0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Er worden steeds meer startersleningen afgesloten, meldt het kadaster. In de eerste helft van dit jaar sloot ruim 8% van de starters zo'n lening af. Dat was vorig jaar in dezelfde periode 6,4%. De lening wordt door steeds meer gemeenten aangeboden. Dat moet het kopen van een eerste woning makkelijker maken. De meeste startersleningen worden afgesloten op Texel en in Lelystad. Bij een helikoptercrash in Kenia zijn 7 mensen omgekomen. Het gaat om de piloot en 6 toeristen. Onder hen zijn ook het hoofd van de inlichtingendienst van Ecuador en zijn vrouw. De helikopter was onderweg naar een natuurreservaat. Het zou zijn misgegaan bij een landingspoging op de top van een berg. Forum voor Democratie heeft een vervanger gevonden voor Tweede Kamer-fractievoorzitter Lideweide Vos, die met zwangerschapsverlof is. Haar kamerzetel wordt ingenomen door Im Albiati. Zij was eerder voorzitter van de jongerenbeweging van Forum en ook stond ze op nummer 11 bij de laatste kamerverkiezingen. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen deze maand vanuit de Verenigde Staten, melden Britse media. Ze gaan samen met hun zoon en dochter naar een woning buiten Londen. Daar beginnen de kinderen volgende maand op een Britse school. Harry en Meghan verhuisden 6 jaar geleden naar de VS. Ze stopten toen met hun werkzaamheden voor het Koningshuis. Het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bodø/Glimt. De eerste playoff-wedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Volgende week, dinsdag, is de return. Het weer, in het westen buien, mogelijk met onweer en hagel. In het oosten blijft het tot 's ochtends droog. Het koelt af naar een graad of 14. Overdag in het hele land kans op regen en ook kans op onweer. En het wordt dan zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: 2 vrijkaarten.
1: Kijk voor details op rtvdrenthe.nl/winnen.
0: Radio Drenthe.
1: Altijd in de buurt.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
1: Lars Militsa met het NOS-journaal. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev bestookt met ballistische raketten. Bij de aanval zijn volgens Oekraïne 6 mensen omgekomen. Ruim 20 mensen raakten gewond. Er zijn woongebouwen geraakt. Ook raakte een kinderziekenhuis beschadigd. Er worden steeds meer startersleningen afgesloten, meldt het kadaster. In de eerste helft van dit jaar sloot ruim 8% van de starters zo'n lening af. Dat was vorig jaar in dezelfde periode 6,4%. De lening wordt door steeds meer gemeenten aangeboden. Dat moet het kopen van een eerste woning makkelijker maken. De meeste startersleningen worden afgesloten op Texel en in Lelystad. Bij een helikoptercrash in Kenia zijn 7 mensen omgekomen. Het gaat om de piloot en 6 toeristen. Onder hen zijn ook het hoofd van de inlichtingendienst van Ecuador en zijn vrouw. De helikopter was onderweg naar een natuurreservaat. Het zou zijn misgegaan bij een landingspoging op de top van een berg. De Noordzee is sinds de eerste metingen niet zo warm geweest als afgelopen weekend. Bij Hoek van Holland is een temperatuur gemeten van 21,5 graden. Dat is 0,1% meer dan het record van 8 jaar geleden. De warmere Noordzee kan gevolgen hebben voor het zeeleven. Zo zwemmen vissen naar andere gebieden. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen volgens Britse media naar een woning buiten Londen. Ook een zoon en dochter komen mee. Die gaan vanaf volgende maand naar een Britse school. Harry en Meghan verhuisden in 2020 naar Californië in de Verenigde Staten. Ook legden ze toen hun taken neer voor het Britse koningshuis. Het weer. In het westen buien, mogelijk met onweer en hagel. In het oosten blijft het tot 's ochtends droog. Het koelt af naar een graad of 14. Overdag in het hele land kans op regen en ook kans op onweer. Het wordt dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De Nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev bestookt met ballistische raketten. Bij de aanval op de stad zijn volgens Oekraïne 5 mensen omgekomen. Ruim 20 mensen raakten gewond. Er zijn woongebouwen beschadigd en ook raakten de ruiten van een kinderziekenhuis beschadigd. Er viel ook een dode in een voorstad van Kiev. Er worden meer startersleningen afgesloten. Met zo'n lening kunnen starters makkelijker een eerste woning kopen. Volgens het kadaster wordt de starterslening bijna 3 keer zo vaak afgesloten als 5 jaar geleden. Tegenwoordig bieden meer gemeenten deze lening aan. De meeste startersleningen werden afgesloten op Texel en in Lelystad. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen volgens Britse media naar een woning buiten Londen. Ook hun zoon en dochter komen mee. Die gaan vanaf volgende maand naar een Britse school. Harry en Meghan verhuisden in 2020 naar Californië in de Verenigde Staten. En ook legden ze hun taken toen neer voor het Britse koningshuis. Het dodental van een mijnongeluk in de Centraal-Afrikaanse Republiek is opgelopen tot ruim 100. Eerder werd nog gesproken van zeker 30 doden. Een deel van een goudmijn stortte in. Het ongeluk gebeurde in een regio waar vaker mijnongelukken zijn. Het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bode Glimt. De eerste play-off-wedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Het leek lange tijd uit te lopen op een 3-0-nederlaag tegen de Nooren, maar in de 86e minuut scoorde Bisschoff nog de 3-1. Volgende week dinsdag is de return in Noorwegen. Het weer, her en der wat buien bij een graad of 14. Later vandaag ook meer regen met kans op onweer. Tussendoor wat zon en het wordt 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe, met het nieuws van 6 uur.
1: Lars Militsa met het NOS-journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht bestookt vanuit Rusland. Het gebeurde volgens de burgemeester met ballistische raketten. Daarbij zijn onder meer woongebouwen geraakt. Ook raakten de ruiten beschadigd van een kinderziekenhuis. 5 mensen in de stad kwamen om het leven. 6 doden viel in een voorstad. Er worden meer startersleningen afgesloten. Daarmee kunnen starters makkelijker een eerste woning kopen. Volgens het kadaster wordt de starterslening bijna 3 keer zo vaak afgesloten als 5 jaar geleden. Tegenwoordig bieden meer gemeenten deze lening aan. De meeste startersleningen worden afgesloten op Texel en in Lelystad. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen volgens Britse media naar een woning buiten Londen. Ook een zoon en dochter komen mee. Die gaan vanaf volgende maand naar een Britse school. Harry en Meghan verhuisden 6 jaar geleden naar Californië in de Verenigde Staten. Ook legden ze toen hun taken neer voor het Britse koningshuis. Bij een helikoptercrash in Kenia zijn 7 mensen omgekomen. Het gaat om de piloot en 6 toeristen. Onder hen zijn ook het hoofd van de inlichtingendienst van Ecuador en zijn vrouw. De helikopter was onderweg naar een natuurreservaat. Het zou zijn misgegaan bij een landingspoging op de top van een berg. En het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bodø/Glimt. De eerste play-off-wedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Het leek lange tijd uit te lopen op een 3-0 nederlaag tegen de Nooren. Maar in de 86e minuut scoorde Bisschop nog de 3-1. Volgende week dinsdag is de return. Het weer. Op de meeste plekken is het droog, bij een graad of 14. Later vandaag kans op regen, soms ook met onweer. En tussendoor wat zon, bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
3: Kurk 24.
2: Kurk24.nl.
4: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haarstijlen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
5: Crossroads, het jaarlijkse muziekfestival in de Nieuwe Kolk in Assen. Op zaterdag 26 september. De beste blues, soul en rock'n'roll artiesten uit binnen- en buitenland. Waaronder Rudy Foster, Jeffrey Halford en de Healers, Erwin Java, Roel Spanjers en Tim Knol. En een ode aan Harry Musquet en QB and the Blizzards. Kijk op crossroadsfest.nl. Crossroads, discover the blues, explore beyond.
4: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
6: Tot 80% besparen met een hybride warmtepomp van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
0: Radio Drenthe. Goedemorgen. De ochtend van Drenthe.

0: Werken in schone ruimtes. Ja, dat vind ik belangrijk voor mijn personeel. En daarom laat ik de schoonmaak verzorgen door Dr. Schoonmaakorganisatie. Zij verzorgen de schoonmaak van bedrijven en organisaties in vrijwel alle sectoren. Ze zijn zorgvuldig, flexibel en proactief. Nou, en dat werkt wel zo prettig.
1: Dr. Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op drschoon.nl.
2: Na een druk weekend wil ik graag in mijn slaap. Handig dat de rolluiken die ik gekocht heb bij Bouwmarkt Schoonhout in de winter de warmte binnenhouden en in de zomer lekker koel blijft. En heerlijk donker in de slaapkamer. Bouwmarkt Schoonhout, nergens maas.
3: Aanstaande vrijdag om 8 uur speelt FC Emmen thuis tegen Jong AZ op de Oude Meerdijk. De eerste twee competitiewedstrijden zijn gewonnen. FC Emmen is goed begonnen aan het seizoen. Zorg dat je erbij bent en beleef het mee op de Oude Meerdijk.
4: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
5: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 7 uur.
6: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht bestookt vanuit Rusland. Dat gebeurde volgens de burgemeester met ballistische raketten. Daarbij zijn onder meer woongebouwen geraakt. Ook raakten de ruiten beschadigd van een kinderziekenhuis. 5 mensen in de stad kwamen om het leven. Een 6e dode viel in een voorstad. Er worden steeds meer startersleningen afgesloten, meldt het kadaster. In de eerste helft van dit jaar sloot ruim 8% van de starters zo'n lening af. Dat was vorig jaar in dezelfde periode 6,4%. Het kadaster weet wel waarom het aantal startersleningen is gestegen.
7: Als je landelijk kijkt, zijn er ook gewoon meer gemeenten die het zijn gaan aanbieden. Binnen gemeenten zien we ook wel een toename. En ik denk dat de mogelijke verklaring daarvoor is dat de woningprijzen gewoon gestegen zijn. Dus in die zin wordt het vooral voor starters gewoon nog weer wat moeilijker om een woning te kunnen kopen.
6: De meeste startersleningen worden afgesloten op Texel en in Lelystad. Een jaar na de moord op Lisa van 17 uit Abcoude voelen jongeren zich minder veilig op straat. Daarvoor voelden ze zich ook onveilig, maar nu hebben ze het er meer over, blijkt uit een rondgang van NOS Stories. Vooral vrouwen voelen zich onveilig op straat. Ze zetten vaak hun live-locatie aan of appen als ze thuis zijn. De droom van Champions League voetbal in Nijmegen lijkt al na de eerste play-off-wedstrijd in duigen te vallen. NEC ging in eigen huis onderuit.
8: NEC verliest in eigen huis met 1-3 van Bodø/Glimt en moet het volgende week in Noorwegen gaan doen. Maar dat wordt heel erg moeilijk.
6: Volgende week dinsdag is de uitwedstrijd in Noorwegen dus. Het weer op de meeste plekken droog. Later vandaag kans op regen, soms ook met onweer. Tussendoor wat zon bij een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
9: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
10: Crossroads, het jaarlijkse muziekfestival in de Nieuwe Kolk in Assen. Op zaterdag 26 september. De beste blues, soul en rock'n'roll artiesten uit binnen- en buitenland. Waaronder Rudy Foster, Jeffrey Halford en de Healers, Erwin Java, Roel Spanjers en Tim Knol. En een ode aan Harry Musquet en QB and the Blizzards. Kijk op crossroadsfest.nl. Crossroads, discover the blues, explore beyond.
9: Je eerste huis begint met een helder gesprek. ASN Bank en Heller en Heller helpen starters met inzicht, overzicht en hypotheekadvies. Kijk op hellerenheller.nl.
4: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
11: Deze week bij Marktkauf Meppen. 10% korting op 2 artikelen naar keuze. Haal de coupon bij de servicebalie.
12: Radio Drenthe.
13: Goedemorgen, Drenthe.
14: Ja, Drenthe, een heel goedemorgen. Donderdag 20 augustus. De dag waarop Judith een dagje vrij is. Daarom Ruben hier. Ik neem deze ochtend het nieuws met je door. Doe ik niet alleen. Daphne is er ook. Goedemorgen, Daphne.
15: Goedemorgen.
14: Ja, wat is er zoal in het nieuws? Het is de day after na de grote stikstofmars gisteren in heel Drenthe. Honderden trekkers gingen in de provincie de weg op om te demonstreren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Nou, hoe is die dag precies verlopen? Blikken zo op terug met verslaggever Jelmer Guit. En verder, misschien hebben ze al gespot Apache-helikopters boven de provincie. Dat heeft alles te maken met de oefening Centaur Hammer. Een oefening van defensie waarbij er dus onder meer met helikopters laag over Drenthe gevlogen wordt. Nou, straks bel ik erover met kapitein Stijn van defensie over die oefeningen dus. En minder toeristen weten Drenthe te vinden. In de eerste helft van dit jaar kwamen 9% minder toeristen naar onze provincie. Ja, hoe kan dat? En is dat eigenlijk wel een probleem? Ik bel er straks over met Marketing Drenthe. En ken je de grondstof wolfraam? Het is een keihard metaal dat onmisbaar is bij de productie van middelen voor defensie. Dat vooral uit China en Amerika moet komen. Maar in Emmen zit een bedrijf dat die grondstof verwerkt. En als de vraag toeneemt, kan dat Emmense bedrijf heel belangrijk worden. Straks meer daarover.

Drenthe trekt langzaam op. Verder nog wel kans op wat regen vandaag. Vanmiddag kan daar zelfs hagel of een slag onweer bij voorkomen. Het is nog aan de frisse kant. De temperatuur blijft steken rond de 20 graden. Zometeen natuurlijk om 7:30 een uitgebreider weerbericht. Drenthe, goedemorgen. Dit is Miami Sound.

0: 1, 2, 3. Het is 7:10. Het is de ochtend na de Drentse stikstofmars. Honderden trekkers trokken gisteren vanaf verschillende plekken in Drenthe langs de 12 gemeentehuizen. In de hoop op meer begrip en steun vanuit de lokale politiek. Nou, die mars eindigde uiteindelijk bij het provinciehuis in Assen. Handtekeningen van burgemeesters kwamen er niet, maar boeren hebben wel een statement gemaakt. En nu de ochtend daarna is het een goed moment om de balans eens op te maken. Aan de lijn verslaggever Jelmar Guit, die gisteren een groep boeren volgde die vanuit Zuidwest-Drenthe op pad gingen. Jelmar, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, eerst maar eens vaststellen, is dat protest eigenlijk probleemloos verlopen?
1: Ja, ik geloof het wel. Er zijn niet echt incidenten gemeld. Er was ook van tevoren opgeroepen om aan de deelnemers om iedereen netjes aan de wet te houden. Niet op de snelweg. Gedraag je. En dat is gewoon goed gelukt. Natuurlijk, er werd wel eens wat gemord bij de gemeentehuizen. Op het moment dat bijvoorbeeld een burgemeester hun verklaring niet wilde ondertekenen. Maar echte incidenten, die zijn er niet geweest. Er is wel een klein incidentje geweest met een man die ons eigen interview met de burgemeester van Meppel onderbrak. Maar achteraf bleek dat niet een van de demonstrerende boeren te zijn, maar iemand anders. En eigenlijk is er verder niet zo gek veel gebeurd.
0: Nou, goed verlopen protestdag met ook wel een behoorlijke opkomst, hè?
1: Ja, enorm. Ik denk dat er op het hoogtepunt een stuk of 700 trekkers op de weg waren. Waarvan het grootste deel wel in Zuidwest-Drenthe, waar ik dus dan met de stoet mee ging. Daar waren er ongeveer, ik denk, tussen de 350 en 400 trekkers wel. En in het noorden en het oosten van de provincie rond de 150, 200. En die verzamelden zich allemaal aan het eind van de dag in Assen. Dus dat was een behoorlijke, behoorlijke hoeveelheid boeren die daarbij bij het provinciehuis stond. Dus ja, ik denk een van de grootste protesten van boeren die we hier de afgelopen jaren hebben gehad.
0: Ja, voordat ze daar bij het provinciehuis aankwamen, eerst dus vanuit verschillende hoeken langs al die gemeentehuizen. Een handtekening was eigenlijk het doel, hè, op die gemeentehuizen, maar die kwam er niet.
1: Nee, in elk geval niet van de burgemeesters. Er zijn wel raadsleden of partijen die hebben getekend. Maar die kunnen dat ook makkelijker doen. Want die staan wat meer voor hun eigen agenda, hun eigen beloftes. Zo'n gemeente die moet zich ook verhouden. Dat bedoel ik eigenlijk de burgemeester en de wethouders. Die moet zich ook verhouden ten opzichte van de landelijke politiek. Ten opzichte van de provinciale politiek. En die zeggen eigenlijk allemaal, dat lijkt van tevoren afgesproken. Wij gaan dit niet ondertekenen. Want dit zijn democratisch genomen besluiten. Daar gaan wij niet zomaar nu doorheen fietsen. Bovendien is het stikstofprobleem ligt niet bij de gemeente om op te lossen. Dit is echt een provinciale landelijke kwestie. Betekent niet dat de burgemeesters geen gevoel hebben bij de demonstranten, hoor. Eigenlijk bij elke gemeentehuis waar ik ben geweest, zei de burgemeester wel dat hij de boeren behoorlijk steunt. Dat hij snapt wat er op ze afkomt en dat ze heel graag in gesprek willen blijven met de boeren om bijvoorbeeld signalen over te geven aan de provincie of aan Den Haag om te kijken of dat misschien wat kan helpen in het hele verhaal.
0: Ja, dus er werd wel geluisterd. De meest opvallende uitspraak kwam misschien wel van de burgemeester van Tinalo, Marcel Thijssen. Een klein stukje.
2: Hier vecht u tegen. De pen die symbool staat voor beleid. En beleid heeft niet voor niets dezelfde letters als de biel. Hier vecht u tegen. Als u blijft doen wat u de afgelopen jaren gedaan, dan komen wij in een vicieuze cirkel. En als u deze stikstofbrief weg hebt, dan komt er weer een nieuwe stikstofbrief. En u bent welkom, hoor, om ook tegen de nieuwe stikstofbrief te demonstreren. Maar naast u gaan staan betekent ook om te strijden tegen beleid dat niet klopt.
0: Ja, beleid heeft niet voor niets dezelfde letters als de biel. Dat zijn best wel scherpe uitspraken.
1: Ja, nogal. Dit is wel een burgemeester die het randje opzoekt. Thijssen die staat er ook wel bekend dat hij vaker wat stevigere uitspraken durft te doen. Er zijn ook veel burgemeesters in Drenthe en ook daarbuiten overigens die dat wat minder hebben. Die wat meer wat politiek correcter blijven. Thijssen die doet dat wat vaker wel. Je kunt wel zien hoe dit dus wel ook leeft bij de burgemeesters. Dat ze toch ook wel worstelen met aan de ene zijde willen ze graag hun inwoners. Daar willen ze voor opkomen. Dat is eigenlijk ook wat een burgemeester vaak probeert te doen. Opkomen voor de belangen van de inwoners. En Thijs doet dit nu iets meer op een meer actievoerende manier. Kan nog steeds dus niet ondertekenen. Ook omdat hij dan ook waarschijnlijk in hetzelfde riedeltje terechtkomt als de andere burgemeesters. Maar opvallend dat hij zo het gevoel geeft aan de boeren dat hij echt heel erg aan hun kant staat. Terwijl ik ook burgemeesters heb gesproken die zeggen, ja, de burgemeester moet gewoon neutraal blijven. En het lijkt er niet heel erg op met deze uitspraak dat burgemeester Thijssen dat zo belangrijk vond.
3: Nee. Nou goed, de actie eindigde uiteindelijk dus bij het provinciehuis. Je zei het al, daar was commissaris van de Koning Agnes Mulder nog. Zij luisterde ook naar de boeren en zij zei eigenlijk hetzelfde wat die burgemeesters ook zeiden. Ja, die plannen zijn democratisch tot stand gekomen. We kunnen ze niet zomaar van tafel vegen. Hebben die boeren iets bereikt eigenlijk gisteren?
1: Nou, in elk geval heel veel aandacht voor hun actie. Want ik denk niet dat er ook maar iemand is in Drenthe die de actie heeft gemist. Sowieso, als je de weg op ging, dan kwam je denk ik continu wel boeren tegen. Als je verder dan 5 kilometer van je huis moest rijden. Dus ze hebben in elk geval de aandacht er weer op gevestigd. Ze hebben natuurlijk ook bereikt dat er meerdere partijen of andere lokale politici zich toch achter hen scharen. Er zijn ook politici die hebben gezegd, wij willen het ook toch op de agenda van onze gemeenteraad hebben. Dat we het erover gaan hebben met elkaar. Van wat kunnen we nou wel voor die boeren doen? Moeten we bijvoorbeeld een verklaring naar Den Haag sturen dat het zo niet kan? En ze hebben natuurlijk wel bereikt dat ook burgemeesters en ook bestuurders in Drenthe, ook al is het dus een democratisch genomen besluit. En dan gaat het trouwens wel over het provinciale besluit. Hè, want de stikstofmaatregelen die het kabinet heeft voorgesteld, dat zijn dus nog voorstellen. Maar die hebben wel bereikt dat er dus wel over wordt gesproken. En dat ook achter de schermen dat ze er iets mee moeten. Want ik denk niet dat de boeren terugdeinsen om vaker de straat op te gaan. Dat hebben ze natuurlijk ook al wel vaker gedaan. Maar het doel eigenlijk van de boeren was om aan tafel te komen ook. En om in gesprek te gaan. Van luister, op deze manier wordt het hem gewoon niet. Dit is zo funest voor onze bedrijven, zeggen zij. We kunnen dit gewoon niet op deze manier doorvoeren. En daar moet het over hebben. En ik denk dat dat wel gaat gebeuren. Dus in die zin denk ik wel dat het protest geslaagd is.
3: Nou, dat is een mooie balans opgemaakt door Jelmar Guit. Dankjewel, Jelmar.

0: Nieuwe Ilse de Lange. It's something good.
1: Vandaag de dag.
2: Rente.
0: Goedemorgen nogmaals. Het is 20 augustus. Een mooi moment om even terug te duiken in de tijd. Ver terug in de tijd, naar 1858. Want op dat moment komt Darwin met zijn evolutietheorie.
3: Over het ontstaan der soorten van bioloog Charles Darwin lokte een storm van protest uit. Volgens Darwin was de aarde heel oud en was het leven niet geschapen door een god, maar heeft het zich geleidelijk ontwikkeld.
0: Ja, dat was op deze dag in 1858. Een eeuw later, in 1959, nemen we in eigen land een van de bekendste passagiersschepen in gebruik.
4: De Rotterdam voerde de Nieuwe Waterweg uit. Het grootste schip van de Nederlandse koopvaardij dat direct de aandacht trekt, doordat het in plaats van de traditionele schoorsteen twee lange slanke rookuitlaten heeft.
0: Ja, van de SS Rotterdam in 1959 naar onze grootste hit in 1966. I want to spend my life. With a Girl Like You van Trox staat op 1 in de hitlijst van 20 augustus 1966. In 1968 is Tsjechoslowakije in de ban van de Praagse lente, waarin censuur verdwijnt en iedereen mag zeggen wat hij wil.
5: Toen had iedereen in de gaten. Nu gaat het anders. Het was echt een feest. Ik ben me herinnerd dat ik toen Bauke Poelstra heb gebeld. Die was hoofd televisie bij de VPRO. Ik zei, ik voor het eerst in mijn leven weer hetzelfde gevoel als op 4 mei 1945.
0: Ja, maar de Sovjet-troepen vallen Tsjechoslowakije binnen en maken al vlot een eind aan die Praagse lente. Een nieuwtje dan op deze dag in 1982. Op een beurs in Düsseldorf maken we voor het eerst kennis met het spiegelplaatje.
6: Als wonderwaffe zal daarbij die compactdisc gelden. Bij deze bierdekkel grote blitzende schallplatte tastet een laserstraal die oberfläche af. 40 mark zal die miniplatte kosten, dat afspielgerät rond 2000 mark.
0: Ja, 40 mark voor een cd'tje en 2000 voor een cd-speler. Tot slot teleurgestelde fans van de Stones, omdat hun concert van 20 augustus 2003 in Amsterdam niet doorgaat. En 20 jaar later is het hetzelfde liedje. Ook dan zeggen de Stones een concert in Nederland af. Want Jagger heeft corona.
7: Dit is gewoon de bullshit.
8: Mick Jagger die gaat hier rondfietsen, terwijl de corona is. Dat moet je niet doen.
9: Het is een mooi zwaar bagger.
10: Ik heb mijn hele pensioen eraan uitgegeven en nu gaat het niet door.
8: Ik kan janken. Haal die kuttrappen op. Weet je hoe moe ik ben? En dan zeggen ze, het gaat niet door. Nou, daar sta ik dan.
11: You don't get always what you want.
0: Zo is het dan ook alweer. Goed, dan naar de jarigen. Congratulations and celebrations when I tell everyone that ja. Muzikant John Hyatt is jarig vandaag. 74 kaarsjes mag hij uitblazen. Oud-zwemster Ranomi Kromowidjojo is vandaag 36 jaar geworden. En atlete Lieke Klaver is ook jarig. Zij is 28. Voor de plaats van vandaag gaan we terug naar 20 augustus 1983. De dag waarop de 15-jarige Antilliaanse Kerwin Duinmeijer wordt neergestoken door de 16-jarige skinhead vanuit racistisch motief. Frank Boeien neemt dat als aanleiding voor een liedje, namelijk Zwart-Wit.

De Frank Boeijengroep en Zwart-Wit Drenthe. Een goeiemorgen. Fijn dat je luistert naar Radio Drenthe. Zometeen krijg je het laatste nieuws van Daphne. En Gert Voerman is er zometeen met een uitgebreid weerbericht.

0: Hoe vormde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Coevorde. Museumcoevorde.nl.
1: Zo, wat heb ik weer heerlijk geslapen.
2: Ja, dat moeten onze buren en familie ook echt eens proberen.
1: Ja, iedereen slaapt lekker op een bed van Dekker.
3: Lekker slapen, Dekker slapen.
4: Dekkerslapen.nl.
5: Bloemmode helpt graag met een verrassend grote keuze in damesmode van bekende modemerken als Nucus, Paramiek, Geisha, Monari en Street One. Met advies op maat en de juiste kleding voor een extra blij gevoel. Kom naar Bloemmode en laat je inspireren. Je vindt ons in Drachten, Leeuwarden en Sneek of in Assen bij Warenhuis van der Veen. Shop ook eenvoudig online op bloemmode.nl. Bloem maakt je blij. Maak nu een afspraak voor een persoonlijk slaapadvies.
3: Lekker slapen. Dekkerslapen.nl.
6: Het is 7:55 geworden. Tijd voor het laatste nieuws. Krijg je van Daphne Blanke. Daphne, goedemorgen.
7: Goedemorgen. Honderden trekkers trokken gisteren vanaf verschillende plekken in Drenthe langs de 12 gemeentehuizen in de hoop op meer begrip en steun vanuit de lokale politiek. Verslaggever Jelmer Guit was erbij en vertelt hoe het protest is verlopen.
8: Er was ook van tevoren opgeroep aan de deelnemers om iedereen netjes aan de wet te houden. Niet op de snelweg. Gedraag je. En dat is gewoon goed gelukt. Natuurlijk, er werd wel eens wat gemord bij de gemeentehuizen. Op het moment dat bijvoorbeeld een burgemeester hun verklaring niet wilde ondertekenen. Maar echte incidenten, die zijn er niet geweest.
7: Uiteindelijk zette geen van de 12 burgemeesters de handtekening. Niet omdat ze de zorgen van de boeren niet zien, zoals ze telkens benadrukken, maar omdat ze vooral duidelijkheid willen. Zowel van het Rijk voor de boeren, maar ook duidelijkheid over de plannen die de boeren dan wel hebben. De politie heeft 2 Assenaren aangehouden na melding van een bedreiging gistermiddag aan de Pelikaanstraat in Assen. Het gaat om een 27-jarige man en een 38-jarige man. De politie kwam in actie na een melding dat er bij het incident een vuurwapen zou zijn gebruikt. Korte tijd later vond de politie in de buurt een nepvuurwapen onder een auto. Het onderzoek naar de zaak loopt. Drentse kinderen leggen dagelijks de langste afstanden af naar school vergeleken met de rest van Nederland. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. Waar een basisschool landelijk op gemiddeld 800 meter afstand ligt, fietsen kinderen in Drenthe al snel het dubbele. En op de middelbare school, waar de landelijke norm 2,5 kilometer is, trappen HAVO- en VWO-leerlingen in Midden-Drenthe gemiddeld 14 kilometer naar de klas. Alleen in Assen en Hogeveen liggen de scholen op een vergelijkbare afstand als in de rest van Nederland. Een Drentse sterrenkundige maakt zich grote zorgen over de dreigende sluiting van de Britse sterrenwacht Jodrell Bank. Door bezuinigingen moet deze in 2028 sluiten. Een flinke klap voor Astron en Jive in Dwingelo, die de telescoop van Jodrell Bank gebruiken voor hun netwerk van telescopen, die samen als 1 grote virtuele telescoop dienen. Door het wegvallen van de Britse telescoop ontstaan er blinde vlekken, wordt de beeldkwaliteit minder en wordt ruimteonderzoek een stuk minder nauwkeurig. Daarom proberen Drentse wetenschappers de sluiting van Jodrell Bank samen met Europese collega's te stoppen. Voor meer informatie ga je naar rtvdrenthe.nl en de app.
6: Ja, Daphne, dankjewel. En voor het weer schakel ik naar Gert Voerman. Gert, een heel goedemorgen.
9: Goedemorgen, Ruben.
6: Ja, het weer. Goed, we kunnen het er lang en kort over hebben, maar één ding is zeker, het is niet zo warm.
9: Nee, het is niet zo warm. Het is een stukje frisser geworden. Actueel zo'n 13, 14 graden op veel plaatsen. Maar belangrijk is natuurlijk ook de buien die her en der gevallen zijn. Als je kijkt over de afgelopen 24 uur kwam de Wijk op 7,6 mm. Eelde 4,1, Wijster 3. Het zijn niet echt grote hoeveelheden. Zeker geen grote hoeveelheden. Maar vooruit alles is welkom. En vandaag ook hebben we met een onstabiele atmosfeer te maken. Dat betekent dus dat de bewolking is. Er is ook ruimte voor de zon. De stapelwolken gaan in de loop van de dag groeien. In de loop van de ochtend en zeker vanmiddag de buiigheid toenemen. Dat zijn plaatselijke buien. Daar kan lokaal hagel tussen zitten. Ook een onweersklap mogelijk. Het zijn wat zwaardere buien dan de laatste dagen. Maar regionaal zullen de neerslagverschillen best wel weer groot zijn. En temperatuur, dat zei ik al, het zal rond de 20 graden zitten. Maar die buien is het 18 tot 19 graden met een matige zuidwestenwind. Vanavond nog een aantal buien. Vannacht nemen de meeste buien gaan dan verdwijnen. Er blijft een enkel exemplaar over. Minimaal zo rond de 12 graden op veel plaatsen. En morgen begint het opnieuw de buiigheid weer op te leveren morgenochtend. Met een aantal buien, wat minder dan vandaag, wat minder zwaar dan vandaag. Misschien nog een enkele opnieuwsklap. En morgenmiddag wordt het van het noordwesten uit geleidelijk aan weer droger. Met vergelijkbare temperaturen 19 tot maximaal 20 graden.
6: Kijk, goed. Straks over een uurtje spreek ik je weer, Gert. Dan gaan we het ook wel even hebben over het weekend, lijkt mij. Tot straks.
9: Tot straks.
6: Goed. Heb je ze al gespot? De Apache-helikopters boven Drenthe. Heeft alles te maken met oefening Centaur Hammer van Defensie. Zometeen bel ik met kapitein Stijn van Defensie over die oefeningen.
10: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
11: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
12: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
13: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
14: Oké.
13: Social Deal, deals die je niet mag missen.
15: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
16: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
17: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
15: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
17: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
18: Goedemorgen Drenthe.

0: mensen. En droom jij over mij vannacht? Nou, misschien heb je ze al waargenomen. Laagvliegende helikopters boven Drenthe. Dat heeft alles te maken met de oefening van Defensie Centaur Hammer. Afgelopen maandag is Defensie begonnen met die oefening. En een van de deelnemers is kapitein Stijn. Goedemorgen, meneer Stijn.
1: Goedemorgen.
0: Ja, Centaur Hammer. Wat wordt er precies geoefend eigenlijk?
1: Ja, met de oefening Centaur Hammer zijn we met Apache-gevechtshelikopters van Vosrij, Defensie-helikoptercommando, zijn we aan het trainen in het noorden van het land. En dan zijn wij bezig om gesimuleerde gronddoelen gesimuleerd zijn we uit te schakelen met de helikopter. En dat doen we dus op verschillende locaties. En dat proberen we zo'n realistisch mogelijk scenario neer te zetten. Ja, om uiteindelijk de helikoptervliegers zo goed mogelijk te kunnen voorbereiden en te trainen op een mogelijke inzet. Dus dat zijn we de komende 2 weken aan het doen in Nederland.
0: Ja, in de lucht zien we daar dus die helikopters vliegen. Wat is daar verder nog van te zien eigenlijk op de grond?
1: Ja, dus op de grond focussen we zich voornamelijk op de oefenterreinen. Dus ja, voor de omgeving is daar wellicht weinig van te zien. Maar wat we eigenlijk gebruiken is om zo realistisch mogelijk te trainen, zijn een aantal panzervoertuigen. Daar kunt u denken aan tanks. Opblaasdoelen, maar ook een soort lasersystemen die we op de grond neerzetten. Waarmee we eigenlijk gesimuleerd een gevecht kunnen nabootsen met helikopters. En dat doen we dus op meerdere locaties. En door die doelen rond te laten rijden of te laten opereren, proberen we eigenlijk een zo realistisch mogelijk scenario neer te zetten.
0: Ja, een realistisch scenario. Want is zo'n oefening als deze, is dat meer nodig dan ooit?
1: Ja, zeker. Nou, ik hoef je natuurlijk niet te vertellen wat de wereldsituatie op dit moment is. En dat vraagt natuurlijk van ons om daarin mee te gaan. Ja, en daar zo goed mogelijk voorbereid te zijn. En dat vraagt om dit soort oefeningen. En om dan eigenlijk een oefenvijand of een scenario op de grond neer te zetten. Wat eigenlijk zo dicht mogelijk bij de realiteit komt. En dat proberen we op meerdere oefeningen, zowel in binnen- als buitenland. En dit keer zijn we dus in Nederland daarmee mee bezig. Ja.
0: Ja, wat is uw rol eigenlijk binnen die oefening?
1: Ja, ik ben eigenlijk de leider van de oefening. Dus ik heb deze oefening opgezet. Dus ik ben werkzaam bij 301 Squadron, waar de Apaches toe behoren. En ik ben eigenlijk verantwoordelijk om deze oefening van A tot Z op te zetten. En tijdens de uitvoering van de oefening sta ik met een collega op de grond. En simuleren wij eigenlijk het gevecht. En staan wij in contact met de heli's. En zorgen we eigenlijk dat het hele scenario loopt zoals het gescript is door ons. Bedacht is door ons. En daarnaast doen we eigenlijk ook alle randzaken mensen te woord staan. Zoals in dit geval. Het informeren van bepaalde mensen, et cetera. Dus eigenlijk eindverantwoordelijk voor deze oefening.
0: Ja, een deel van de oefening vindt dus boven onze provincie plaats. Waarom eigenlijk Drenthe?
1: Ja, dus wat u zich moet voorstellen is dat we die rupsvoertuigen, die mogen niet op de weg. Want dan maken we de weg kapot. Dus we zijn eigenlijk gebonden aan een aantal plekken in het land waar die voertuigen mogen rijden. En dat zijn dus bepaalde militaire oefenterreinen. En eentje daarvan is dus het oefenterrein De Haar bij Assen, waar we die voertuigen mogen laten rijden. En daarnaast is het ook zo dat we ook, om dat realistische scenario zo goed mogelijk neer te zetten, ook naar het terrein kijken. Dus we kijken naar een mogelijk inzetgebied waar wij ingezet gaan worden. Hoe ziet het terrein eruit? En goed, waar komt het terrein in Nederland zo dicht mogelijk daarbij? En dan kom je dus in dit geval in deze omgeving uit. Dus dat zijn eigenlijk de factoren waarom we hier aan het trainen zijn.
0: Is zo'n oefening al spannend eigenlijk?
1: Nou, de oefening zelf is misschien niet spannend. Maar goed, het idee natuurlijk of de gedachte erachter waarom we hiermee bezig zijn is natuurlijk wel in die zin spannend. Dat we eigenlijk vandaag klaar voor moeten zijn. Goed, je weet niet wat er op je afkomt natuurlijk. Dus dat maakt het natuurlijk onvoorspelbaar en spannend. Zo'n oefening als deze, we zijn natuurlijk gewend om te trainen. Dat doen we dagelijks. En deze 2 weken is het toevallig in dit jasje gegoten, zeg maar. Wat ik zei, de gedachte erachter waarom we dit doen is natuurlijk in die zin wel spannend. Ja, zeker.
0: Ja, goed. Een belangrijke oefening die al even bezig is deze week. Vandaag nog en dan volgende week ook nog 2 dagen. Wat kan ik als inwoner van Drenthe verder merken van die oefening?
1: Ja, dus het kan zijn dat u laagvliegende helikopters ziet en dan wel hoort natuurlijk. We zijn deze week inderdaad nog bezig tot en met morgen. Dus morgen ook nog. En dan zijn we volgende week maandag en dinsdag zijn we nog bezig. En dan focust de oever zich ook meer op het noorden van het land, dus op de Manenwaard. Dus je kunt inderdaad laagvliegende helikopters zien en horen. En daarbuiten valt het eigenlijk mee in die zin, omdat het meeste zich op de militaire oefenterrein afspeelt.
0: Ja, goed, duidelijk verhaal. Meneer Stijn, dank voor uw tijd en de toelichting en succes nog met de oefening.

0: 2 vrijkaarten.
1: Kijk voor details op rtvdrenthe.nl/winnen.
0: Radio Drenthe.
1: Altijd in de buurt.
2: Goed in het Gollo, Johan Derksen.
3: Hartelijke groetjes terug. Het is al 7:50 geworden. Mooi moment om eens buiten onze provinciegrenzen te kijken. Naar het nieuws in binnen- en buitenland. Daphne, nogmaals, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: Want er is best wat aan de hand. Onder andere op sportief vlak, hè?
4: Ja, klopt. Ja, de Nederlandse hockeysters die hebben de eerste groepsfase op het WK in eigen land succesvol afgesloten. Ze hebben namelijk gisteren gewonnen van Japan. Dat was nogal een overwinning. Dat was 9-0.
3: 9-0, dat zijn behoorlijke cijfers. Een van die hockeysters is Jibby Jansen.
5: We wilden vandaag wel echt scherp starten en echt een goede wedstrijd neerzetten. Ik denk dat we heel tevreden kunnen zijn met 9-0 winst. We hadden wel verwacht dat Japan heel laag ging staan en echt met z'n allen zou gaan verdedigen. Nou, dat hebben ze ook echt gedaan. Maar als wij dus snel goals maken, dan breekt dat een beetje. En ik denk dat we dat goed hebben gedaan vandaag.
4: Nou, dat hebben ze inderdaad goed gedaan. 9-0 dus geworden. Maar daar had Jibby zelf ook een grote bijdrage aan. Ze had namelijk 4 rake strafcorners.
5: Ik heb

0: in een auto natuurlijk allerlei alarmpjes hebben die dan beginnen te piepen. En ook camera's zitten er in de auto's die registreren of je ogen wel op de weg houdt. Dat is een bepaald systeem, hè?
1: Ja, Advanced Driver Distraction Warning systeem. En dat is verplicht in nieuwe auto's. Nou, ik heb er zelf ook in gereden in Zweden. Ik werd helemaal gek.
0: Ja?
1: Elke keer als je gaapt of even naar iets anders kijkt in de natuur, dan krijg je dus een piepje.
0: Je wordt gewoon gecorrigeerd door je eigen auto de hele tijd.
1: Ja, nou, ik vond het irritant, maar dat zegt deze verkoper van auto's ook.
2: Wanneer de klant bijvoorbeeld vooruit kijkt en wat dikkere oogleden heeft en de ogen dus wat minder zichtbaar zijn voor de camera, dat die daar gevoeliger op reageert. En dat ze ook gewoon bij het rechtuit kijken aanslaat. En dat is frustrerend.
0: Ja, dat lijkt me inderdaad frustrerend. Je zou maar geboren zijn met een paar dikke oogleden.
1: Nou, inderdaad. Nou ja, of als je een zonnebril op hebt, dan is dat ook al verwarrend voor zo'n auto.
0: Ja, inderdaad. Ja, goed. En hoe nu verder? Autodealers vertellen soms al snel dat er ook een hou je bek knop aan het stuur zit.
1: Dat is handig. Omroep Zeeland die sprak iemand die nieuwe auto's test, maar die lost het zelf anders op.
3: Ik stap nog met heel veel plezier in mijn 35 jaar oude Mercedes, omdat daar hoor je alleen de motor en je hoeft voor de rest niets te doen. Ik geniet nog steeds van auto's met een ziel.
0: Ja, auto's met een ziel. Die hou je bekken op, want daar weet jij meer over, hè?
1: Nee, daar weet ik eigenlijk helemaal niks meer over.
0: Okay.
1: Ik heb dat wel in Zweden dus inderdaad gehad. Dat je dan dat elke keer voordat ik dan wegging, dan ging ik het allemaal uitzetten.
0: Oh ja, precies. Dus alle knopjes uit.
1: Alle piepjes uit. Want ik kan daar niet goed mee overweg. Ik heb gelukkig ook een oudere auto.
0: Oké, geen nieuwe met allerlei piepjes. Nee. Griekenland overweegt een nieuwe maatregel om iets te doen aan het massatoerisme. Daar op Kreta wordt volgens correspondent Thijs Ketternis gekeken of je straks een tijdslot moet reserveren om op populaire stranden te kunnen liggen.
4: Het is wel duidelijk waarom dit misschien wel het mooiste strand ter wereld is. Maar ja, er echt van genieten is wel moeilijk, want het is wel heel druk. Overal staan bordjes met het verzoek om op de paden te blijven. Maar dat zet weinig zoden aan de dijk, zie ik. Want mensen hier lopen dwars door de duinen of zelfs gewoon naast de paden die van planken zijn aangelegd.
0: Ja, dat is wat niet. Al die massatoerisme.
1: Ja, niet ideaal.
0: Drenthe is het overigens minder, hè? De cijfers lopen iets wat terug. Ja. Eerste half jaar van dit jaar. Iets minder toeristen in onze provincie. Daar gaan we het straks nog uitgebreid over hebben.
1: Ja, en dan nog even de grenzen over. We gaan naar Engeland. Want prins Harry en zijn vrouw Meghan die zijn van plan om later deze maand terug te verhuizen naar het Verenigd Koninkrijk. Zij wonen nu in Californië, geloof ik. En ze gaan dus met prins Archie en prinses Lilibet hun kinderen een woning buiten Londen betrekken. Dat meldt de BBC. De kinderen zouden dan ook volgende maand op een Britse school beginnen. Zij verhuisden in 2020 naar de Verenigde Staten. En dat gebeurde natuurlijk, daar was best wel veel ophef over, omdat zij toen hun taken als leden van het Britse Koningshuis hadden neergelegd. En de Britse krant The Daily Telegraph schrijft nu dat het stel geen plannen heeft om die weer op te pakken.
0: Okay, ja,
1: ik weet ook niet hoe makkelijk dat weer gaat als je ze eenmaal hebt neergelegd. Maar
0: nee, en volgens mij zijn zij ook niet per se de beste vrienden, toch, met de Britse pers?
1: Nee, klopt. Nee.
0: Dus, nou goed, hopelijk voor hen worden ze een beetje met rust gelaten. Dankjewel, Daphne, voor dit overzicht van nieuws uit binnen- en buitenland. Het is bijna 8 uur. Fijn dat je luistert naar Radio Drenthe. Even voor achter krijg je deze nog. Dit is Kirsten Alting op Radio Drenthe.

0: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook. Zwaagstra,
1: de wereld aan sierbestrating. In Hoogeveen, veilig en zelfstandig op pad, dat kan. Met de comfortabele scootmobiele van Mobifit rijdt u zorgeloos. Kom langs in onze showrooms of kijk op mobifit.nl.
2: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
3: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
4: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
5: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
6: Rustig, adem in,
5: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
6: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
7: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
8: Dat zomerse gevoel. Energiek, helder en opgeladen. Terug naar binnen. Achter je scherm is dat gevoel snel weer weg. Sunbooster brengt je dat gevoel terug. Met nabij infrarood licht. Zonlicht dat binnenshuis ontbreekt. Meer energie, scherpere focus en een betere stemming. Kijk op sunbooster.nl.
9: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
10: Leren mediteren? Zen.nl.
9: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
11: Leren mediteren? Zen.nl.
12: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
13: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Starters sluiten bijna 3 keer zo vaak een starterslening af als 5 jaar geleden, meldt het kadaster. Met zo'n lening kunnen ze makkelijker een eerste woning kopen. Vooral in Lelystad is die in trek. Bijna de helft van de starters maakt er gebruik van. Deze makelaar vertelt hoe dat komt.
14: Je ziet in Lelystad eigenlijk best nog wel een grote groep woningen die in aanmerking komt voor de starterslening. En ik spreek gewoon veel starters die zonder die starterslening gewoon simpelweg niet kunnen kopen.
13: Ook op Texel worden veel startersleningen afgesloten. De Oekraïnse hoofdstad Kiev lag vannacht weer onder vuur. Er zijn zeker 8 doden gevallen, 10 mensen raakten gewond. Rusland bestookte onder meer woongebouwen met ballistische raketten. Oekraïne komt middelen tekort om die snelle raketten te onderscheppen. Bijna een week na het uitbreken van de natuurbrand in de Hoge Venen in België is het vuur nog niet onder controle. De brandweer had vannacht moeite met blussen vanwege het stormachtige weer. Daardoor was het zicht slecht en zijn bomen omgevallen. De brand in de Ardennen is een van de grootste natuurbranden ooit in België. De 6 miljoen euro die het Cultuurfonds vorig jaar vrijmaakte voor leningen aan culturele instellingen is bijna op. 8 instellingen hebben nu zo'n langlopende lening met lage rente. Maar ook andere musea en theaters willen er graag in krijgen en hebben de aanvraag gedaan, zegt het fonds.
15: Kennelijk geeft dat dus ook aan dat hier een enorme behoefte aan is. Dus dat is heel erg mooi. Het is alleen jammer dat we nu heel even hebben moeten stoppen. Maar hopelijk snel weer verder.
13: Onder meer Museumpark Archeon en Museum Domburg hebben een lening via het Cultuurfonds. Het fonds heeft 7 miljoen euro extra nodig voor nieuwe leningen. Het weer op de meeste plekken droog. Later vandaag kans op regen, soms ook met onweer. Tussendoor wat zon bij een graad of 21. Ook morgen geregeld regen en fris en dan een graad of 20. In het weekend minder buien en iets meer zon. Dit was het NOS Journaal.
16: Wat was ik onzeker over mijn haarverlies? Gelukkig kwam ik in contact met Creativo Care in Emmen. Ze namen alle tijd. En wat ben ik blij met het resultaat. Het ziet er niet alleen mooi en natuurlijk uit. Mijn haarwerk zit ook nog eens comfortabel. Maak een vrijblijvende afspraak via creativocare.nl.
17: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
18: Op 29 en 30 augustus is het weer zover. Eventing Norg 2026. Beleef 2 dagen vol paardensport, actie en spektakel in de prachtige bossen van Norg. Van dressuur tot springen en de spannende cross met waterbak. Dit wil je niet missen. Geniet op het hoofdterrein van het gezellige Stroodorp. Leuke kraampjes en natuurlijk topwedstrijden. Kom kijken naar het Noordelijk Kampioenschap. Een fantastisch dagje uit voor het hele gezin. Eventing Norg 29 en 30 augustus. Kijk op eventingnorg.nl voor meer info.
19: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
12: Radio Drenthe.
20: Goedemorgen Drenthe.
21: Drenthe, heel goedemorgen zelfs. Donderdag 20 augustus, het is de dag waarop Judith een dagje vrij is. En daarom neem ik deze ochtend het nieuws met je door. Ruben Koren, aangenaam. En ik ben niet alleen, Daphne is er ook. Daphne, goedemorgen.
22: Goedemorgen.
21: Minder toeristen weten Drenthe te vinden. In de eerste helft van dit jaar 9% minder toeristen naar onze provincie. Hoe dat kan en of dat een probleem is, dat vraag ik straks aan Marketing Drenthe. En wolfraam heeft niets met het dier te maken. Het is een grondstof, een keihard metaal dat onmisbaar is bij de productie van middelen voor defensie. Op dit moment komt die grondstof vooral uit China en Amerika. Grote afhankelijkheid dus. Maar in Emmen zit een bedrijf dat die grondstof verwerkt. Als die vraag toeneemt, kan dat Emmense bedrijf heel belangrijk worden. Straks meer daarover. En Remco is op tjak. Hij is zometeen in de Ruinen, want daar wordt een heel bijzondere moestuin geopend.

0: De OJ's op Radio Drenthe. Een love train. Nou, hij is niet met de trein.
1: Op Chuck.
2: Met Remco Wilkens.
0: Maar wel met de speciale Op Chuck bak. Prachtige bus afgereisd naar Ruinen. Onze eigen Remco. Ja, Remco, goedemorgen. Ja, daar wordt een bijzondere moestuin geopend.
3: Ja, mooi. Goedemorgen.
0: Is het een beetje... Is het wel een beetje weer om te moestuinen eigenlijk?
3: Ja, volgens mij wel. Volgens mij is het juist heel schier weer om in tuin aan het warp te gaan. Maar ik sta bij een sociale moestuin hier in Ruinen. En bij mij staat Wil Afman en die weet er alles van. Ja, Wil, wat is dat eigenlijk, een sociale moestuin?
4: Vooral heel gezellig. Een sociale... Oh. Ja, dat vooral. Sociale moestuin, dat is dat mensen wie maar wil hier kan werken. Dus we werken in een moestuin, maar ook kan oogsten.
3: Ja.
4: Dus het is bedoeld voor nieuwkomers bijvoorbeeld, maar ook mensen die hier in Ruinen komen wonen, maar ook voor de Ruiners zelf, de Ruiners zelf, zoals we zeggen, de Ruiners. Ja. Die kunnen meehelpen en dan ook oogsten. Dus daar hebben we twee momenten voor. Oh. En het leuke daarvan is, dat is vooral ook het doel ervan, de verbinding met elkaar. Dus dat mensen elkaar leren kennen.
3: Maar komt hier dan ook veel mensen?
4: Nou, steeds meer. Het is, de moestuin is in februari begonnen. Dit was nog één grote vlakte, zeg maar. Die was nog verder helemaal niks. Dus ik vind het ontzettend knap hoe snel dat allemaal is gegaan.
3: Ja, dat giet erop, hè? Ja.
4: Ontzettend erop. Dus daar is heel hard aan gewerkt. En je ziet ook het laatste stukje is nog... daar zijn ze nog mee bezig. Dus dat gaat heel, heel rap. Het varieert per keer. Ik denk dat er op een avond soms zo'n 4, 5, 6... nog soms wel meer vrijwilligers bezig zijn. Ja. En het wordt steeds bekender natuurlijk. Dus er gaan steeds meer mensen komen. Ja. En wat leuk is dat op vrijdagmiddag is het oogstmoment. En dan komen ook de nieuwkomers of de statushouders, zeg maar. Maar ook iedereen kan komen.
3: En dan ben je op Radio Drenthe en dan zal het wel storm lopen.
4: Ja, dat kan zomaar, ja. Dat gaan we zien. En dan is het gewoon heel gezellig. We drinken dan ook thee met z'n allen. En ook voor de mensen die de taal nog niet zo goed beheersen. Ongemerkt ben je ook met de Nederlandse taal bezig. Dus dat vind ik heel erg mooi.
3: Het is een leerzaam proces hier.
4: Precies. Dus wij vragen dan ook bijvoorbeeld van in het Arabisch. Wat zijn de boontjes in het Arabisch? Ja. Nou ja, ik heb geen idee. En dan spreek dat maar eens uit. Dat is heel
3: Kun je
4: erg
3: dat
4: moeilijk.
3: Allemaal?
4: Nee. En er wordt ook niks volgens mij.
3: Nee, daar waag je niet.
4: Er wordt helemaal niks. Nee. Dus ik ben al blij dat zij, dat zo gaat. En ik vind het ontzettend knap dat zij op die manier wel de Nederlandse taal leren. Ja. Daar heb ik heel veel respect voor. Ja. Ik denk van, ik geloof niet dat ik ooit Arabisch ga leren, bijvoorbeeld.
3: Maar wij ben hier eigenlijk om te praten over Tunien, hè?
4: Ja, over Tunien.
3: Hij daar ook een beetje verstand van?
4: Nou, niet zoveel. Nee. Ik ben vooral aan het leren hier. Dus dat vind ik zo leuk. Op dinsdagavond kom ik hier af en toe niet iedere dinsdagavond hoor. Maar dan... ik ontdek nu ook van wat staat hier allemaal en hoe ga je dat doen?
3: En wat studie je dan allemaal?
4: Van alles zoals je ziet. Dit is Bimi wat hier staat. En daarachter zie je palmkool, dat hele mooie grote.
3: Die hoge.
4: Nou, daarachter heb je boontjes. Er staat vinkel, staat er, rode kool. Ja, wat staat er niet eigenlijk? Boerenkool hebben we al geoogst van de week. De boontjes... courgettes natuurlijk nu in de overvloed. Van alles en nog wat. Het is heel veel.
3: Dan heb ik ook af en toe een haan kraaien. Hè? Die hoort niet bij de tuin. Hè?
4: Nee, die hoort niet bij de tuin. Maar die is hier wel vlakbij. Er zijn er twee zelfs. Oh. Maar die komen af en toe ook gezellig even langs. En de kippen. Dus het is gewoon één gezellige boel hier.
3: Ja.
4: Dus dat is gewoon hartstikke leuk.
3: Ben je die krabben en knooien met elkaar?
4: Ben je krabben en knooien met elkaar? Ja, dat is prachtig. Ja. Dat is gewoon heel gezellig.
3: Nou hebben we een heel dreuge zomer, hè?
4: Ja.
3: Dus dat is wel een beetje aanzwarken, denk ik, dan normaal toegiet in moestuin.
4: Ja.
3: Wat verneem je daarvan?
4: Nou ja, er moet heel veel gesproeid worden. Dus want anders zou het er niet zo bij kunnen staan. Als we niks hadden gedaan, dan was dat niet goed gekomen.
3: Ja, want dan moeten we wel hem zeggen, het stiet er wel mooi bij.
4: Dat wou ik zeggen, het staat er toch prachtig bij. Ja. Dus we zijn best trots op met z'n allen.
3: Ja.
4: Ja,
3: en nou hij in het weekend hij een feestje, begreep ik.
4: Ja, in het weekend hebben we een feestje. Zaterdag wordt het officieel geopend.
3: Ja.
4: Dus iedereen is welkom vanaf 11 tot 1. Dus dat druppelt dan zo door, denk ik. We hebben koffie en thee, staat klaar. En er zijn wat mensen die hebben wat lekkers gemaakt. Voorbij de koffie ook dat nog.
3: Ja.
4: En volgens mij worden er ook producten uit de moestuin al gebruikt. Wat we bij de koffie kunnen hebben. Ja. We hadden van de week bijvoorbeeld heerlijke courgette brownie. Ja. Had iemand gemaakt. Ja. Nou, fantastisch.
3: Hij er zelf ook al wat uitproeft.
4: Ja. Ik, zeker. Ik heb nu al de eerste boerenkool. Dinsdag.
3: Oh, dat is op tijd.
4: Dat is op tijd. Dus
3: dan moet de verste hol.
4: Precies, maar dat ligt nou in de vriezer.
3: Oh, op die manier. Ja.
4: Ja, dat klopt.
3: Ja, moet ik wel wachten tot februari. Jongen.
4: Ja, precies. Nou, en boontjes al. En verschillende dingen al. Dus ja. Dat is gewoon hartstikke leuk.
3: Ja, lekker is dat.
4: Daar waren we heel blij van met z'n allen.
3: Ja, juist. Dat begrijp ik. Nou, ja. Ruben. Dat wordt een mooi feestje hier van het weekend.
0: Ja. Mooi vooruitzicht, Remco. En een prachtig initiatief met een haan die wakker is. Remco, dank je wel, hè.
3: Oh, ja, oké, mooi.
2: Heb jij ook een tip voor Op Tjak? Mail hem naar opjak@rtv

0: Madonna. Of Madonna, zoals je eigenlijk hoort te zeggen natuurlijk. Like a Virgin. Het is bijna 8:30 geworden. Een daling in het Drentse toerisme dit jaar. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. 9% minder gasten in de eerste helft van dit jaar. En 7% minder overnachtingen dan in dezelfde periode vorig jaar. Landelijk is die daling kleiner. Hoe dat kan, daar heb ik het over met Miranda Horsman van Marketing Drenthe. Goedemorgen, mevrouw Horsman.
1: Goedemorgen.
0: Ja, 9% minder toeristen in Drenthe. Hoe kan dat?
1: Daar is meestal nooit één aanwijsbare reden. Maar ik kan er wel een aantal noemen. Het is vaak een combinatie van factoren. En dit jaar zie je natuurlijk dat de prijzen zijn flink gestegen in Nederland. Vooral in het toeristische sector heb je natuurlijk te maken met een btw-verhoging die de overheid heeft doorgevoerd. Er waren eind vorig jaar al onderzoeken naar gedaan dat vooral impact zou gaan hebben op de grensregio's. Nou, wij zijn natuurlijk een grensregio, dus daar zien we nu wel de gevolgen van. De geopolitieke situatie is natuurlijk ook veranderd. Dus de prijzen sowieso in Nederland zijn gestegen. Dan moeten mensen afwegingen gaan maken. Ja, dan zie je dat er wel keuzes worden gemaakt. En dat horen we ook terug van ondernemers. Dat er toch een veranderd gastgedrag wordt gezien. Kortere verblijven. Kiezen voor goedkopere vakantieopties. Iets minder vaak op vakantie gaan. Dus dat zijn onder andere factoren die meespelen. Ja, en daarnaast zien we ook wel dat het aanbod in Drenthe aan slaapplaatsen wat aan het veranderen is. Dus er is dit jaar bijvoorbeeld ook 6% minder aanbod in hotelplaatsen waar je kunt slapen. Mm. Dus dat heeft natuurlijk ook effect. Als er minder plekken zijn waar je kan slapen, dan heeft dat effect op het aantal boekingen dat wordt gemaakt. En zo zien we dat ook met de kampeerplaatsen. Het is al een trend van een aantal jaren dat er steeds minder kampeerplekken zijn in Drenthe. Die worden langzaam overgezet naar bijvoorbeeld chalets, et cetera. Mm. En daar heb je wat meer ruimte voor nodig, dus is er minder aanbod.
0: Ja, dus het aanbod is eigenlijk te klein.
1: Nou, te klein. Het wordt minder en daardoor is er natuurlijk minder te boeken. Dus het is een combinatie van factoren, denk ik.
0: Ja. Wie bezoekt onze provincie eigenlijk? Zijn dat Nederlanders uit eigen land of zijn er mensen van over de grens?
1: Nou, je ziet dat in Drenthe vooral de gasten komen uit Nederland. Dat is toch wel echt 80-85%. En dat daarnaast de Duitser een belangrijke gast is. Dus van degenen die uit het buitenland komen, is toch wel driekwart Duits.
0: Ja, oké. Okay. En is het dan een tijdelijk iets? Of dat aanbod wordt wat minder? Dus dit is misschien wel een structurele daling dan?
1: Ik denk dat de factoren, verschillende factoren effecten gaan hebben. Dus de btw-verhoging, zodra die blijvend is, dan landt dat uiteindelijk ook alweer. Nederlands hebben gewoon altijd een hele hoge vakantiebehoefte. Dus uiteindelijk hebben ze het geld ervoor over. Maar dit jaar is het gewoon een combinatie van alles samen. En dan moeten de keuzes worden gemaakt. Maar het aanbod dat aan het veranderen is, dat is een trend over een hele tijd die we zien, over 10 jaar. Dat is de vraag, gaat dat doorzetten of blijft het zo stabiel? Het is niet per se gezegd dat als dan er minder aanbod is, als er minder kampeerplekken zijn, dat het de ondernemer ook minder oplevert. Want die kampeerplekken worden dan groter of ze kunnen er meer geld voor vragen. Dus dat wil niet altijd zeggen dat dat slechter is. Dus het past ook beter bij de gastbehoefte. Je ziet in de afgelopen jaren dat Nederlanders en ook de Duitsers toch steeds meer iets meer comfort willen. Dus minder back to basic helemaal, maar steeds een iets luxere behoefte krijgen. Dus daar passen de ondernemers zich op aan. Dus, en dan kunnen ze ook meer vragen voor een vierkante meter.
0: Ja, precies. Dus het vakantiegedrag is wel wat aan het veranderen.
1: Ja, en dat zie je natuurlijk, dat is iets van alle tijd. En daarom houden we dat ook allemaal goed in de gaten. Ja. Dus
0: En de buitenlandse markt, en vooral Duitsland, die is wat stabieler. Is het aanleiding om misschien ook wat nog meer op die Duitse bezoeker te richten?
1: Nou, het is denk ik iets wat we hebben de afgelopen jaren heel erg al ingezet op die Duitse markt. Wat er zich nu dan ook wel een beetje uitbetaalt. Dat die Duitse Drenthe al gevonden heeft. En het is een hele trouwe gast. Dus die blijft dan terugkomen. Dus ik denk dat het ook iets is wat we gelukkig een aantal jaren geleden al ingezet hebben. En op zich, de Duitser ziet er qua profiel heel erg gelijk uit als de Nederlander. Dus ook de Duitser is wel prijsbewust. Dus we moeten ook nog even zien wat dat op de termijn betekent. Want in Duitsland is inflatie. BTW-tarieven zijn een stuk lager. Daar is het volgens mij 7%. Dus het verschil tussen Drenthe en een Duitse een overnachting in hun eigen regio is natuurlijk wel groot aan het worden.
0: Ja, want even voor de duidelijkheid, die BTW is naar 21%, hè?
1: Ja, dat was 9, dat is naar 21% op een deel. Hè. Niet op de kale kampeerovernachtingen, maar alles wat je huurt. Dus hotelovernachting, maar ook een chalet of een huurtent op een camping. Dat is allemaal naar 21%, ja.
0: Ja, Drenthe staat natuurlijk bekend als provincie, hè, waar mensen komen voor natuur, rust, fietsen, wandelen. Ja. Daar hebben jullie als Marketing Drenthe ook op ingezet de afgelopen jaren. Sluit dat eigenlijk nog wel aan bij de behoeften van de consument?
1: Ja, dat sluit zeker aan. Daar doen we natuurlijk ook onderzoek naar. Je ziet gewoon dat er heel grote behoefte is aan tijd voor jezelf. Even opladen, even uit de dagelijkse sleur. Dus daar sluit het perfect op aan. En wij houden ook altijd onze campagnes goed in de gaten, meten van wat doet dat met een ontvanger. En daar zien we ook dat we eigenlijk steeds beter spot-on zitten. Dus daar hoeven we ons in elk geval geen zorgen over te maken. Maar ja, er zijn andere factoren die helaas ook een rol spelen in het boekgedrag.
0: Ja, die rust, natuur, daar blijven we dus gewoon bekend om staan. En dat blijft ook zo. Ja. Ja, die dalende aantallen, is er iets wat we toch... Hè, kijk, de BTW-verhoging, dat gaan we denk ik als provincie niet zo makkelijk iets aan doen. Maar zijn er andere factoren waar we misschien wel invloed op hebben?
1: Nou, hè, je ziet ook bij ondernemers, die proberen toch door gerichtere marketing en soms de prijzen toch op bepaalde manieren daaraan te draaien, zeg maar, dat op de rustigere momenten de prijzen wat goedkoper worden. Dus op die manieren toch het aanbod op de juiste momenten te laten aansluiten. Daar zie je dat er van alles in wordt gedaan. En wij proberen ook op de momenten dat het voorseizoen, naseizoen zoveel mogelijk in te zetten, omdat dat de wat rustigere momenten zijn, maar wel eigenlijk de ideale momenten om even in Drenthe de rust te ervaren zijn. Dus onze najaarscampagne is ook weer net van start, zowel in Nederland als in Duitsland. Dus op die manier proberen we natuurlijk daar zo goed mogelijk op aan te sluiten.
0: Nou, hopen dat de toerist onze prachtige provincie blijft vinden. Miranda Horsman, dank voor de tijd van Marketing Drenthe, dus over die dalende toeristen in Drenthe.

0: ook weer schoon. Ik werk al jaren voor Dokter Schoonmaakorganisatie. Wij verzorgen algemene schoonmaak, specialistische schoonmaak en huishoudelijke hulp. En alle afspraken worden op tijd door ons uitgevoerd. Dat werkt wel zo prettig.
1: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
2: Zonnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar sunwering en rolloen.
3: Deze week bij Marktkaf Meppen. 10% korting op 2 artikelen naar keuze. Haal de coupon bij de servicebalie.
4: Historie en toekomst komen samen op de Tabak Classic GP Assen. Ervaar legendarische Formule 1-bolides van de Master F1 Legends, klassieke racewagens en authentieke Grand Prix-motoren op het TT-circuit. Van 28 tot en met 30 augustus tijdens de Tabak Classic GP Assen. Kijk voor meer info en tickets op tabakclassicgp.com. Where classic meets future.
5: Het is 8:58. Het laatste nieuws, Daphne Blanke, goedemorgen.
6: Goedemorgen. Honderden trekkers trokken gisteren vanaf verschillende plekken in Drenthe langs de 12 gemeentehuizen in hoop op meer begrip en steun vanuit de lokale politiek. Verslaggever Jelmer Guit was erbij en vertelt hoe het protest is verlopen.
7: Er was ook van tevoren opgeroep aan de deelnemers om iedereen netjes aan de wet te houden. Niet op de snelweg. Gedraag je. En dat is gewoon goed gelukt. Natuurlijk, er werd wel eens wat gemord bij de gemeentehuizen. Op het moment dat bijvoorbeeld een burgemeester hun verklaring niet wilde ondertekenen. Maar echte incidenten die zijn er niet geweest.
6: Uiteindelijk zette geen van de 12 burgemeesters de handtekening. Niet omdat ze de zorgen van de boeren niet zien, zoals ze telkens benadrukken, maar omdat ze vooral duidelijkheid willen. Zowel van het Rijk voor de boeren, maar ook duidelijkheid over de plannen die de boeren dan wel hebben. De politie heeft 2 Assenaren aangehouden na melding van een bedreiging gistermiddag aan de Pelikaanstraat in Assen. Het gaat om een 27-jarige man en een 38-jarige man. De politie kwam in actie na een melding dat er bij het incident een vuurwapen zou zijn gebruikt. Korte tijd later vond de politie in de buurt van het incident inderdaad een nepvuurwapen onder een auto. Het onderzoek naar de zaak loopt. Drentse kinderen leggen dagelijks de langste afstanden af naar school vergeleken met de rest van Nederland. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. Waar een basisschool landelijk op gemiddeld 800 meter afstand ligt, fietsen kinderen in Drenthe al snel het dubbele. En op de middelbare, waar de landelijke norm 2,5 kilometer is, trappen HAVO- en VWO-leerlingen in Midden-Drenthe gemiddeld 14 kilometer na de klas. Alleen in Assen en Hogeveen liggen de scholen op een vergelijkbare afstand als in de rest van Nederland. En Drentse sterrenkundigen maken zich grote zorgen over de dreigende sluiting van de Britse sterrenwacht Jodrell Bank. Door bezuinigingen moet deze in 2028 sluiten. En dat is een flinke klap voor Astron & Jive in Dwingelo, die de telescoop van Jodrell Bank gebruiken voor ruimteonderzoek. De Drentse wetenschappers proberen daarom samen met hun Europese collega's de sluiting van Jodrell Bank te stoppen. Meer nieuws vind je op rtvdrenthe.nl en in de app.
5: Dankjewel, Daphne. En voor het weer schakel ik opnieuw naar Gert Voorman. Gert, goedemorgen.
8: Goedemorgen, Ruben.
5: Ja, je zei het een uurtje geleden al. De regen is wel weer een beetje terug van weg geweest. En dat is eigenlijk niet gek, hè?
8: Dat is niet gek. En het is maar goed ook, gezien die droogte die we hebben gehad en nog steeds hebben natuurlijk. Maar toch de afgelopen 24 uur. Paterswolde 6 mm. In Diever en Wapse 3 mm. Assendiepstroeten 0,5. De Wijk 7,6. Het is allemaal tussen de 1 tot 7, maximaal 8 mm. Maar elke millimeter is op dit moment welkom. Actueel droog. De rest van de dag neemt de onstabiliteit wel toe. Dat betekent soms wat zon. Ook vrij veel wolken, of vooral vrij veel wolken. En in de loop van de ochtend en zeker vanmiddag gaan er een aantal buien ontstaan. Soms de onweer, soms kan er wat hagel bij zitten. Matige zuidwestenwind. Er zullen grote verschillen zijn van plek tot plek in de hoeveelheid neerslag. Net zoals je dus gisteren gezien hebt. En de temperatuur 19 tot 20 graden. En vanavond in die buiigheid geleidelijk aan weer af. Vannacht een enkele bui. En dan morgen overdag een vergelijkbare situatie. Weer een oplevende buiigheid. Alleen ik denk dat dan in de middag geleidelijk aan die bui alweer wat gaan afnemen. En temperatuur morgen vergelijkbaar. Zo maximaal 20 graden. Maar in buien valt het lager uit. 18 tot 19 graden.
5: En verder vooruit het weekend?
8: Nou, het weekend gaat het langzaam maar zeker wat stabiliseren. Zaterdag nog een paar lichte regenbuien die van noordwest naar zuidoost door de provincie trekken. Ook ruimte voor wat zon. vrij kil. Hè. Normaal voor deze tijd van het jaar zit je rond de 22 graden. Ik denk dat we het zaterdag met 19, misschien lokaal 20 graden wel gedaan is. Zondag komt een graadje bij. Dan denk ik nog, terwijl op de meeste plaatsen droog. Maar maandag en dinsdag, maar gaat die wind langzaam zeker naar het oosten toe, gaat die temperatuur weer oplopen. En het zou dinsdag zo eens weer 23, 24 graden kunnen zijn. Met zonnige perioden, soms wat bewolking en meest droog. Vanaf dinsdagavond neemt dan kans op een bui weer toe.
5: Kijk, dankjewel Gert voor nu en we spreken je later weer. Fijne dag. Hoi.
9: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
10: Wat een goed plan.
9: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
10: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
9: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
11: Oma!
12: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
13: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
14: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
15: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
16: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
17: Reis slim met Golden eSIM.
18: Hey Raymond!
19: Je verlaagt je energierekening met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
16: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
17: Reis slim met Golden eSIM.
19: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
20: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
21: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
22: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.

Lionel Richie. Dancing on the ceiling. Wolfraam is een belangrijke grondstof die in Emmen wordt gewonnen uit de oude metalen. Hoe dat precies zit en waarom dat zo belangrijk is, daar ga ik zo meteen verder op in. Met Henk van der Stouwen, hij is eigenaar van een bedrijf dat dat spul dus wint. Eerst Earth, Wind and Fire. Het is bijna september.

0: 25 augustus. Knipper twee keer met je ogen en het is alweer september. Je Earth, Wind and Fire. Het is 9:15 geworden. Wolfraam, ken je dat? Het is een grondstof die onmisbaar is bij de productie voor middelen voor defensie. Een keihard metaal waarvoor Europa op dit moment vooral afhankelijk is van China en Amerika. Maar die landen beperken de export. Circulair is een Emmens bedrijf waar wolfraam wordt verwerkt. Daarmee bevindt het bedrijf zich in een markt waarin een afvalstroom ineens een strategisch belangrijke grondstof kan worden. Henk van der Stouwen is mede-eigenaar van dat bedrijf. Meneer van der Stouwen, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, wolfraam, waar vind je dat zoal in terug eigenlijk?
1: Wolfraam vind je terug in veel metaalbewerkingsgereedschappen, zeg maar. Wordt veel teruggevonden bij defensie voor bepantsering bijvoorbeeld. Maar ook in de automotive chipindustrie wordt het veel ingezet.
0: Ja, dus precies. De auto waar ik hier rondrij is wat dat betreft ook een waardevolle bron.
1: Dat is absoluut een waardevolle bron. Maar er zitten natuurlijk meerdere metalen zitten erin.
0: Ja. Jullie zamelen dat in. En dan, hoe wordt wolfraam teruggewonnen?
1: Wat wij doen is het inzamelen. Dat doen we bij de metaalbewerkende industrieën. Doen we dat. Dat zijn boeren, frezen, wisselplaten wat wij inkopen. Ook bij de houtindustrie. Bijvoorbeeld messen voor het schaven van hardhout wordt ingezet. Dat zamelen we in. Later wordt dat gekrust. En de volgende stap, en dat wordt extern gedaan, dat is een chemische recycling. En dan wordt eigenlijk het kobalt en het wolfraam, wat eigenlijk in de boeren en de frezen zit, wordt daaruit teruggewonnen.
0: Is dat een complex proces?
1: Dat is een chemisch proces, dus dat is heel complex. Dat doen wij niet zelf. Dat laten we over aan mensen die daar een stuk beter in zijn.
0: Defensie, u noemde de naam ook al, maar die gebruikt dat spul dus ook vervolgens weer voor de productie van hun materieel, toch?
1: Het kan zijn dat het voor munitie gebruikt wordt. Wij doen zelf rechtstreeks met defensie, doen wij eigenlijk niets. Indirect zal ongetwijfeld ook materiaal wat wij gebruiken bij defensie weer ingezet worden.
0: Ja, ik sprak net al even met iemand van Defensie over een missie een training die op dit moment gaande is boven onze provincie. Dus Defensie heeft natuurlijk ook van dit soort spullen nodig. Europa is op dit moment behoorlijk afhankelijk van China en Amerika voor dat wolfraam. Die landen die knijpen de export een beetje dicht. Merkt u daar iets van?
1: We hebben de afgelopen jaren, China heeft natuurlijk vanaf de jaren 90 zijn die al bezig om de kritieke grondstof goed op orde te hebben. En dat hebben ze ook, aangezien ze 90% van de wolframvoorraad op dit moment in China ligt. Amerika heeft sinds augustus hebben die ook een exportverbod voor het groot ingevoerd. Europa is redelijk afwachtend daarin. Wij merken op dit moment nog niet direct, maar ik verwacht wel dat er ook weer schaarste op de Europese markt komt, waardoor de prijzen wellicht ook weer op zullen lopen.
0: Dat is goed voor uw portemonnee.
1: Dat is goed voor de portemonnee. Aan de andere kant is het ook zo. Wij kopen in en verkopen. Dus wij hebben een bepaalde marge waar wij de kost mee moeten verdienen.
0: Ja.
1: Dus of het voorfinancieren wordt ook steeds belangrijker, laat ik het zo zeggen.
0: Hoe belangrijk is de recycling voor de Europese beschikbaarheid van dat wolfraam?
1: Recycling is heel belangrijk. Er zijn nog een aantal actieve mijnen in Europa. Waaronder in Oostenrijk. Maar het delven van wolfraam is 70% duurder dan het recyclen van wolfraam. Dus ik denk dat het recyclingproces dat steeds belangrijker gaat worden. En ook om dat binnen Europa te houden.
0: Ja, jullie dragen daar dus aan bij. Blijft dat wat jullie, waar jullie mee bezig zijn, blijft dat in eigen land? Of gaat het ook weer de grens over?
1: Dat gaat eigenlijk deels blijft in eigen land. Dat gebeurt ook. Maar het grootste gedeelte gaat toch richting Duitsland en Oostenrijk.
0: Ja. Tot slot, even vooruitblikkend op de komende jaren. Kunnen jullie nog veel meer van het wolfraam terugwinnen? Of zijn daar ook wel technische en economische beperkingen aan?
1: Technische beperkingen zie ik zo 1, 2, 3 niet. Economische beperkingen. Eigenlijk alles wat er op dit moment in de markt was, is er al verkocht, maar ze hebben steeds meer nodig. Dus ik verwacht dat economisch dat we dat ook wel gaan zien, dat weer terugkomt.
0: Kijk, een belangrijke grondstof waar jullie in Emmen dus mee werken. Dank voor de tijd, meneer Van der Stouwen, mede-eigenaar dus van Circulair uit Emmen.

0: met Olivia Dean en Rain Me In.
1: Dit was het nieuws vanochtend.
0: Ja, ik sprak met verslaggever Jelmer Goud over de stikstofmars gisteren. Honderden trekkers trokken vanaf verschillende plekken in Drenthe langs de gemeentehuizen in de hoop op meer begrip en steun vanuit de lokale politiek. Dat protest verliep goed, er waren geen incidenten. We hadden ook met kapitein Stijn over de oefening Centaur Hammer van Defensie. Misschien heb je het opgemerkt, laagvliegende helikopters boven de provincie. Er wordt een situatie geoefend waarin een vijand ons aanvalt en wij terug moeten aanvallen vanuit de lucht. Dat is belangrijker dan ooit. Deze week kan je daardoor helikopters boven de provincie spotten. Volgens cijfers van het CBS ontvingen we 9% minder toeristen in Drenthe in de eerste helft van dit jaar. 7% minder overnachtingen dan in dezelfde periode vorig jaar. Volgens Marketing Drenthe komt die afname door hogere prijzen en door de btw-verhoging. Toeristen kiezen vaker voor korte verblijven, goedkopere overnachtingen en gaan ook minder op vakantie. En net had ik een bedrijf uit Emma aan de lijn over wolfraam, dat harde metaal. Als Europa de defensieproductie wil opvoeren, dan is dat een onmisbare grondstof. Nou, op dit moment zijn we nog vooral afhankelijk van China en Amerika. Ja, die landen beperken de export. En daardoor is dat bedrijf in Emmen ontzettend belangrijk, want zij verwerken die harde metaal wolfraam. Nou, dit is het nieuws van vandaag. Wil je dat rustig teruglezen, dan kan dat uiteraard op onze website en in de app.
1: Koffie en Keuvel.
2: Wim Boer.
0: Judith was dan wel afwezig vanmorgen, maar zometeen na negen het vertrouwde stemgeluid van Wim. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, kijk eens. Ruben.
0: Hoe is het ermee, Wim?
4: Ja, lekker.
0: Ja?
4: Het is donderdag.
0: Het is donderdag. Ja, dan stap je al een klein beetje zo met een half been in het weekend, of ben jij niet zo?
3: Ik ruik hem al. Echt waar. Ja, dit is wel zo. Ja, nee, lekker, man. Maar eerst nog even lekker radio maken. Ik heb straks een duet tussen Willem en Jan. Ik weet niet of dat jou iets zegt.
0: Willem en Jan, help me even.
3: Jan Smit en Waylon, maar Waylon die heet eindelijk Willem.
0: Willem, oh ja, dat is ook zo. Ja, dat klinkt toch een stuk minder sexy dan.
3: Ja, klopt, ja. En ik hoorde je net zeggen inderdaad over die man met die oefening, met die helikopters. Wij worden aangevallen. Ik ben vannacht ook aangevallen.
0: Dat meen je?
3: Het is Wereldmuggendag vandaag. Oh. Nou, gisteravond op mijn slaapkamer, ik had ze alweer.
0: Oh ja, was het weer rennen en vliegen achter de muggen aan?
3: Ja, maar dan denk je dat je ze allemaal hebt en dan lig je, heb je weer zo'n kring.
0: Ja, dus dat is ontzettend vervelend, ja.
3: En ik ga even in gesprek, want elke donderdag nemen we even een artiest onder de loep met het duo Ilona en Erwin. Die treden vandaag ook op en... Oh, daar heb je hem weer. Ja. Kring, ja.
0: Het is meegenomen, Wim.
3: En bedankt, hè. En ik ga even met Ilona bellen wat ze allemaal voor snode plannen heeft.
0: Kijk eens, een hoop gezelligheid zometeen na negenen met Wim Boer in een nieuwe

0: Koffie en Keuvelen. Ik wens je een mooie dag. Ja, hij is er nog steeds hoor.
1: Slaap dood, slaap dood.
0: Dag Wim, tot later. Hè.
2: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
3: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haarstijlen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
4: Aanstaande vrijdag om 8 uur speelt FC Emmen thuis tegen Jong AZ op de Oude Meerdijk. De eerste twee competitiewedstrijden zijn gewonnen. FC Emmen is goed begonnen aan het seizoen. Zorg dat je erbij bent en beleef het mee op de Oude Meerdijk.
3: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
5: Klaar voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in Hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Helle Regiobank en JMS Techniek.
6: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
7: Kirsten Klomp met het NOS Journaal. Een jaar na de moord op Lisa van 17 uit Apkoude voelen jongeren zich minder veilig op straat, blijkt uit een rondgang van NOS Stories. Het gaat vooral om jonge vrouwen, vertelt Lisanne van Spronsen van NOS Stories.
8: Een meerderheid van hen zegt tegen ons dat ze zich vorig jaar onveilig voelden. En onveiliger dan dat ze zichzelf daarvoor voelden. En dat dat nu nog steeds zo is, een jaar later of soms zelfs erger.
7: Vrouwen zetten daarom vaak hun live locatie aan of appen als ze thuis zijn. Het dodental van de nachtelijke Russische aanvallen op Kiev en omgeving is opgelopen naar 13. Ook raakten tientallen mensen gewond. De Oekraïnse hoofdstad werd onder vuur genomen met drones en ballistische raketten. Oekraïne komt middelen tekort om die snelle raketten te onderscheppen. 3 dagen na de zware aardbeving op het Indonesische eiland Flores is een verlamde vrouw van 84 levend onder het puin vandaan gehaald. Ze was bedolven geraakt onder de ingestorte bamboemuren van haar huis. Reddingswerkers noemen het bijna een wonder dat er nog een overlevende is gevonden. Bij de aardbeving vielen zeker 73 doden. De natuurbrand in de Hoge Venen in België is nog steeds niet onder controle. Het vuur ontstond bijna een week geleden. De brandweer had vannacht moeite met blussen door het stormachtige weer, zegt dus deze verslaggever van de VRT.
9: De regen gisteravond was wel welkom, maar heeft het werk van de brandweer vannacht heel erg bemoeilijkt. Ook door slechte zichtbaarheid, omgevallen bomen en moeilijk begaanbare wegen door het vele slijk.
7: De brand in de Ardennen is een van de grootste natuurbranden ooit in België. Het weer in de loop van de dag op steeds meer plekken buien, soms ook met onweer. Tussendoor wat zon bij een graad of 21. En ook morgen geregeld regen en fris met een graad of 20. In het weekend minder buien en iets meer zon. Dit was het NOS Journaal.
10: Mensenrelatie, Radboud Visser.
11: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
10: Jazeker.
12: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
13: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
14: Ik mag graag tuinieren.
15: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
16: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
17: Ik niet.
13: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
12: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
13: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
18: Hey Remo!
19: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
20: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
18: Hey, Remo!
19: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
21: Dit is Willem van Oranje, de musical.
10: Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
17: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
21: Gelukt. Heb je hem al betaald?
17: Wat bedoel je?
21: Mijn betaalverzoek.
17: Zo, dat doe je snel.
21: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
22: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.

0: muziek van Treintje en Tjeerd Oosterhuis, oftewel Total Touch. Dit was Touch Me There.
1: Koffie en Keuvel.
2: Met Wim Boe.
0: Het is 7 minuten over 9. Een hele goedemorgen op deze donderdag, de 20ste augustus. Even kijken, ja, dat klopt. Welkom bij Koffie en Keuvel op Radio Drenthe. Anita Meijer, die zit vandaag in ons terugblik op de Drenthe Duizend. En Jan en Willem, die zitten gezamenlijk in de schatkist der vaderlandse popmuziek. Straks hoor je als de rook om je hoofd is verdwenen van Boudewijn de Groot. Maar eerst Hanne mee samen.

0: plaat werd in 1968 als een B-kantje van de single Waterdragers uitgebracht. En vervolgens in 1972 weer opnieuw, maar dan als een A-kant. Als de rook om je hoofd is verdwenen van Boudewijn de Groot.
1: De Drentse Doezend.
2: Bij Radio Drenthe.
0: Tijd voor ons terugblik op de Drentse Doezend. Met deze week ook weer een thema. En dat doen we met nummers uit de Drentse Doezend. Die ook op nummer 1 in de top 40 hebben gestaan. En vandaag doen we dat met Anita Meijer. Why Tell Me Why. Natuurlijk niet een nummer 1 in de Drentse Doezend, maar wel een nummer 1 in de top 40 in 1981. In de Drentse Doezend stond ze in 2024 op nummer 386. En eind vorig jaar toch een mooie stap gemaakt. Toen stond Why Tell Me Why op 261.

0: Melissa Meeuwissen en de wind van Zuid. Straks hoor je Guus Meeuwis samen met Vergant en de live-uitvoering van Het is een Nacht. Maar eerst Teun met een H. Dan spreken we uit als Teun. Dit is hoe het was.
1: Van de ondergaande zon.

0: Deze week bij Marktkaf Meppen. 10% korting op 2 artikelen naar keuze. Haal de coupon bij de servicebalie.
1: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in een van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
2: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
3: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
4: Met een elektrische rolstoel van Mobifiet kiest u voor meer gemak, mobiliteit en zelfstandigheid. Thuis en onderweg. Kom langs of ga naar mobifiet.nl.
5: Het is 9:30. Tijd voor het nieuws uit de regio. Boeren hebben tijdens de stikstofmars niet op wegen gereden waar geen trekkers mogen komen, zoals snelwegen. Dat laat de politie weten. Ook heeft de politie niet te maken gehad met afgeplakte kentekens waarvoor eventueel beboet zou moeten worden. De verdachte van meerdere explosies in Assen blijft langer in voorarrest. De 18-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats wordt door de politie verdacht van betrokkenheid bij de explosies aan de Klaverstraat en Entingstraat in Assen. En minder toeristen kwamen dit jaar naar Drenthe. Door de hogere prijzen kiezen toeristen voor kortere verblijven, goedkopere overnachtingen of gaan minder vaak op vakantie. Nou, dit en meer nieuws vind je op rtvdrenthe.nl en in de app. Gert Voerman dan met het weer.
6: Het is vandaag half tot zwaar bewolkt en geleidelijk aan gaan er buien ontstaan. Vooral vanmiddag en vanavond zijn er vrij veel buien, maar soms met onweer lokaal wat kleine hagel erbij. Maar er zijn ook plekken waar het met de buien wat tegenvalt, dus het zal echt van plek tot plek verschillen. En een matige zuidwestenwind bij 19 tot 20 graden. En vanavond afnemende buiigheid, vannacht nog een enkele bui en een graad of 12.
7: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
8: Je geniet van stralend sanitair met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
7: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
8: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
9: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, eet smakelijk voor straks.
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
11: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
9: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
12: Leren mediteren? Zen.nl.
13: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
14: Leren mediteren? Zen.nl.

0: moment is hij bezig met een tournee. En dat met The Story of the Time Bandits. Aline Zering was dat. En zijn solo single uit 1980 met Hollywood 7.
1: De schatkist van Nederland.
0: Tijd om de schatkist der vaderlandse popmuziek te duiken. En vorige week kwamen we in het kader van de Speelpoort Herman Brood in het duet met Van Dikhout tegen. Dat gaf een beetje inspiratie voor deze week. Dus allemaal artiesten die hebben samengewerkt, waarvan je misschien ook niet zou verwachten. Nou, in dit geval met Willem en Jan. Nu hoor ik je denken van Willem en Jan, we hebben het erover. Natuurlijk over de heer Whalen, want die heet uiteindelijk Willem Bijkerk. En Jan, ja, dit is dus Jan Smit. Dit is tussen jou en mij.

1976 hadden ze een hit met A Rock and Roll Star. Dit was in 1977. Hun tweede Champagne was dat. En Oh Me, Oh My, Goodbye. Straks hoor je het goede doel met Zwijgen. Maar eerst Pommelien, Thijs en Mo. Ik zit...

Uit de hoogtijdagen van het goede doel was dit natuurlijk zwijgen. En loopt ze mooi tegen 10 uur, oftewel het einde alweer van dit uurtje koffie en keuvel met de leukste nederpop. Tot slot, Alan Clark, samen met zijn vader. Dit is Father and Friend.

0: Crossroads. Het jaarlijkse muziekfestival in de Nieuwe Kolk in Assen. Op zaterdag 26 september. De beste blues, soul en rock'n'roll artiesten uit binnen- en buitenland. Waaronder Rudy Foster, Jeffrey Halford en de Healers, Erwin Java, Roel Spanjers en Tim Knol. En een ode aan Harry Musquet en QB and the Blizzards. Kijk op crossroadsfest.nl. Crossroads. Discover the blues. Explore beyond.
1: Wat was ik onzeker over mijn haarverlies? Gelukkig kwam ik in contact met Creativo Care in Emmen. Ze namen alle tijd. En wat ben ik blij met het resultaat. Het ziet er niet alleen mooi en natuurlijk uit. Mijn haarwerk zit ook nog eens comfortabel. Maak een vrijblijvende afspraak via creativocare.nl.
2: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
3: Joehoe!
2: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
4: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Oekraïense hoofdstad Kiev en voorsteden lagen vannacht weer onder vuur. Er zijn zeker 13 doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Rusland bestookte onder meer woongebouwen met ballistische raketten. Oekraïne komt middelen tekort om die snelle raketten te onderscheppen. De Ierse mediawaakhond heeft TikTok om uitleg gevraagd over video's van gevaarlijk rijgedrag na de dodelijke crash afgelopen weekend. 5 tieners kwamen op een Ierse snelweg om het leven toen ze al spookrijdend in een BMW op een andere auto botsten. 3 slachtoffers hadden eerder al video's op TikTok gezet van auto's die tegen het verkeer inreden of voor de politie vluchten. De mediawaakhond wil weten wat TikTok hiermee heeft gedaan en of het zich aan de wet heeft gehouden. Jongeren voelen zich minder veilig op straat, een jaar na de moord op Lisa van 17 uit Apkoude. Dat blijkt uit een rondgang onder jongeren van NOS Stories. Jongeren voelden zich voor de veelbesproken moord ook al onveilig, maar sindsdien hebben ze het er onderling meer over. Vooral vrouwen voelen zich onveilig op straat, maar ook mannen geven aan zich niet veilig te voelen. Dat is nu niet veranderd of zelfs erger geworden. Vrouwen ondernemen vaak zelf actie. Zo zetten ze hun live locatie aan of appen ze als ze veilig thuis zijn gekomen. Max Verstappen blijft bij Red Bull. Hij heeft zijn contract met 2 jaar verlengd en ligt nu tot eind 2030 vast. De laatste tijd gingen er geruchten dat Verstappen wilde vertrekken, onder meer vanwege de vele technische problemen bij Red Bull. Nu laat hij weten dat hij blij is met de contractverlenging en veel zin heeft om weer aan de top te komen. Verstappen won bij Red Bull tot nu toe 71 keer een Grand Prix en behaalde 4 jaar op rij de wereldtitel. Het weer, in de loop van de dag op steeds meer plaatsen buien, soms ook met onweer. Tussendoor wat zon en een graad of 21. Ook morgen geregeld regen en fris met een graad of 20. In het weekend minder buien en iets meer zon. Dit was het NOS Journaal.
6: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
7: Voor wie zijn we ook alweer?
6: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
6: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
8: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
9: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
10: vakantie!
9: ANWB en gaan.
11: Oma!
12: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
13: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
14: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF. Bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
15: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
14: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
3: Radio Drenthe.
7: Koffie en Keuvel met Wim Boer.

0: George Michael en Faith.
1: Koffie en Keuvel.
2: Met Wim Boer.
0: Blijft er altijd nog een gemis dat deze man zo vroeg overleden is. Toch? Of niet?
3: Zeker, ja.
0: Ja, dat dacht ik.
3: Altijd,
0: ja. Echt, ik wil een fan van de jaren 80 misschien natuurlijk. Ja. En vooral van Wham en van George Michael. Ik heb hem ooit één keer live gezien.
3: Echt
0: fantastisch. Oh, wat een showman, wat een stem.
3: Waar heb je hem gezien?
0: In Ahoy een keer.
3: Ah, oké. Okay. Ja. Ah, tof.
0: In de vorige eeuw nog hoor, dus heel lang geleden.
3: Ja.
0: Nou, of ik weet niet, 2000 of zo, zoiets in die periode. Hey, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Hoe gaat het?
3: Goed.
0: Ja?
3: Ja, we waren wel een paar keer aan het gapen net, maar voor de rest...
0: Ja, dat klopt inderdaad.
3: Goed,
0: ja, ik heb een beetje spierpijn. Want mijn dochter gaat thuis verbouwen. En er kwam in één keer de aannemer kwam langs van... nou, wij komen over een paar dagen. Oh ja, dan moet er even wat voorwerk gebeuren.
3: Uh-oh.
0: En dan wordt papa even gebeld.
3: Ja,
0: dus ik moest allemaal stenen uit de tuin halen van die grote 40 bij 40. En het waren niet een stuk of 10, maar het waren er iets van 70 of zo. Dus ik heb nu een klein beetje spierpijn op plaatsen... waar je zegt, van, dan wil je eigenlijk geen spierpijn
3: nee,
0: hebben.
3: Precies.
0: Dus, en dan merk ik toch dat ik een klein beetje ouder word.
3: Ja, toch wel, hè?
0: Ja,
3: het komt allemaal wel weer goed.
0: Ah, we gaan het wel redden.
3: Mijn rekken en strekken vandaag.
0: Nou, en we hebben een hele leuke uitzending. We hebben hele leuke, vrolijke onderwerpen vandaag.
3: Oh.
0: Ja. We hebben het over jonge vrouwen die nog steeds worden lastiggevallen.
3: Ja.
0: Ja. We hebben het
3: herkenbaar,
0: over muggen op je slaapkamer. In dit geval.
3: Ja.
0: Dat is ook heel vervelend natuurlijk.
3: Ja, minder herkenbaar.
0: Minder herkenbaar. Nou, ja, oké, daar heb ik nou wel last van. We gaan het hebben over de prikken die er wellicht eraan komen. Maar er gaan ook heel veel dingen veranderen voor de coronaprikken.
3: Oh, ja.
0: Het hele systeem gaat weer op de kop volgens mij. En ik ga met Ilona van Ilona en Erwin in gesprek. Nou, we maken er gewoon een leuke paar uur van. Tot 12 uur in ieder geval hier op Radio Drenthe bij Koffie en Keuvel. En de leukste muziek die voorbij komt. Jealous Lover. Dit zijn de Rolling Stones.

0: zangeres met het heerlijke stemgeluid. Randy Crawford. In dit geval samen met de Crusaders en Street Life.
1: Wie keuvelt hier?
0: Ja, Daphne, ik wil er een klein beetje een vrolijke uitzending van maken. Ja. Dus ik heb een paar zinnenprikkelende onderwerpjes opgezocht. Nou. Maar is, soms dan moet het eventjes. Ja. En dan moet je er even doorheen. En jij zit ook een beetje, met alle respect, in de doelgroep. Ja. Want jij bent nog een jonge vrouw.
2: Nou, dankjewel.
0: Goed.
2: Ben ik toch blij mee?
0: Ja, nou, in dit geval, het is natuurlijk ook een jaar geleden dat Lisa uit Koude vermoord is. Dus ja. een periode van ernstig geweld tegen vrouwen. Nou, toen ontstond een jaar geleden die protestbeweging Wij Eisen de Nacht Op.
2: Ja.
0: Ik zag posters, ik zag shirtjes en dat soort dingen meer. En dan denk je van, ja, is dat nou nodig? Ja, dat was inderdaad echt nodig.
2: Zeker. Ja, toch? Nog steeds.
0: Nou, we zijn nu een jaar later en het RTL Nieuwspanel die heeft vrouwen gevraagd wat zij sindsdien allemaal hebben meegemaakt en of zij zich nu ook veiliger voelen. Nou, je hoort er wel een beetje aan mijn stem dat het niet echt het geval is.
2: Nee, dat had ik ook niet verwacht eigenlijk.
0: Nee, maar ken jij het in jouw omgeving of in jouw eigen omgeving?
2: Ach, elke vrouw die ik ken, die heeft wel wat meegemaakt.
0: Ja, maar en hoe uitzicht dat? Als je uitgaat of zo, je wordt nagefloten, je wordt aangekeken of je wordt als een lustobject gezien of het is normaal dat jij je inderdaad maar onderdanig maakt aan of...
2: Nou, wat ik bedoel? Ja, naar alles wat je net hebt gezegd, maar dat gaat ook wel wat verder dan dat.
0: Maar, ja.
2: Ik heb een paar maanden geleden nog dat ik gewoon over straat liep. Het was nog licht, het was volgens mij een uurtje of 7 of 8 s'avonds.
0: Hmm.
2: En dat ik gewoon op mijn kont werd getikt.
0: Ja.
2: Gewoon vanuit het niets. En, geen aanleiding. En ook een keer dat ik naar huis aan het fietsen was vanuit de stad. Dat was dan wel 's nachts. En dat ik gewoon op mijn fiets werd tegengehouden. Iemand ging gewoon voor mijn fiets staan.
0: Ja.
2: Toen had ik nog het geluk dat 2 vrienden van mij net wat voor mij fietsten.
0: Maar hoe dan?
2: Ja.
0: Wat markeert je? Wat voor kronkel heb je in je hoofd als je dat soort dingen gaat doen?
2: Ja, maar ik denk dat dat een beetje een cultuurdingetje is.
0: Mm.
2: Dat vrouwen nog steeds wel als onderdanig worden gezien. En dat gebeurt op heel veel manieren. Dat begint al met vrouwen onvriendelijke grappen maken.
0: Ja.
2: Kijk, een grapje moet kunnen. Maar ik denk op een moment dat dat vaak wordt gedaan. En dat echt vrouwen onvriendelijk is. Mm. Dan wordt dat als normaal gezien. En dan is de volgende stap naar wel intimidatie. Is dan een stuk kleiner.
0: Een stuk kleiner geworden. Ja. Ja. Ja. En natuurlijk ook niet die gebroeders Tate doen ook geen goede zaken in dit geval. Hè?
2: Nee, ja.
0: Andrew
2: je hebt
0: Tate,
2: op internet natuurlijk.
0: Die andere knakker. Ja.
2: Ja. En Jordan Peterson, dat zijn mannen met best wel veel invloed. Grote, veel volgers ook, ja. Ook in ons land.
0: Ja.
2: Ja.
0: Heel veel jongeren die zich daar dus ook aan proberen te identificeren. En dat wil ik ook zijn, want dat is hun droom natuurlijk. Met heel veel geld verdienen, met helemaal niks doen. Uiteindelijk alleen maar lopen stoken en dropshippen en dat soort dingen meer. En dat is dus de droom, dus daar willen ze mee aan de gang. Ja.
2: Ja.
0: Ik heb de laatste keer wel zo grappig een filmpje gezien van een vrouw die bij een bouwvakker langsloopt, die wordt altijd nagefloten.
2: Ja.
0: En op een gegeven moment liep er ook een vrouw langs bij een bouwvakker en die bouwvakkers die floten niet. En die vrouw die keek op van, hey, waarom fluiten jullie dit? Ik denk, dat is natuurlijk de omgekeerde
2: wereld. Ja, dat je het haast al verwacht dat het gaat gebeuren.
0: Ja, klopt. Nou, dan heb ik toch nog één leuke tip voor je. Ik heb die film gezien op Netflix met Sacha Baron Cohen. Dat is natuurlijk om zijn humor bekend. Ladies First is dat. En dat speelt zich af volgens mij in een jaar of 20 geleden ongeveer.
2: Ja.
0: In een mannenwereld op kantoor waarin mannen het voor het zeggen hebben. Mannen die zijn de baas, mannen bepalen alles.
2: Ja.
0: En vrouwen die zijn daar in een onderdanige rol. Het enige wat ze doen is koffie halen en vervolgens de notulen maken.
2: Ja.
0: En naar de kopieën gaan.
2: Dat
0: is hun taak en verder ook niks. En thuis moeten ze alleen maar op de kinderen passen en dat soort dingen.
2: Ja, dubbel op werk dus.
0: Ja, dat. En vervolgens wat hij er doet, hij loopt naar buiten, hij valt, hij struikelt en hij komt met zijn hoofd op de stoeprand. En als hij weer wakker wordt, komt hij in een parallel universum terecht waarin de rollen volledig zijn omgedraaid.
2: Oké, interessant.
0: Vrouwen die hebben het voor het zeggen.
2: Ja.
0: En dat is zo leuk om te zien, maar ook wel heel confronterend. Ook voor mij als man.
2: Mm-hmm.
0: Dat ik denk, je komt bepaalde scènes tegen waarvan je met plaatsvervangende de schaamte naar gaat zitten te kijken.
2: Ja.
0: Terwijl als een man dat bij een vrouw zou doen, dan zou je dat misschien als iets normaler opvatten dan dat het andersom gebeurt.
2: Zou het niet eens opvallen misschien?
0: Dat zou het misschien niet opvallen. En nu denk je van,
2: bijzonder.
0: Ja, het is wel een beetje aangedikt, maar
2: het is
0: het best een leuke film te zien. Ladies First heet die. Dus als je nog een keer een tip wil doen. En hebben we verder nog iets voor de mensheid, nog een goede tip of zo?
2: Spreek elkaar aan als je iets ziet. Vooral mannen onder elkaar, denk ik.
0: Ja.
2: Als je iets ziet of hoort wat niet door de beugel kan, spreek elkaar aan.
0: Gedrag elkaar corrigeren.
2: Ja.
0: Corrigeren gedrag, ja. Nou, ik denk, ik zou ook wel doen als ik in een café loop of wat op straat en ik zie iets gebeuren van, hey.
2: Ja, precies. Ja, laat het niet zomaar gebeuren.
0: Met elkaar om.
2: Ja.
0: Dat dacht ik goed. Nou, mocht je ook nog tips hebben of trucjes, kom maar door op 0592-33-1188. We maken er gewoon een vrolijke uitzending van. We staan echt overal voor open. Gino Vanelli, Wild Horses.

afkomstig uit de jaren waarin zelfs uw presentator niet geboren was. Elvis Presley was dat en Blue Suede Shoes, 1956. Niet verder vertellen. Straks het nieuws uit de regio met Daphne, maar eerst Ace of Base, All That She Wants.

0: Ben jij nieuwsgierig naar het effect van kalkvrij water? Een water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Kom langs in onze showroom in Leek voor een demonstratie.
1: Hey Tess.
2: Hey, lees je weer een beetje naar gisteren?
1: Het gaat. Maar luister dan, er staan volle wijnglazen op de meest random plekken. In mijn nachtkastje, achter het douchegordijn.
2: Yo, heb je al in je bananenplant gekeken?
1: Ja, daar ook. Hoe weet jij dat nou?
2: Ja, ik zei nog, ik ben Bob, want ik zou die meiden thuis brengen. Maar jij was zo druk rondjes aan het uitdelen, dus ik heb mijne voor je bewaard. Nou, Maid, succes met opruimen. En check je airfryer nog even.
3: Top! Jij blijft Bob.
4: Aanstaande vrijdag om 8 uur speelt FC Emmen thuis tegen Jong AZ op de Oude Meerdijk. De eerste twee competitiewedstrijden zijn gewonnen. FC Emmen is goed begonnen aan het seizoen. Zorg dat je erbij bent en beleef het mee op de Oude Meerdijk.
5: Bij BTN De Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis bron voor goedboeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goedboeren.
6: Het is 1 minuut over half 11. Daphne nu met het nieuws uit de regio.
7: Goedemorgen. De Duitse grenscontroles zijn met 6 maanden verlengd. Volgens Duitsland zijn deze controles noodzakelijk door de aanhoudende druk van illegale migratie aan de Europese buitengrenzen. De verlenging komt ondanks de waarschuwing van de Eems-Dollard-regio eerder deze maand dat de gevolgen van de controles niet meer opwegen tegen wat ze opleveren. De vaste controleposten, zoals op de A37 bij Zwarte Meer, zorgen al langere tijd voor grote overlast. Lange files, gevaarlijke situaties en veel sluipverkeer door omliggende dorpen. Met de verlenging van 6 maanden duurden de controles tot tenminste half maart 2027. Boeren reden tijdens de stikstofmars niet op wegen waar geen trekkers mogen komen, zoals snelwegen. Dat laat de politie weten. Ook heeft de politie niet te maken gehad met afgeplakte kentekens waarvoor beboet moest worden. Na aanspreken werd 1 afgeplakt kenteken weer zichtbaar gemerkt, vertelt een woordvoerder. De verdachte van meerdere explosies in Assen blijft langer in voorarrest. De 18-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats wordt door de politie verdacht van betrokkenheid bij 1 of meerdere explosies aan de Klaverstraat en de Entingenstraat in Assen de afgelopen weken. Dankzij camerabeelden kwam het opsporingsteam de verdachte op het spoor. Hij zit in beperkingen en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Minder toeristen kwamen dit jaar naar Drenthe. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Drenthe ontving 9% minder gasten en 7% minder overnachtingen in de eerste helft van dit jaar dan in dezelfde periode vorig jaar. Miranda Horsman van Marketing Drenthe vertelt waardoor dat komt.
8: De prijzen zijn flink gestegen in Nederland. Vooral in het toeristische sector heb je natuurlijk te maken met een btw-verhoging. De geopolitieke situatie is natuurlijk ook veranderd. Dus de prijzen sowieso in Nederland zijn gestegen. Dan moeten mensen afwegingen gaan maken.
7: Ja, toeristen kiezen daarom voor kortere verblijven, goedkopere overnachtingen of gaan minder vaak op vakantie. En misschien heb je ze al gezien of gehoord, laagvliegende Apache-helikopters boven Drenthe. Die hebben alles te maken met de oefening Centaur Hammer van Defensie. Kapitein Stijn over het doel van deze oefening.
9: We zijn eigenlijk bezig om gesimuleerde gronddoelen gesimuleerd zijn, maar uit te schakelen met helikopter. En dat doen we dus op verschillende locaties. En dat proberen we zo'n realistisch mogelijk scenario neer te zetten. Ja, om uiteindelijk de helikoptervliegers zo goed mogelijk te kunnen voorbereiden en te trainen op een mogelijke inzet.
7: Je kan de helikopters vandaag en morgen nog zien en horen. Volgende week maandag en dinsdag merk je er minder van, want dan wordt er geoefend op de Marnewaard. En daarna is de oefening afgelopen. Voor meer nieuws uit Drenthe ga je naar onze website rtvdrenthe.nl en de app.
6: Dankjewel, Daphne. Het weer dan met Gert Voerman.
10: Het is vandaag geloof tot zwaar bewolkt en geleidelijk aan gaan er buien ontstaan. Vooral vanmiddag en vanavond zijn er vrij veel buien, maar soms met onweer lokaal wat kleine hagel erbij. Maar er zijn ook plekken waar het met de buien wat tegenvalt, dus het zal echt van plek tot plek verschillen. En een matige zuidwestenwind bij 19 tot 20 graden. En vanavond afnemende buiigheid, vannacht nog een enkele bui en een graad of 12.
11: Leren mediteren? Zen.nl. Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
12: Leren mediteren? Zen.nl. Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reis specialist Travel Essence. Droomt u van down under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
13: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
12: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis? Kijk op travelessence.nl.
13: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
14: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
15: Mensenrelatie, Radboud Visser.
16: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
15: Jazeker.
17: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
14: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
17: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.

0: en Get Down.
1: Op Jack.
2: Met Remco Wilkens.
0: Het is 8:30 en Cody is volgens op Jack. En dat in Meppel. En volgens mij mijn onderwerp wil jij wel wat iets meer hebt, Remco, met tal.
3: Ja man, ja man. En wandelen. Daar heb ik dan weer wat minder met. Maar, ja, ik sta op Kerkplein hier in Meppel. Het is markt hier. Maar bij mij zit Gerbe Buist. En die heeft er is een nieuwe wandelroute. En dat heeft alles met taal te maken. Gerbe, loop met praten tegelijk.
4: Het is een wandeling langs Meppeler monumenten. En dan aan de hand van Drentse en Meppeler uitdrukkingen.
3: Ja, noem er eens
4: een. Bijvoorbeeld, we zitten hier vlakbij de Hoogstraat. Een zegswijze is van Katty naar Mozin lopen.
3: Oh.
4: En dat betekent dat je de Hoogstraat op en neer loopt. Want vroeger toen had je minder mogelijkheden om een meisje of een jongen te vinden. Dus dan liepen ze op zondagavond de Hoogstraat op en neer.
3: Oh.
4: En dan om een geschikte partner te vinden.
3: Ja, de Sjansweg.
4: Ja, een soort Sjansweg, ja. En je had het Katteneind, dat is aan de andere kant, aan de ene kant van de Hoogstraat. En dan heb je het waar Mozin woonde, en dat was aan de andere kant. Dus dan liep je tussen Katteneind en Mozin.
3: Oh, kijk. Maar dat zijn wel alle uitdrukkings, hè? En die breng je dan op deze manier toch een beetje tot leem.
4: Ja, het is ook een beetje behoud van de Drentse streektaal, inderdaad.
3: Ja, en wat voor uitdrukkings hebben we nog meer? Hè? Want mijn pap die zei altijd, ga in Meppel en laat je de kop keren.
4: Ja, de kop, dat is inderdaad dat is zelfs een Nederlands spreekwoord geworden.
3: Ah.
4: Het is zo dat vroeger reed de trein tot Meppel en dan moest je eerst gekeerd worden om weer terug te kunnen rijden. Maar ze bedoelen meestal met die uitdrukking, als iemand nogal boos is, dat die dan even tot rust moet komen. Dus dan zeggen ze van, ga naar Meppel om een kop te keren.
3: Ja. Ja, ja, ja. Oh, oké. Okay. En nou heb jij daar een wandelroute met samensteld eigenlijk. Ja. Dus die staat ook in Boekie, die is deze week uitkom.
4: Klopt.
3: Hoe lang is die wandelroute?
4: Nou, ongeveer 3 kilometer.
3: Oké. Okay.
4: Dus ongeveer goed een uur lopen.
3: Ja, en dan staat ook precies in dat Boekie waar mensen die uitdrukkings kunt vinden.
4: Ja, het is, je wordt dus langs de monumenten gevoerd en dan kun je het lezen. Maar er komt dus volgende week komt er ook een podwalk uit.
3: Oh.
4: Dan kun je het dus ook op de telefoon doen.
3: Ja. Oh, oké. Okay. Boeiend is dat. Heb jij daar zelf insproken? Of?
4: Nee, dat heeft een vriend uit Assen voor mij gedaan.
3: Ah, kijk. Ja. Oh, wel professioneel.
4: Ja, zeker.
3: Ja. En kunnen we nog eens een mooie uitdrukking vinden bij Meppel?
4: Nou, bijvoorbeeld, het is niet exclusief van Meppel, maar bijvoorbeeld als mensen door elkaar praten, dan zeggen ze, het is net een Jodenkarke.
3: Oh, okay.
4: Want de Joden, die bidden niet tegelijk, maar door elkaar heen. Ah, dus een kakofonie van geluid.
3: Ja.
4: Dus vandaar die uitdrukking, wat dan betekent dat mensen door elkaar praten.
3: En als je aan Meppel denkt, denk je aan muggen, hè?
4: Ja, tuurlijk, we zitten hier vlakbij de Meppeler Toren. Ja,
3: we staan er recht voor.
4: Ja, we staan er recht voor. En daar is een sage. Dat op een gegeven moment was er een grote zwerm muggen rond de toren. En de dag dat de toren in de brand stond. En toen werd de brand weer opgetrommeld. En toen bleek het dus een zwerm muggen te zijn. En sindsdien hebben de Meppelaren de bijnaam muggen.
3: Ja, maar jij kent Meppel ook heel goed. En je hebt ook wel echt veel met taal.
4: Ik heb veel met taal. Deze uitgave van Meppel is eigenlijk een van een serie. Want ik heb het ook al voor Zwolle zoiets gedaan. En voor Leeuwarden en Groningen. En ik speel ook met de gedachte om zoiets nog voor Assen te doen.
3: Oh, kijk. Ja, goed bezig.
4: Ja.
3: Ja, ja. Maar praten en wandelen tegelijk, kun je dan een glaasje water in de weg?
4: Nou, er is cafés genoeg waar je wat kunt drinken. Ja. Dus de inwendige mens kan genoeg aan bod komen.
3: Ja, ja. En dat bokie van je, dat ligt inmiddels ook in de boekhandel, begrijp ik?
4: Ja, hier vooral bij Riemen Bart hier in Meppel, op de Weem.
3: Ja. Nou, en wie er nog niet? En mensen kunnen het straks vinden op internet. Hoe kunnen ze dat vinden?
4: Ze kunnen dat boekje gewoon. Maar straks kun je de podwalk downloaden via de Drenthe Route-app.
3: Ja.
4: Van Recreatieschap Drenthe.
3: Ja. En loop je dan zelf ook wel eens met?
4: Ik heb natuurlijk veel voorgelopen.
3: Ja.
4: En af en toe dan geef ik ook wel eens live een stadswandeling.
1: Oh, kijk.
3: Ja. Dan kunnen we je bellen of hoe?
4: Nou ja, ze kunnen me mailen of bellen. Dan sta ik daar voor open voor.
3: Ja. Nou Wim, je hoort aan de wandel hier bij Meppel.
5: Ja, dat dacht ik. En laat me de kop ook even keren. Hartstikke goed.
3: Ja, lijkt me goed.
2: Mail hem naar opchak@rtvdrenthe.nl.

0: James Ingram en het mooie stemgeluid van Michael McDonald van de Doobie Brothers natuurlijk. Ja, Mo, be there.
1: Wie keuvelt hier?
0: 9 minuten voor 11. Toch even weer een berichtje onder de loep nemen wat mij zo tegenkwam op het wereldwijde web. Mm-hmm. In dit geval gaat het over de corona. Je hoort er niet zoveel meer van.
2: Nee.
0: Op dit moment. Zo nu en dan dat je nog eens iemand hebt van, goh ja, ik heb klachten. Ik had volgens mij een poosje geleden of zo, voelde ik me ook niet helemaal zo fit.
2: Ja.
0: En dan, want ik wist precies toen ik corona kreeg voor de eerste keer, van ik heb het.
2: Ja.
0: Want ik voelde dat mijn lichaam was bezig om er iets uit te krijgen wat er niet thuis hoorde.
2: En het voelde anders dan anders.
0: Ja,
2: ja.
0: Klopt. En ik had er wel zo'n testje thuis liggen, maar die was volgens mij redelijk overdatum.
2: Oh.
0: Dus die deed het niet meer. En ik ga geen nieuwe meer ophalen.
2: Nee.
0: Dus ik denk, hou er dan wel rekening
2: mee. Leggen die überhaupt nog in de winkels?
0: Nou, volgens mij soms wel.
2: Oh.
0: Bij sommige drogisterijen of zo, dat je ze daar nog kunt halen. Maar dat is een goede. Dat weet ik eigenlijk niet.
2: Nee, ik ook niet.
0: Ik ga vanmiddag even kijken. Ik moet boodschapjes doen. Dus, maar er komt weer een periode aan dat we natuurlijk weer de prik op kunnen halen. Nou, die was vorig jaar volgens mij van mensen van 60 plus, of als je inderdaad de behoefte had. Maar dat wordt ook weer veranderd, want het is nu volgens mij mensen die ouder zijn dan 70, die krijgen daar een uitnodiging voor. En als je ouder bent dan 60 en je valt in een bepaalde risicogroep, dan kun je hem ook nog krijgen. Dan krijg je daar ook een brief over. Maar het is niet meer standaard dat die wordt uitgedeeld.
2: Nee.
0: Nou, op zich een goede zaak natuurlijk. Vorig jaar heb ik hem ook wel gehaald. Maar omdat ik vorig jaar 60 werd, kreeg ik ook de pneumokokkenprik. Zoiets. Dat is ook iets waar je dan als je 60 bent tegen kunt inenten.
2: Ja.
0: Ik heb ook de griepprik gehad en het allemaal binnen een week tijd. Ik werd aan alle kanten weggeprikt.
2: Oké, en voelde je daar nog wat van?
0: Nee, viel op zich mee. Maar dat had ik toen bij de eerste coronaprik ook niet. Dat ik sommige mensen hadden last van. Dat je een beetje neerslachtig werd of moe of wat dan ook. Maar nee, dat viel op zich wel mee.
2: Ja, en in hoeverre komt het dan echt van de prik? Of denk je dat je dat voelt? En ja, geef
0: het
2: eraan toe.
0: Wel een beetje tussen
2: je oren,
0: hè? Ja. Nou, er is sowieso dit jaar weinig corona meer. Vorig jaar, dit voorjaar en deze zomer heel erg mondjesmaat aangetroffen. Dan kunnen ze nog volgens mij nog steeds meten aan het water, toch?
2: Oh, oké.
0: Of er inderdaad nog is. Maar volgens de RIVM betekent niet dat het virus is verdwenen. Het kan ook zo weer oplaaien. Er komt natuurlijk ook weer een herfst aan. En het kan ook weer veranderen of muteren, waardoor mensen dan toch weer vaker besmet raken en eventueel ziek kunnen worden. Nou, vorig jaar zijn er toch nog redelijk wat coronaprikken gezet. 2,2 miljoen.
2: Oh ja.
0: Nou, dat is best veel.
2: Dat is best wel veel, inderdaad.
0: Bijna 42% van het aantal opgeroepen mensen die haalde er toch nog eentje.
2: Ja.
0: Ik denk dus dat meer dan de helft denkt van, ik hoef van mij niet meer.
2: Nee.
0: Hmm.
2: Nou ja,

0: kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haarstijlen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
1: Met een hooglaagbed van Mobivit kiest u voor meer zelfstandigheid en extra comfort. Kom langs of bezoek ons online. Mobivit.nl.
0: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
2: Bedtijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop, je springt.
3: Joehoe!
2: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sands.
4: Maak kennis met de Amiheat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op amiheat.nl.
5: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
6: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Tijdens de hittegolf van afgelopen juni kwamen er veel meer mensen naar de huisartsenpost. Volgens onderzoeksinstituut Nivel lag het aantal contacten met de spoedposten tot 15% hoger dan op een normale zomerdag. De patiënten waren vooral baby's, jonge kinderen en ouderen boven de 85 met klachten door de hitte. Het Openbaar Ministerie denkt dat het bij nog 3 mensen kan bewijzen dat zij zijn overleden door middelen die via de website FunCaps zijn verkocht. Daarnaast worden nog 2 sterfgevallen onderzocht die mogelijk gelinkt kunnen worden aan FunCaps. Het totaal aantal sterfgevallen kan daarmee op 23 komen. De site bood kalmeringsmiddelen, pijnstillers en andere drugs aan zonder bijsluiter. De 2 Nederlandse eigenaren wisten volgens justitie zelf ook niet goed wat ze verkochten. Ze begonnen met de verkoop van neppillen in België. Daar kregen ze al celstraffen tot 3 jaar. In de VS is een nieuw medicijn goedgekeurd voor narcolepsie. Een ziekte waarbij mensen overdag spontaan in slaap vallen. Ze hebben een tekort aan de stof orexine die je wakker houdt. Het nieuwe medicijn doet wat die zou moeten doen. Het middel komt in Europa waarschijnlijk over 2 jaar op de markt. Het nieuwe uitshirt van voetbalclub Fortuna Sittard blijkt bijzonder populair in Peru. Op de achterkant van het bordeauxrode shirt staat een afbeelding van Sint Rosa. Dat is de stadspatrones van Sittard, maar ook de beschermheilige van de Peruaanse hoofdstad Lima. Online delen Peruaanse media en influencers massaal foto's en video's van het tenue. En ook de Rooms-Katholieke parochie van Santa Rosa de Lima heeft het shirt op haar kanalen gedeeld. Het shirt is ontworpen door een stagiair. Het weer. In de loop van de dag op steeds meer plaatsen buien. Soms ook met onweer. Tussendoor wat zon bij een graad of 21. Ook morgen af en toe regen. En het wordt fris met een graad of 20. In het weekend minder buien en iets meer zon. Dit was het NOS Journaal.
5: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
7: Reis weer met Golden eSIM.
8: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
5: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
7: Reis slim met Golden eSIM.
9: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
10: Goed, het is gelukt.
9: Wat is er gelukt?
10: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
9: Fluitje van een cent dus?
10: Nou, het was wel wat meer dan dat.
11: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
12: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
13: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
12: Sorry Bo, het is beauty.
13: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal. Deals die je niet mag missen.
14: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
15: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
14: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
15: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
13: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
16: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
3: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
17: Radio Drenthe.
18: Koffie en Keuvel met Wim Boer.

met That's Your Mother. No, nog een uurtje koffie en keuvel op deze donderdagochtend. En straks gaan we het hebben over muggen. Er zijn heel veel weetjes over. En in 2,5 uur even in gesprek met Ilona van het illustre duo Ilona en Erwin. Want die hebben snode plannen en leuke optredens. Daarover straks meer. Eerst is hier Rutger van Barneveld.

0: Muziek van Bob en Earl hier op Radio Drenthe. En dat met de Harlem Shuffle.
1: Wie keuvelt hier?
0: Je stond natuurlijk vanochtend op, Daphne. Je keek op de agenda, de kalender. En je dacht, het is 20 augustus. En toen meteen van, oké, dat is ook zo.
2: Ja, Wereldmuggendag.
0: Ja.
2: Tuurlijk.
0: Er stond natuurlijk al maandenlang rood omrand in jouw agenda.
2: Absoluut.
0: Ja. Ik had dat nog nooit van gehoord. Ik had dinsdag een column van het Huis van de Taal. En daar zei je inderdaad dat het donderdag vandaag dus Wereldmuggendag is. Nou, die is uiteindelijk bedoeld om de bewustwording te genereren over de risico's die muggen met zich meebrengen.
2: Oké.
0: Ja, het is niet zomaar deze dag, want hij herinnert ons aan de ontdekking van Sir Ronald Ross. We gaan even terug naar 1897, ik weet het nog heel goed. Die de link tussen muggen en de ziekte malaria bevestigde. En dat ontdekte hij dus op 20 augustus. Want muggen zijn uiteindelijk verantwoordelijk voor miljoenen sterfgevallen per jaar. Daar sta je niet bij stil.
2: Helemaal niet, zeker hier niet, nee.
0: Nee, maar je hebt enge dieren die gevaarlijk kunnen zijn. Maar muggen zijn dus het gevaarlijkste van allemaal. Je hebt malaria, dengue, Zika heb je.
2: Ja.
0: Nou, volgens mij ben jij onlangs ook nog in een land geweest waarvoor je van tevoren wel een prik moet halen.
2: Ja, nee, ik was prikken sowieso. Ik was naar Kenia.
0: Ja.
2: Ik had daar wat prikken voor nodig. En ik moest de hele reis en nog een week daarna malaria-pillen slikken.
0: Oké, maar ook de pillen ook nog?
2: Ja.
0: Daarvoor.
2: Maar ja, je hebt geen malaria-prik.
0: Nee, dus, je hebt geen alleen maar pillen.
2: Ja, en dengue, volgens mij zit dat wel in een van die prikken.
0: Maar ik ken dat dan van de dochter van mijn vriendin. Die ging ook naar zo'n exotisch land. En dan moet je eventjes prikken halen. En dan ben je zo 200-300 euro kwijt.
2: Ja, ik had, want ik wist vorig jaar al dat ik erheen ging. Dus ik had even goed gekeken welke verzekering ik ging aansluiten.
0: Oh, dus
2: dat scheelde nogal.
0: Dus
2: ja.
0: die vergoeden er dan. Ja, maar als je dus daar niet voor verzekerd bent, dan moet je het zelf betalen allemaal. Hè?
2: Ja, dat kon inderdaad wel flink oplopen.
0: Ja. Nou, ik heb eventjes wat weetjes over muggen. Want,
2: wat weetjes?
0: Het is ongelooflijk. Het moest niet muggen in dit geval. Maar er zijn best wel veel soorten. 3500.
2: Ja, dat zijn er echt heel veel.
0: In dat geval.
2: Zo. En vrouwelijke muggen, die kunnen tot 300 eitjes per keer leggen.
0: Dat is best veel.
2: Dat is ook veel.
0: En nu komt er iets wat ik uiteindelijk wel verwacht had.
2: Oh?
0: Alleen vrouwelijke muggen steken. Omdat ze bloed nodig hebben om hun eitjes te laten groeien.
2: Is ook zo.
0: Ja, het is niet omdat ze een hekel hebben of dat ze mannetjes zijn. Jullie kunnen dat niet. Nee, het is uiteindelijk voor hun eigen dingetje. Dus dat snap ik wel.
2: Ja, en mannelijke muggen die voeden zich dan weer met nectar en sap.
0: Oké, dus wat ik vannacht rond mijn hoofd zoemde, was dus een vrouwtje in dit geval.
2: Ja, dat denk ik dan inderdaad. Had hij nog raak?
0: Ik word wel eens ochtends wakker met bloedvlekken op mijn kussen. En dan denk ik dat ik heb hem geraakt. Dus dan had hij mij uiteindelijk ook al te pakken.
2: Ja.
0: Dus, ja. Muggen, want waarom komen ze op je af? Ze kunnen menselijke adem ruiken.
2: Oh.
0: Dus uiteindelijk moet ik dus, als ik onder mijn dekentje lig, moet ik dus mijn mond ook op.
2: Ja, eigenlijk wel inderdaad. Dan je neus ook.
0: Ja, mijn neus ook. Dat is ook nog lastig.
2: Mm. Dan een beetje benauwd dan.
0: Ja.
2: Ja, muggen die worden aangetrokken door donkere kleding.
0: Oké.
2: Ja, wij mochten dus op safari mochten we ook geen donkere kleding aan. Of nou ja, werd afgeraden.
0: Werd afgeraden?
2: Ja.
0: Puur daarom?
2: Ja, volgens mij was het, nu moet ik het wel goed zeggen, het tsitsi-mug of zoiets?
0: Het tsetse.
2: Ja, dat denk ik.
0: Ja, dat is de boer ervan. Ja.
2: Oké.
0: Nee, weet ik niet of het zin wordt.
2: En zo.
0: Ja,
2: maar
0: het CC-mug, die bestaat wel volgens mij. Dus.
2: Ja.
0: Oké, dus lichte kleding aan.
2: Ja.
0: Ik heb een wit dekbed overtrek.
2: Oké, dat scheelt
0: dat
2: allemaal.
0: Dat zou ook
2: inderdaad
0: al positief moeten zijn, uiteindelijk. Zeker. Ja. Hey, muggen, die blijven meestal binnen een straal van 1,5 kilometer waarvan ze zijn geboren.
2: Dat vind ik heel klein.
0: Ze gaan niet echt ver weg.
2: Nee.
0: Uiteindelijk. Dus een mug die bij mij in de slaapkamer ziet, die komt niet bij jou op bezoek.
2: Nee. Oké, nou dat scheelt weer.
0: Gaat niet gebeuren. Ja.
2: Oké. En licht werkt als een magneet voor muggen.
0: Mm.
2: Ja, dat weten we eigenlijk al wel een beetje, toch?
0: Uiteindelijk wel, ja.
2: Ja, maar zouden niet van heel fel zonlicht.
0: Nee, maar wat ik dan raar vind, als ik op mijn slaapkamer ben en ik heb het licht nog aan, dan heb ik geen last van. Zo gauw als ik het licht uit doe, dan komt hij naar me toe. Maar dat zal dan met mijn adem te maken hebben.
2: Ja, dat denk ik wel, inderdaad.
0: Ja. Oké, goed.
2: Ja, en dus niet met je telefoon in bed gaan liggen. Want
0: nee,
2: daar
0: komen ze dus ook op af.
2: Ja, precies.
0: Oké. Nou, ze bestaan uiteindelijk al sinds de Jura-periode. Dan heb je het over de dinosaurussen. Dus muggen zijn van alle tijden.
2: Oef.
0: In dit geval, ja.
2: Ik denk niet dat ze door de dinosauriërhuid heen komen.
0: Nee, dat denk ik haast ook niet.
2: Ik ook niet. Nou, muggen hebben 4 levensfases. Hmm? Ei, larven, pop en volwassen.
0: Oké, en daarna zijn ze door mij doodgeslagen.
2: Ja.
0: Ja, oh nee, mag ik niet hardop zeggen.
2: Oh.
0: Weggejaagd. Ze hebben geen tanden in dit geval. En ze kunnen tot 3 keer hun eigen gewicht wel in bloed drinken.
2: Groeien ze, nou, dan groeien ze ook wel veel.
0: Ja. Okay.
2: Muggen hebben 6 pootjes. Mm-hmm. En mannelijke muggen weten de vrouwelijke te vinden door het geluid van hun vleugels.
0: Ah, we worden gelokt.
2: Ja, dat irritante gezoem.
0: Ja, okay, dat snap ik wel. Muggen zijn ook te vinden op alle continenten, behalve, misschien dat we daar naartoe moeten gaan verhuizen, Antarctica.
2: Ja, had ik ook wel een beetje verwacht eigenlijk.
0: Ja, daarom, ja, dat zijn ze niet. Nee. En de zweet en lichaamswarmte die helpen muggen om hun doelwit te vinden.
2: Ja, net zoals die adem eigenlijk. Even ruiken.
0: Oké, ja. Ik zeg niks.
2: En muggen worden dus beschouwd als het dodelijkste dier ter wereld. Ja, ja, wat je net al zei.
0: Ja, miljoenen. Ja.
2: Ja. En sommige muggensoorten leven tot wel 1 maand. Nou, dat had ik niet verwacht.
0: Nee.
2: 1 maand, dat vind ik vrij lang.
0: Ja, klopt. Te lang uiteindelijk ook. Ja.
2: Iets van een beetje.
0: Muggenvallen die kunnen wel duizenden muggen doden in 1 nacht. Dat is heel, heel knap. En muggen, dat gezoem wat je hoort, ze kunnen tot 450 en 600 keer per seconde met hun vleugels slaan.
2: Hè?
0: Ja, dat is ongeveer een...
2: Oh, ik wil meteen om me heen gaan slaan.
0: Ja.
2: Muggen hebben wel hersenen, maar het zijn wel hele kleine.
0: Ja, dat snap ik ook wel, maar ze gebruiken ze niet altijd. Want redelijk vaak met een mug, dan denk ik van, ik sla met een klepper naar jou, waarom kom je dan alsnog terug? Want
2: ja, dat is wel apart.
0: Je moet toch nu wat doorhebben dat jij niet gewenst bent hier?
2: Ja, gevaarsensoren of zo. Ja,
0: ja, oké. Steken ze alleen mensen? Nee hoor.
2: Nee.
0: Ook wel dieren natuurlijk, andere bij koeien, dat soort dingen meer. En de vrouwelijke tijgermug, die kan in 1 week tot wel 80 nieuwe muggen voorbrengen. Dat is niet zoveel dus, maar een tijgermug word je niet vrolijk van volgens mij.
2: In een week tijd?
0: Ja, in een week tijd.
2: Jezus.
0: Dat is best veel, hè?
2: Ja, dat is heel veel.
0: Ja. Nou, allemaal weetjes over muggen.
2: Ja.
0: En inderdaad, gisteravond was het ook best lastig. Want je weet, er is 1 ding lastiger dan muggen op je slaapkamer, hè?
2: Nou?
0: Niet muggen.

0: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantum Fit, thuis in de regio.
1: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
2: Car Wash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Car Wash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
3: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
2: Altijd wassen met korting. Met onze waspas. Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
4: Crossroads, het jaarlijkse muziekfestival in de Nieuwe Kolk in Assen. Op zaterdag 26 september. De beste blues, soul en rock'n'roll artiesten uit binnen- en buitenland. Waaronder Rudy Foster, Jeffrey Halford en de Healers, Erwin Java, Roel Spanjers en Tim Knol. En een ode aan Harry Musquet en QB and the Blizzard. Kijk op crossroadsfest.nl. Crossroads, discover the blues, explore beyond.
5: Het is 11:30, Daphne nu met het nieuws uit de regio.
6: Goedemorgen. Volgens het Openbaar Ministerie zijn nog 3 personen overleden door middelen van Funcaps, een medicijnwebsite die gevestigd was in Assen. En daarmee komt het totaal aantal slachtoffers op 21 personen. De 3 verdachten zouden vanaf juli 2020 online zonder de juiste vergunningen geneesmiddelen hebben verkocht, zoals slaap- en kalmeringsmiddelen. Ze zouden kopers daarbij onvoldoende hebben gewezen op de risico's van het slikken van de middelen. 2 van de 3 verdachten werden in april al veroordeeld tot 3 jaar cel voor dezelfde verdenkingen in België. De Duitse grenscontroles zijn met 6 maanden verlengd. Volgens Duitsland zijn deze controles noodzakelijk door de aanhoudende druk van illegale migratie aan de Europese buitengrenzen. De verlenging komt ondanks de waarschuwing van de Eems-Dollard-regio eerder deze maand dat de gevolgen van de controles niet meer opwegen tegen wat ze opleveren. De vaste controleposten, zoals de A37 bij Zwarte Meer, zorgen al langere tijd voor grote overlast. Lange files, gevaarlijke situaties en veel sluipverkeer door omliggende dorpen. Met een verlenging van 6 maanden duren de controles tot tenminste half maart 2027. De verdachte van meerdere explosies in Assen blijft langer in voorarrest. De 18-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats wordt door de politie verdacht van betrokkenheid bij 1 of meerdere explosies aan de Klaverstraat en de Entingenstraat in Assen de afgelopen weken. Dankzij camerabeelden kwam het opsporingsteam de verdachte op het spoor. Hij zit in beperkingen en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Minder toeristen kwamen dit jaar naar Drenthe. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. 9% minder gasten en 7% minder overnachtingen in de eerste helft van dit jaar dan in dezelfde periode vorig jaar. Miranda Horsman van Marketing Drenthe vertelt waardoor dat komt.
7: De prijzen zijn flink gestegen in Nederland. Vooral in het toeristische sector heb je natuurlijk te maken met een btw-verhoging. De geopolitieke situatie is natuurlijk ook veranderd. Dus de prijzen sowieso in Nederland zijn gestegen. Dan moeten mensen afwegingen gaan maken.
6: Ja, toeristen kiezen daarom voor kortere verblijven, goedkopere overnachtingen of gaan minder vaak op vakantie. En misschien heb je ze al gezien of gehoord, laagvliegende Apache-helikopters boven Drenthe. Die hebben alles te maken met de oefening Centaur Hammer van Defensie. Kapitein Stijn over het doel van deze oefening.
8: We zijn eigenlijk bezig om gesimuleerde gronddoelen gesimuleerd zijn uit te schakelen met de helikopter. En dat doen we dus op verschillende locaties. En dat proberen we zo realistisch mogelijk scenario neer te zetten. Ja, om uiteindelijk de helikoptervliegers zo goed mogelijk te kunnen voorbereiden en te trainen op een mogelijke inzet.
6: Je kan de helikopters vandaag en morgen nog zien en horen. Volgende week maandag en dinsdag merk je er minder van, want dan wordt er geoefend op de Marnewaard. En daarna is de oefening ook afgelopen. Voor meer nieuws uit Drenthe ga je naar ons website rtvdrenthe.nl en de app.
5: Dankjewel, Daphne. Dat was geen Apache hoor, dat was gewoon een mug. Het weer dan nu met Gert Voerman.
9: Het is vandaag half tot zwaar bewolkt en geleidelijk gaan er buien ontstaan. Vooral vanmiddag en vanavond zijn er vrij veel buien. Maar soms met onweer lokaal wat kleine hagel erbij. Maar er zijn ook plekken waar het met de buien wat tegenvalt. Dus het zal echt van plek tot plek verschillen. En een matige zuidwestenwind bij 19 tot 20 graden. En vanavond afnemende buiigheid. Vannacht nog een enkele bui en een graad of 12.
10: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
11: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
10: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
11: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
12: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
13: Ik mag graag tuinieren.
14: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
15: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
16: Ik niet.
12: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
17: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
18: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
17: Beren goed, thanks, bo!
18: Social Deal, deals die je niet mag missen.
17: En actie, olifant!
12: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
18: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
19: Leren mediteren? Zen.nl.
20: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
21: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
22: Oké, we gaan.
23: Leren mediteren? Zen.nl.

0: Drenthe.
1: Kijk voor details op rtvdrenthe.nl/winnen.
0: Radio Drenthe.
1: Altijd in de buurt.

0: waren een supergroep, deze Traveling Wilburys en Handel With Care.
1: Op stap in Drenthe.
0: We kijken altijd donderdags even in de agenda van het weekend wat er allemaal te doen is. En toen zagen wij de naam van een duo. En ik denk van, nou, dan moeten we toch even contact met opnemen. Nou, met Ilona en Erwin. Ik heb nu Ilona aan de lijn. Ilona, een hele goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Hallo. Ik zag jullie in de agenda, daar gaan we straks even over hebben. Want het zit iets anders dan in de agenda staat. Maar desalniettemin toch even de moeite waard om jullie te bellen natuurlijk. Want jullie zijn volgens mij op dit moment as we speak aan het optreden, of niet?
2: Ja, we zijn nu in Hoogeveen op de Pullendagen.
0: Hmm.
2: De laatste Pullendag van dit jaar, zeg maar.
0: Ja.
2: En daar, nou ja, daar spelen we zo'n 4 keer per jaar. En we staan nu op het terras bij een café. Ja.
0: Dus het betekent ook een beetje het einde van het zomerseizoen als de laatste Pullendag er is.
2: Ja, dat klopt. Ja, het is vandaag ook wel ander weer dan, nou ja, dan de vorige, zeg maar.
0: Ja.
2: En ja, je merkt toch dat de vakantie een beetje voorbij is. Maar nou ja, dit terras is gezellig.
0: Ja, ja. En als de mussen van de dakken vallen is ook niet leuk spelen, hè?
2: Nee, dat hoeft ook niet per se. Nee,
0: nee,
2: dat is voor de markt ook weer niet leuk. Dus, maar ja, wij waren er zelf ook even tussenuit. Maar nu zijn we weer begonnen. Ja.
0: Hey, stel ons even voor, Ilona en Erwin, wie zijn jullie?
2: Oh, wij zijn een duo wat heel veel speelt op feesten, evenementen, partijen.
0: Mm-hmm.
2: En daarnaast, spelen we ook eigen muziek, zeg maar. Dus dat, maar dat is wel een andere tak, zeg maar. Dus we doen het een of het ander, zeg maar. Het is, het is niet zo vaak dat we onze eigen muziek spelen tijdens feesten of zo.
0: Maar dan heb je dus meer over covers en dat soort dingen meer. Of wat men maar wil. Als je een stijldansje wilde doen, dat maar de Polonaise, zijn die ook voor de porren? Of,
2: Ja hoor. Ja, echt van, nou ja, gewoon een leuke rock'n'roll feest. Ja, gewoon allround, zeg maar. Ja.
0: En, nu lees ik op jullie op de website, eventueel zelfs aangevuld met een live pop quiz of met een muziekbingo.
2: Ja, dat klopt. Dat doen we ook.
0: Dus een totaalpakket in dit geval.
2: Ja, af en toe gebeurt dat ook. En dat is hartstikke leuk. Dat is echt heel leuk.
0: Ja.
2: Is
0: er dan over het algemeen heel veel bruiloften en feesten waar jullie dan nog spelen, mensen die 25 jaar getrouwd zijn? Of?
2: Ja, echt. Je kunt het zo gek niet verzinnen. Personeelsfeesten, bedrijfsevenementen. Nu dan hier. En
0: heel lekker allround.
2: Van heel klein. Ja, nu staan we heel klein met een akoestische gitaar, semi-akoestisch, zeg maar.
0: Hmm.
2: Maar we doen ook, dan nemen we alles mee en dan pakken we uit, zeg maar. En dan is het feest.
0: Ook met andere muzikanten erbij soms.
2: Nee, dat niet.
0: Altijd met z'n tweeën. Ja. Ja. Hoe zijn jullie ooit tot elkaar gekomen dan? Leg eens uit.
2: Oh, hoi. Ja, wij ontmoeten elkaar. We waren beide gevraagd voor een band. Dus daar gingen wij naartoe en kennis maken. En nou, die band, dat bleek het niet te zijn, zeg maar.
0: Oké.
2: En toen werd ik gevraagd voor een heel klein feestje. En toen dacht ik, nou, die moet ik dan even meevragen.
0: Mm.
2: Want ik speelde toen nog bij een band, Erwin ook. En we spelen ook, weet je, er gebeuren ook af en toe zeker wel dingen op de zijlijn.
0: Ja.
2: Maar in ieder geval, het moest klein. Nou ja, toen zijn wij met z'n tweeën gegaan. En we zeiden, ja, is prima, ik ga wel mee. En zo is het ooit begonnen. Heel af en toe doen we ook wel kleine theaterdingetjes.
0: Oh, okay.
2: Dat is dan meer met onze eigen muziek. Zeg maar.
0: Ja.
2: Dus dat is dan weer, dat vind ik dan ook wel leuk.
0: En over je eigen muziek gesproken, kunnen we binnenkort nog iets verwachten van jullie?
2: Ja, dit jaar komt er nog een liedje.
0: Oh.
2: Ja. Dus we zijn druk bezig. En we zeiden net tegen elkaar, hij moet echt af dit jaar. Dus die komt.
0: Okay. Ja. We gaan straks een plaats voor jullie draaien, Ik Wil. Maar die stamt alweer uit 2023 volgens mij zo'n beetje. Dus die is, drie jaar oud.
2: Ja, maar daarna is het nog wel één geweest.
0: Ja,
2: zeker.
0: Top, ja. Jullie zitten niet stil, hoor.
2: Nee. Gelukkig, maar er komt dit jaar nog een ding.
0: Kijk, is mooi. Kijk, en de reden dat we belden, we keken bij ons in de agenda en we zagen voor komende zondagmiddag om 1:00 een mooi optreden staan. Dus ik nam even contact met je op en zeg, ja, maar die hebben wij verplaatst naar december. Want het past op een of andere manier niet in onze programmering. Dus, we gaan toch even bellen. Maar je bent inmiddels achter wie er dan wel speelt op die locatie?
2: Ja, wij staan zondag in Friesland.
0: Hmm.
2: Maar Nordin Aykema. Aykema? Ik kan zijn naam niet zo goed uitspreken.
0: Okay.
2: Maar dat is de zanger-gitarist van Young Memphis uit Emmen.
0: Mm.
2: En Nordin Aikema. Ik kan zijn naam niet zo goed uitspreken.
0: Okay.
2: Maar dat is de zanger-gitarist van Young Memphis uit Emmen.
0: Mm.
2: En Tim Aikema. Aikema. Ik kan zijn naam niet zo goed uitspreken.
0: Okay.
2: Maar dat is de zanger-gitarist van Young Memphis uit Emmen.
0: Mm.
2: En

0: Uiteindelijk graag naar Ilona en Edwin gewild in de Oerlingermarken, maar dan kom je dus alleen iemand anders tegen. Maar daar maakt niet uit.
1: Ja. Ja, nee, dat is wij niet. Wij staan er dus, zo uit mijn hoofd, iets van een zondag 23 december. Wow, als dat echt zo is. Nee, dat kan niet. Nee. Nou ja, en dan voor zondag vlak voor de kerst.
0: Daarom, tegen die tijd nemen we weer even contact op en dan pakken we het gewoon in de agenda even mee. Mooi zo.
1: Ja.
0: Hey, jullie spelen in Hoogeveen. Wat is het eerste nummer dat jullie daar gaan spelen? Zo, weet je dat al? Of?
1: Oh, nou, ik kan wel even kijken op de lijst hoor. Ik heb echt geen idee even. Even kijken. Wat gaan we doen, Erin? Wat gaan we zo doen? Ik denk Can't Buy Me Love.
0: Oh, Can't Buy Me Love. De Beatles. Ja. Lekker. Nou, ja. Ik weet al wat wij nu gaan draaien.
1: Ja, ik hoor het.
0: Ja, je hoort hem wel, hè? Ja. Mooi zo. Hey, bedankt voor het gesprekje. Succes. En we spreken elkaar ongetwijfeld weer een keertje.
1: Ja, hartstikke bedankt. Joe, fijne dag. Doei.

0: Ik hoor jullie kletsen over een diertje waar ik ook eventjes nog over doorga vanmiddag.
1: Ja, hè, toch wel.
0: Ja, die. Ja, want ik heb me toch een mug gebult op een vervelende plek. Dat wil jij niet weten.
1: Ik heb hem op mijn kont zitten. Ik vertel het hardop hier.
0: Nou,
1: twee naast elkaar.
0: Naast elkaar?
1: Naast elkaar, ja.
0: Oh, dan zal hij al goed te pakken.
1: Ik was een lekker hapje.
0: Ja, dat denk ik wel. Nou, ik heb hem op de achterkant van mijn voet, op mijn hak.
1: Oh, nee. En net op de rand ook waar je schoen
0: waar
1: zit.
0: Waar je schoen zit. Dus als ik inderdaad nu loop, dan voel ik hem ook de hele tijd trekken, jeuken. En ik word helemaal gek van de jeuk, ja.
1: Maar, oké, maar wat ga je er dan mee doen vanmiddag?
0: Iets muzikaals.
1: Oh, muzikaals, dat kan bijten. Goed,
0: ja, dat gaan we doen. En verder gaan we het over de molendag hebben. Aankomende zaterdag is het weer zover.
1: Oh, ja.
0: 38 molens hebben wij in Drenthe. Wist jij dat?
1: Nou, best wel veel. Dat ik wist niet dat het zoveel waren.
0: Ja, ik weet niet of ze ook allemaal meedoen. Maar dan gaan we zo meteen horen van Henk. Hmm. Verder ga ik bellen met een nieuw talent uit Drenthe. Want het is natuurlijk donderdag. Dat betekent nieuws uit Showbizland.
1: Drenthertainment.
0: Zeker weten. En we gaan op zoek naar Rosa.
1: Oké. Okay.
0: En dat is een belangrijke.
1: Rosa.
0: Ja.
1: Rosa.
0: Ja.
1: Die, op zo'n manier.
0: Ja, op die manier.
1: Nou, mooi zo. Daphne, mag ik jou bedanken?
2: Ja, graag gedaan. Jij ook, hè?
1: Nou, mooi zo. En voor vannacht, gewoon met me.
0: Heb je geen hor?
1: Die beesten.
0: Nee.
1: Oh, dat is een goed idee.
0: Nou, ik ook niet.
1: Goed. Tot morgen 9 uur. Hoi.

0: Bij Mobifit vindt u een ruim assortiment rollators. Onze adviseurs helpen u graag bij de keuze van het exemplaar dat het beste bij u past. Kom langs of ga naar mobifit.nl.
1: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. QuantumFit, thuis in de regio.
2: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en speciaal.

0: realistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
1: Had Coevorden een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Coevorden. Museumcoevorden.nl.
2: Deze week bij Marktkoop Meppen. 10% korting op 2 artikelen naar keuze. Haal de coupon bij de servicebalie.
3: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een 53-jarige man uit Apeldoorn is opgepakt voor een verkrachting van ruim 30 jaar geleden. De politie kwam hem op het spoor dankzij DNA-onderzoek. In 1993 werd een vrouw in haar woning in Apeldoorn door een man bedreigd met een mes en verkracht. Er werd nooit iemand aangehouden, maar een DNA-spoor bleef bewaard. Een cold case team besloot een verwantschapsonderzoek te doen en kwam bij de verdachte terecht. Zijn DNA komt overeen met het spoor uit 1993. Hij werd dinsdag opgepakt. Sinds 2 jaar geldt er geen verjaringstermijn meer voor verkrachtingen. Binnenkort begint een nieuwe vaccinatieronde tegen corona. Anders dan in voorgaande jaren is deze prikronde alleen bedoeld voor 70-plussers en een aantal kwetsbare groepen. De vaccinatiedoelgroep is verkleind op advies van de Gezondheidsraad. Het aantal infecties, ziekenhuisopnames en sterfgevallen door COVID-19 is de afgelopen jaren afgenomen. Uit onderzoek blijkt dat het risico op een ziekenhuisopname toeneemt vanaf 70 jaar. Vandaar het advies om vanaf die leeftijd te blijven vaccineren. Justitie zegt dat er 3 nieuwe sterfgevallen gelinkt kunnen worden aan pillensite Funcaps en mogelijk komen er nog 2 bij. Daarmee zou het totaal aantal sterfgevallen op 23 komen. De eigenaren van de site verkochten zonder de juiste papieren onder meer slaap- en kalmeringsmiddelen en andere drugs zonder klanten te wijzen op de risico's. Tijdens de hittegolf van afgelopen juni kwamen er veel meer mensen naar de huisartsenpost. Volgens onderzoeksinstituut Nivel lag het aantal contacten met de spoedposten tot 15% hoger dan op een normale zomerdag. De patiënten waren vooral baby's, jonge kinderen en ouderen boven de 85 met klachten door de hitte. Het weer, er trekken buien over het land, soms met onweer of hagel. Op sommige plekken valt veel regen, tussendoor ook af en toe zon en het wordt maximaal 21 graden. Morgen weinig verandering, ook dan buien bij 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
2: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Hey, Remo!
4: Je geniet van een zachtere huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
5: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Radio Drenthe.
7: Anouk in de middag met Marita Slip.

0: Swinghouse is er op Radio Drenthe en Breakout.
1: Anouk in de middag.
0: Ja, een hele goede middag en eet smakelijk alvast. Daphne en ik, wij sluiten ons graag bij je aan. Daphne, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Daphne, wat heb je met molens?
2: Nou, ik rijd er wel eens langs.
0: Je rijdt er wel eens langs.
2: Ik fiets er wel eens langs.
0: En denk je dan, boah, wat een mooie molen.
2: Nou, ik vind het wel echt heel erg passen bij het landschap.
0: Ja.
2: Dus dat voelt wel een beetje als thuis zijn ergens, toch wel.
0: Je hebt er geen verstand van. Het is niet dat je zegt van, oh, dat zijn dat soort type wieken en...
2: Dat niet. Jij wel?
0: Ja, ik weet alles van molens. Nee, ik ook niet hoor. Maar ik vind ze inderdaad heel prachtig om te zien. En ze hebben natuurlijk ook nog altijd wel een functie. Ze zijn heel belangrijk voor Drenthe. Zometeen ga je er alles over horen, want ik ga Henk bellen. Die is van de Molenstichting. Aankomende zaterdag is het namelijk weer Molendag in Drenthe. 38 molens hebben wij in Drenthe. En daar is bij heel veel van die molens is dus wat te doen. Hoor je dus zometeen. En dan moeten, ja, we moeten, ik zeg het maar gewoon, op zoek naar Rosa. Want Rosa is kwijt. En dat is een triest verhaal. Oh. Ik ga bellen met nieuw talent uit Drenthe met een enorme groep volgers op social media. Nu heeft hij een nieuwe single uit, want hij kan namelijk van alles. En hij komt gewoon uit onze provincie. Hoor je zo meteen. En we gaan het hebben over dieren waar ik totaal het nut niet van snap. Waarom zijn ze er? Hoe komen we er vanaf? Nou, straks meer. Maar eerst gaan we natuurlijk naar muziek, naar een man die ik ooit in het echt ontmoet heb. Hij was hier een keer in de studio. En pas van dichtbij zie je hoe knap hij echt is. Dat is echt een knapperd. En hij is ook nog hartstikke aardig. En hij kan een leuk moppie zingen. Luister maar, Xander de Boutonnier van Volimia. Dit is Blijf bij mij.

0: Demi Soesterstad en My Friend The Wind. Ja, en The Wind, My Friend The Wind, laat het nou ineens een heel toepasselijk plaatje zijn bij waar ik het nu over ga hebben. Want aanstaande zaterdag is het weer molendag. De jaarlijkse molendag, die staat weer voor de deur. Nou ja, als je iets nodig hebt bij het laten draaien van die wieken van de molen, dan is het wel de wind. He, cruciaal. Ik ga het erover hebben met Henk Tissing. Hij is van de Drentse Molenstichting. Henk, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: De wind die is wel cruciaal voor jullie, hè, bij de molen.
1: Als we draaiende molen willen laten zien, ja, dan hebben we wind nodig.
0: Ja.
1: Dat klopt.
0: En heb je al enig idee hoe dat ervoor staat zaterdag? Wat zijn de voorspellingen?
1: Ja, ik heb het niet exact bekeken, maar ik denk dat het wel goed komt. Het is niet meer zo warm en windloos zoals een paar weken geleden.
0: Ja.
1: Dus ik ga ervan uit dat we bij de meeste molens die open zijn zaterdag de wieken ook kunnen laten draaien en kunnen malen.
0: Ja, dat zou een mooi gezicht zijn. 38 molens hebben we in Drenthe.
1: Klopt.
0: Is dat veel of is dat weinig?
1: Ja, het is wat we nog over hebben. Hè. In het verleden hebben we natuurlijk veel meer molens gestaan.
0: Ja.
1: Maar we hebben nog 35 molens die je zou kunnen bekijken. En een aantal tjaskers. Dat zijn kleine poldermolens, daar kun je niet eens in.
0: Mm-hmm.
1: Maar in totaal hebben we nog 35 de molens die je wel kent, hè, in het landschap.
0: Ja.
1: En daarvan zijn komende zaterdag. Het is elke vierde zaterdag van augustus hebben we de Drentse Molendag. Zijn er een stuk of tussen de 25 en 30 zijn er geopend voor publiek.
0: Ja, en hebben jullie ook een website waar je dan kunt kijken welke molens allemaal open zijn?
1: Ja, de website van de Drentse Molenstichting, molensindrenthe.nl. Daar staat een overzicht van de molens en welke geopend zijn en welke niet geopend zijn. Er zijn ook een aantal, ja, die zijn niet open voor publiek. Bijvoorbeeld omdat ze nu gerestaureerd worden of omdat ze niet in een goede staat zijn om te bezoeken.
0: Ja.
1: Maar verder, de meeste molens zijn dus echt geopend. En daar heb je een hele grote variatie aan activiteiten waar je naartoe kunt gaan.
0: Ja, want wat kun je zo al gaan bekijken? Wat zijn de diverse activiteiten?
1: Nou ja, vanzelfsprekend, hè, rondleidingen. Hè, waarbij je dus het verhaal krijgt van de historie, de techniek, het ambacht van de molen. Demonstraties, hè, of het nou het malen is. Maar een ander voorbeeld is bijvoorbeeld de olieslagmolen in Wolfsicht in Rode Wolde. Waar je kunt zien hoe ze olie uit lijnzaad halen. Ja, dat is een heel andere techniek dan het malen van graan. Er zijn activiteiten eromheen, exposities. De Hoop in Sleen heeft bijvoorbeeld een expositie van schilderijen. Er worden films af en toe vertoond. Bij onze molen in Zuid-Wolde, de Meulen van Wassend, wordt de film van de restauratie van de molen vertoond. Bij de Heidebloem in Erica wordt vertoond hoe molenstenen gemaakt worden in de Eifel. Jan Pol in Dalen heeft een mooie boeldag en een antiekmarkt eromheen georganiseerd. Met andere woorden.
0: Genoeg.
1: Een grote variatie is aantrekkelijk om de molens te komen bekijken.
0: Ja.
1: Niet alleen in je eigen gemeente, maar vanzelfsprekend ook juist in een gemeente wat verder weg. Dat overzicht van wat er allemaal is, dat kun je op molensindrenthe.nl kun je dat vinden.
0: Nou, er is dus genoeg te doen, Henk, dat hoor ik al. Het leuke is wel, toen ik aankondigde dat ik met jou even ging bellen, toen stroomden er gelijk appjes binnen over molens. Zo krijg ik een appje dat Molen de Berk in het Veenpark in Bargo Compascuum ook weer open is en ook meedoet aan de Molendag, hè?
1: Zeker. Molen de Berk is natuurlijk een apart verhaal, omdat het in het Veenpark staat dat failliet gegaan is. En de vrijwilligers daar, die zijn erin geslaagd met veel energie en ook eigen geld om de molen weer gerestaureerd te krijgen. Hij is vorige week ook weer officieel geopend. En nu doet de Berk weer mee aan de Drentse Molendag. En zijn we hartstikke blij mee als Drentse Molenstichting.
0: Ja, en ook wel bijzonder dat ze dus meedoen.
1: Jazeker.
0: Ja.
1: De molen die was er niet best aan toe. En omdat het Veenpark ook nog eens gesloten was.
0: Ja.
1: Ook niet toegankelijk. Gelukkig kan dat weer. Dus daar zijn we hartstikke blij mee.
0: Waarom zijn die molens nou nog steeds zo belangrijk?
1: Ja, het is natuurlijk een stukje, wat je net zei, een onderdeel van het landschap. Het is een stuk cultureel erfgoed natuurlijk. Hè? Iedereen kan zich iets bij molens voorstellen. Wij proberen als Drentse Molenstichting niet alleen de molens te behouden, maar het ook als levendige monumenten een functie te laten hebben. Hè? Dus dat er veel reuring om en toe is. Dat je kennis over de historie, over techniek, maar ook het ambacht van het malen. Beschikbaar komt.
0: Ja, en doorgeeft eigenlijk een beetje.
1: En doorgeeft aan de volgende generatie. Ja. Er zijn ook gelukkig ook weer molenaars in opleiding. Ook jonge molenaars, die komen ook af en toe tevoorschijn. Nou, en dat moet ook om de molen in stand te houden. Ja, de molens moeten draaien, want als ze niet draaien, dan vervallen ze heel snel. En daar heb je vrijwilligers van nodig, daar heb je molenaars van nodig. En daar moet je toch je stinkende best doen om draagvlak voor zo'n molen te krijgen in een dorp, in een omgeving. En daarmee de molen te behouden.
0: Lijkt me een hele mooie conclusie om mij af te sluiten. Henk, dank je wel dat je eventjes aan de lijn wilde komen en alles wilde vertellen over aankomende molendag zaterdag. Hoe laat beginnen de meeste molens?
1: Ik denk dat de meeste molens om 8:00 of 9:00 beginnen. Maar dat staat dus ook op dat overzicht.
0: Ja.
1: Overigens niet te vergeten, je kunt ook bij heel veel molens proeven. Producten proeven, pannenkoeken, knippertjes en weet ik wat.
0: Man, je hoeft helemaal niet te ontbijten, Henk. Je kunt gewoon van molen naar molen naar molen gaan. Dan zit je hartstikke propvol.
1: Nou, dan krijg je voldoende.
0: Dat denk ik ook inderdaad. Dus even voor alle informatie en ook alle deelnemende molens even naar de website van de Drentse Molenstichting. En daar vind je dus alle informatie. Henk, dank je wel. En ik wens je alvast heel veel plezier aankomende zaterdag.
1: Ja, graag gedaan.
0: Doeg.
1: Jullie ook veel plezier.

Lisa Ploegen was dat. En My Own Way to Rome. Zometeen om 12:30 natuurlijk het laatste nieuws uit Drenthe met Daphne. Ja, en wat het weer in petto heeft voor ons, dat hoor je zometeen van onze weerman Gert Voerman. Eerst zijn dit de Rubettes en de Jukebox Jive.

0: Klaar voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Helle Regiobank en JMS Techniek.
1: Aan tafel!
2: Zo.
3: Wat kun je toch altijd lekker koken, oma?
2: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
3: Heb je een nieuwe vriend, oma?
2: Oh, nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
4: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
5: Aanstaande vrijdag om 8 uur speelt FC Emmen thuis tegen Jong AZ op de Oude Meerdijk. De eerste twee competitiewedstrijden zijn gewonnen. FC Emmen is goed begonnen aan het seizoen. Zorg dat je erbij bent en beleef het mee op de Oude Meerdijk.
6: Half 1, we gaan naar het laatste nieuws uit Drenthe met Daphne Blanke. Goedemiddag.
7: Goedemiddag. Volgens het Openbaar Ministerie zijn nog 3 personen overleden door middelen van Funcaps, een medicijnwebsite die gevestigd was in Assen. En daarmee komt het totaal aantal slachtoffers op 21 personen. De 3 verdachten zouden vanaf juli 2020 online zonder de juiste vergunningen geneesmiddelen hebben verkocht, zoals slaap- en kalmeringsmiddelen. Ze zouden kopers daarbij onvoldoende hebben gewezen op de risico's van het slikken van de middelen. 2 van de 3 verdachten werden in april al veroordeeld tot 3 jaar cel voor dezelfde soort verdenkingen in België. De Duitse grenscontroles zijn met 6 maanden verlengd, ondanks de waarschuwing van de Eems-Dollard-regio eerder deze maand over de gevolgen ervan. De vaste controleposten, zoals op de A37 bij Zwarte Meer, zorgen al langere tijd voor grote overlast. Lange files, gevaarlijke situaties en veel sluipverkeer door omliggende dorpen. Ook oordeelde een rechter eerder al dat de maatregel in strijd is met het Schengenverdrag. De Duitse regering is tegen die uitspraak in hoger beroep gegaan en zet de inspecties voorlopig door. Met de verlenging van 6 maanden duren de controles tot tenminste half maart 2027. De proef met medische dronevluchten tussen de ziekenhuizen van Isala in Meppel en Zwolle is in het afgelopen jaar zo waardevol gebleken dat de pilot verder gaat. Tussen de 2 ziekenhuizen zijn al ruim 800 dronevluchten uitgevoerd, waarbij de drones onder meer bloedmonsters, gekoelde medicatie en paracetamol vervoerden. Uiteindelijk moet de pilot bijdragen aan het opzetten van een medisch drone-netwerk in heel Nederland. En Drentse kinderen leggen dagelijks de langste afstanden af naar school vergeleken met de rest van Nederland. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. Waar een basisschool landelijk op gemiddeld 800 meter afstand ligt, fietsen kinderen in Drenthe al snel het dubbele. En op de middelbare school, waar de landelijke norm 2,5 kilometer is, trappen HAVO- en VWO-leerlingen in Midden-Drenthe gemiddeld 14 kilometer naar de klas. Alleen in Assen en in Hogeveen liggen de scholen op een vergelijkbare afstand als in de rest van Nederland. Dat was het. Meer nieuws vind je op rtvdrenthe.nl en in de app.
6: Daphne, dankjewel. En dan gaan we natuurlijk nog eventjes kijken wat het weer allemaal voor ons in petto heeft. En dat doen we met Gert Voerman. Gert, goedemiddag.
8: Goedemiddag, Marita.
6: Ik kijk net bij ons hier op de webcam en dan zie ik in Emmen dat daar de zon schijnt. En in Assen komt het met bakken uit de lucht. Het is echt heel wisselend lokaal.
8: Ja, het is heel wisselend. Het is precies wat je zegt. Als je kijkt naar de buienradar, dan zie je inderdaad boven het noordwesten van Drenthe een aantal buien. Er zitten ook ontladingen bij. Rode zag ik net met 7 mm. Rode res 5 mm. Naar het zuidoosten toe is het weer een stuk droger. Met temperaturen die daar ook boven de 20 graden liggen. Maar geleidelijk aan gaan ook op andere plekken, ook in het zuidoosten van de provincie, van een paar regen- en onweersbuien ontstaan. Het is allemaal heel plaatselijk. Dus eind van de dag zul je zien dat het sommige plekken flink wat millimeters hebben gehad. En een aantal plekken ook een stuk minder. En regen blijft natuurlijk welkom. Uh-huh. En temperatuur is ik zei het al, 20, 21 graden met een matige zuidwestenwind. Bij zo'n bui kunnen wel windvlagen optreden. Er is wat kleine hagel mogelijk. En dan zie je vanavond geleidelijk aan die buien wat afnemen. En vannacht slechts nog een enkele bui bij een graad of 12. En morgen begint die buienmachine weer opnieuw op te leven. Vooral in de ochtend gaan er weer een aantal buien ontstaan. Misschien lokaal ook wel weer met onweer. Misschien op begin in de middag van de middag. Maar in de loop van de middag van het noordwesten weer wat droger. Bij nou 19 tot 20 graden.
6: Het lijkt eigenlijk wel een beetje herfst, hè?
8: Ja, dat gevoel snap ik. Dat is het niet. Ja. Want het is wel een weerbeeld wat je ook in juni, juli makkelijk kan hebben. En zelfs nog wel eens wat frisser. Maar ja, je hebt natuurlijk dagen zonder weer gehad. En het viel me de laatste 2 dagen ook op, omdat het zo bewolkt was. En de zon in één keer toch een stuk eerder ondergaat. Ja, die combinatie. Ja, dan heb je het gevoel dat het een beetje herfst begint te worden.
6: Ja, en jij zei het al terecht. Die regen is hartstikke welkom. Want we wisten al bijna niet eens meer wat het was.
8: Zo is het. Zeker weten.
6: Absoluut. Gert, hey, dankjewel en een fijne middag.
8: Hetzelfde.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we al?
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.

0: Librivuurwerken.nl.
1: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op Suzuki.nl.
2: Anouk in de middag.

0: Madonna was dat. En Borderline.
1: Op Chuck.
2: Met Remco Wilkens.
0: Ja, wie ook een soort van borderline heeft opgezocht, is onze Remco. Want die is een beetje naar een uithoek gegaan van onze provincie. Zeg ik trouwens met liefde. Naar Koeven. En Remco, volgens mij sta je op een hele rustige plek daar, of niet?
3: Ja, het is hier vredig in Koeven waar ik sta. Ik sta op de begraafplaats bij meneer Van der Weijden. Ja, klinkt duur, hè? Maar die is van Database Koeven en die werd alles van Koeven. Maar die onderhoudt hier ook de graben op Kerkhof. Ja,
4: algemeen, B. Algemeen, ja, B.
3: Ja, elke week ben je hier. Opknap. Is dat hard nodig?
4: Ja, dat is hartstikke hard nodig. En weet je wat het is? Er ligt zoveel geschiedenis hier. En dat is weer verbonden met Database Koeven. En nu zie ik gewoon dat er heel veel graven in vervallen staat zijn. Dus ik roep ook alle mensen op die hier familie liggen. Kom kijken, zoek je familie op en help ons mee het onderhoud te doen.
3: Ja, je hebt ook allemaal witte bordjes bij die begraven staan. Met de tekst van meld je, je zoekt die mensen.
4: Klopt, want daar hebben we al vaker op Database Koeven neergezet. Die bordjes die zijn er om contact te zoeken met de nabestaanden van de mensen die hier liggen. En waarom is dat? Te bepalen wie de rechthebbende is, of een contactpersoon, of een nabestaande, zodat de gemeente weet met wie ze te doen hebben.
3: Ja, het is dan niet zo dat die mensen ook moeten onderhouden, zeg maar.
4: Dat is niet verplicht, nee. Maar dat doen wij dan. Als we het praten over de historische graven, dan doen wij dat. Daar hebben wij een brief van gekregen van de gemeente. Jullie mogen dit doen. Nou, dat doen we dan graag, met liefde.
3: Ja. Ja. En nou staan wij hier aan de voorkant van de begraafplaats. Maar hier ligt wel aardig wat prominente Koevoordenaren.
4: Ja, hier ligt de echte oude geschiedenis van Koevoorden. Er liggen natuurlijk wel wat jongere mensen. Maar 80% is toch wel de oude geschiedenis. Praten we over familie Rikker, Soeterbier, Bitter. En dat zijn allemaal namen die...
3: Ja, oude burgemeesters.
4: Oude burgemeesters.
3: Aleida Kramer.
4: Aleida Kramer, waar ik straks naartoe ga. Ja, die ligt hier ook. Niet naar Aleida Kramer.
3: Nee, maar dat zei ik niet.
4: Ja, dat is, ja precies. Ja. Dat steunpunt noemen ze dat tegenwoordig.
3: Ah, juist, ja.
4: Ja. Maar wij zoeken dus mensen om ons te ondersteunen. Op verschillende manieren. Het hoeft niet ingewikkeld te wezen. Kunnen mensen met een beperking zijn, ook geen probleem. We hebben draadloze apparatuur, zoals hier, een borstel. Ik heb zelf ook last van artritis.
3: Ook, ja.
4: Dus dat zware werk hoeft niet te doen. Sommige mensen zijn beter in het schilderen of zwarten van letters. Nou, die kunnen we ook gebruiken.
3: Ja maar dan heb je het niet zozeer over nabestaan per se, maar over vrijwilligers.
4: Dan heb ik het over vrijwilligers. Ja, je had het net over nabestaanden, familieleden. Ja, die moeten zich... Moeten is een groot woord, maar vredesnaam meld je. Zodat de gemeente inzicht heeft in wie er gerelateerd is aan die graven.
3: Ja.
4: Want op een gegeven moment is het over en dan wordt de gemeente rechthebbende van het graf.
3: Ja,
4: en dan houdt het op, hè. Dan mag de gemeente in principe bepalen wat er met het graf gebeurt.
3: Ja, en dan kan het ook geruimd worden.
4: Dan zou het eventueel geruimd kunnen worden.
3: Ja, juist.
4: Geruimd, zoals je dat zegt.
3: Maar nou ben je hier met onderhoud bezig vandaag. Elke donderdag, ga ik dat goed begrepen. Met een clubje vrijwilligers. Ja, daar kan dus ook nog wel wat bij.
4: Ja, we hebben nou 3 vrijwilligers, maar we willen er eigenlijk 10.
3: Ja, 3 is niet al te veel.
4: Nee, maar waarom nou 10? Nou, dan kun je het mooi verdelen. Er zijn mensen die willen graag in een eentje rustig werken. Prima. Het is echt mindfulness om hier te zijn. Niemand spreekt je tegen. Het is hartstikke rustig. Ja. De eekhoorntjes huppelen om je heen. Er zijn mensen die vinden het leuk om even een bak koffie te drinken met z'n 3'tjes of 4'tjes. Dat is ook goed. Prima. We hebben allerlei apparatuur, wat ik net al liet zien. Draadloos. Hulpmiddelen. Dus het is zinvol en rustig werk. Ja. En het is een hele bijzondere plek, want het is ontworpen door Leonard Springer. Net zoals Van Heuspark en Koevoorn. Dus eigenlijk heeft het een monumentale status moeten hebben.
3: Ja.
4: Ja, ik ben er niet helemaal klaar. Ja.
3: Nee, ik praat hem door.
4: Maar wat me echt mooi lijkt is om rondleidingen te geven met mensen. En aan te wijzen waar de graven van de familie liggen. Dat zou het helemaal mooi zijn.
3: Ja, maar ik wil nog even naar die app die je in ontwikkeling hebt. Hè?
4: Ja.
3: Want je bent een beetje aan het verzamelen. Waar ligt hier? Waar ligt ze? En dat wil je dan ook in een app verwarren.
4: Ja, in de eerste instantie is, we hebben fotografen. Die maken van elk graf een foto. De volgende stap is GPS-informatie. Dus op 10 centimeter nauwkeurig van het graf in de databank. De volgende stap is een app bouwen. die gedownload kan worden. Dan ga je naar een begraafplaats toe, bijvoorbeeld hier bij de Algemene Begraafplaats, oude gedeelte. Je zoekt op naam in die app. En die app, als die naam er dan is, hè, die ligt hier. Als die er niet ligt, wijst die ook naar een andere begraafplaats. Dus dat kan ook nog.
3: Ja.
4: Maar ligt die hier, dan kun je op een knop drukken. Oh, deze persoon is het. Zal ik je naar het graf leiden? Ja. En dan word je geleid door de app naar de juiste plek waar het graf ligt.
3: En daar kan dan nog wel eens meer bezoekers trekken op.
4: Zeker, want er zijn heel veel mensen die van buiten komen. Dat zijn mensen die in Amsterdam wonen.
3: Ja.
4: Maar niet meer weten waar het graf is.
3: Nee.
4: En als je hier,
3: dan ben je de hele dag wel een lol. Dan
4: ben je minstens een dag bezig. Dus voor die mensen zouden we dat ook willen doen. En het laatste voorbeeld is ook van mooi voorbeeld, vind ik, van het graf van de familie Meester.
3: Mariette Meester, voor Olders.
4: Ja, Mariette Meester.
3: Schriefster,
4: De schriefster. Ze woont in Amsterdam. Ze zit ook regelmatig in Veenhuizen. Vlakbij Kloosterveen, waar ik woon. En ik meldde haar, tipte haar even van... de graf van je opa en oma, die staat op een ruimingslijst. Ik weet niet hoe dat zit, maar voor de historie van Koevoorn is van alle grootste belang. Nou, heel lang van kort te maken. Zij is nu rechthebbende van het graf. En wij hebben het graf in onderhoud.
3: Leuk, dus, zo giet dat dan.
4: Ja, zo giet dat dan. En dat doen we graag.
3: Ja.
4: Want het is historie.
3: Ja.
4: En ik zie zo die mensen nog voor het café staan. Non-alcoholisch café.
3: Van de familie Meester.
4: Van de familie Meester. Ja. In de Blauwe Vaan heette dat café. Geweldig. Ik vind echt,
3: Maar nou hebben we al die zerken hier, al die al koevoordenaan ligt hier. En daar hij daar nog geen gezicht bij. Kun je dat er wel bij kringen? Hij ook al het fotomateriaal dat je er dan bij kunt plaatsen?
4: Ja, want in de databank plaatsen we steeds meer foto's. Maar in die app komen dan ook foto's van die in die databank zitten. Worden weer naar die app toegestuurd.
3: Ja.
4: En wat ik erg leuk vind, is dat er een soort foto van de overledene op het graf zelf komt. Maar ja, dat is een wens, hè?
3: Ja.
4: Zijn we mee bezig. En er komt een QR-code bij het graf. Dus als mensen dus hier rondlopen en die willen wat meer weten, kunnen ze QR-code scannen, gaan ze rechtstreeks naar de databank. Dan kunnen ze meer informatie van de mensen halen. Waar heeft hij gewoond of waar heeft zij gewoond? Bij welke vereniging zat hij bijvoorbeeld? Bij welke gebeurtenis? Overstroming 1961 in Koevoorn.
3: En dus, wij zijn net al, dan komt het kerkhof haast wat tot leven, hè?
4: Ja, eigenlijk is het heel bijzonder, want de geschiedenis van de begraafplaats komt tot leven. Je loopt hier rond in alle rust en je ziet gewoon, ik zie het in ieder geval al voor mij in mijn gedachten.
3: Ja.
4: Maar ik zou graag die gedachten willen laten zien via die app en via de databank.
3: En die vrijwilligers, hè, waar kunt u zich melden als die zich melden wil?
4: Via database Koevoorn. Ja, van de Facebookpagina.
3: Oh.
4: Ik moet er ook gelijk even bij zeggen. In het verleden waren er twee mensen heel actief hier. Maar vanwege hoge leeftijd wil dat niet meer. Dat zijn Emmy en Walter Kasten. Maar ook een Jannie Eeldering die heel actief was. En ik zou die mensen graag erbij willen hebben. Maar dat kan gewoon niet qua leeftijd en al die dingen meer.
3: Dus het wordt tijd voor verjonging ook.
4: Het wordt tijd voor verjonging. Maakt niet hoe oud ze bent. Dus,
3: Nou, Marita, sluiten we daar met af. Ze kunnen wel wat vol gebruiken hier.
0: Absoluut. Remco, dankjewel.

0: 29 en 30 augustus is het weer zover. Eventing Norg 2026. Beleef 2 dagen vol paardensport, actie en spektakel in de prachtige bossen van Norg. Van dressuur tot springen en de spannende cross met waterbak. Dit wil je niet missen. Geniet op het hoofdterrein van het gezellige Stroodorp. Leuke kraampjes en natuurlijk topwedstrijden. Kom kijken naar het Noordelijk Kampioenschap. Een fantastisch dagje uit voor het hele gezin. Eventing Norg, 29 en 30 augustus. Kijk op eventingnorg.nl voor meer info.
1: Bij BTN De Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis Bron voor Goed Boeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, Bron voor Goed Boeren.
2: Hey Tess.
3: Hey, leef je weer een beetje na gisteren?
2: Het gaat. Maar luister dan, er staan volle wijnglazen op de meest random plekken. In mijn nachtkastje, achter het douchegordijn.
3: Yo, heb je al in je

0: het land gekeken.
1: Ja, daar ook. Hoe weet jij dat nou?
0: Ja, ik zei nog, ik ben Bob, want ik zou die meiden thuis brengen. Maar jij was zo druk rondjes aan het uitdelen, dus ik heb mijne voor je bewaard. Nou, Maid, succes met opruimen. En check je airfryer nog even.
2: Top! Jij blijft Bob.
3: Dit is Radio Drenthe, met het nieuws van 1 uur.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een 53-jarige man uit Apeldoorn is opgepakt voor een verkrachting van ruim 30 jaar geleden. De politie kwam hem op het spoor dankzij DNA-onderzoek. In 1993 werd een vrouw in haar woning in Apeldoorn door een man bedreigd met een mes en verkracht. Er werd nooit iemand aangehouden, maar een DNA-spoor bleef bewaard. Een cold case team besloot een verwantschapsonderzoek te doen en kwam bij de verdachte terecht. Zijn DNA komt overeen met het spoor uit 1993. Een klein dorpje in het westen van Kenia wordt overspoeld door goudzoekers. Er is onlangs per toeval een goudader ontdekt en er zijn meer dan 10.000 mensen op afgekomen. De lokale autoriteiten waarschuwen voor een humanitaire crisis. Er is nauwelijks schoon drinkwater en geen sanitair. En ook drinken de mensen volop illegaal gestookte alcohol en gebruiken ze drugs. Verder graven de goudzoekers zulke grote en diepe gaten dat de kans op ongelukken groot is. En autoriteiten maken zich ook zorgen over het grote aantal jonge kinderen onder de goudzoekers. Justitie zegt dat er 3 nieuwe sterfgevallen gelinkt kunnen worden aan Pillicide Funcaps. En mogelijk komen er nog 2 bij. Daarmee zou het totaal aantal sterfgevallen op 23 komen. De eigenaren van de site verkochten zonder de juiste papieren onder meer slaap- en kalmeringsmiddelen en drugs, zonder klanten te wijzen op de risico's. Een proef met drones die medicijnen of bloedmonsters vervoeren tussen ziekenhuizen lijkt succesvol. Afgelopen jaar heeft 800 keer een drone gevlogen tussen de Isala-ziekenhuizen van Zwolle en Meppel. Het ging zonder problemen, ook als de inhoud gekoeld moest worden. Alleen als het hard waait kunnen de drones niet op pad. De proef wordt verlengd. Er wordt nu ook geëxperimenteerd met andere soorten medicijnen en monsters voor laboratoria. Het weer, geregeld buien, soms met onweer of hagel. Op sommige plekken valt veel regen. Tussendoor ook af en toe zon. En het wordt maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Social Deal Beauty Deals, take one en actie Bo.
6: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
5: Sorry Bo, het is beauty.
6: Oh ja, en waarom staat er dan boti? Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
6: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
8: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
9: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
10: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
9: Persave, vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
11: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
12: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
12: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
13: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
14: Radio Drenthe.
3: Anouk in de middag. Met Marita Slip.

0: Leo Sayer was dat. En Thunder in My Heart.
1: De Hulplijn.
2: De Hulplijn.
0: Het is tijd om de lijnen voor je open te zetten. Dat doen we natuurlijk altijd rond dit tijdstip. In de hulplijn, iemand die is op zoek naar iets of kan hulp gebruiken, die schakelt dan die hulplijn in. Heb je trouwens zelf een keer een hulpvraag, dan kan je hem altijd sturen. Stuur hem dan naar hulplijn@rtvdrenthe.nl. En vandaag heb ik Marjan aan de telefoon. Marjan, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Ja, en ik zei het al in mijn introductietekst. We moeten, en dat vind ik echt, we moeten met z'n allen uitkijken naar Rosa. Want daarom heb ik jou aan de telefoon. Rosa is jouw hond?
3: Nou, eigenlijk de hond van mijn schoonmoeder.
0: Oké, en Rosa wordt vermist, hè?
3: Ja, klopt. Sinds zondagavond 9 augustus wordt ze vermist.
0: Ja, uit Bijlen is Rosa dus weggelopen. Hoe is dat gegaan?
3: Nou, er vloog een luchtballon over het huis van mijn schoonmoeder. Ja. En ja, daar is ze zo van geschrokken. En ja, eigenlijk gewoon uit de achtertuin ontsnapt. En keihard weggerend.
0: Ja, en sindsdien is Rosa dus weg. Trouwens, wie TV Drenthe aan heeft, die kan nu ook meekijken naar een foto van Rosa. Want we hebben een flyer in de beeld. Die hebben jullie laten maken. Rosa is, ja, ik zou zeggen, een Drentse patrijs.
3: Hey, ze is een heidewachtel. Ach. Die lijkt heel erg erop, maar het is echt een heidewachtel.
0: Oké, en ze is dus weggelopen, is geschrokken van een luchtballon. Is Rosa ook een beetje een schrikkerige hond?
3: Nou, op zich niet. Maar ze is wel eens een keer eerder geschrokken van een luchtballon.
0: Oké.
3: Dus ja.
0: Ja.
3: En voor ja, vuurwerk vindt ze ook niet altijd leuk.
0: Nee, dat vindt ze spannend. Maar
3: dat spannend,
0: stel
3: ja.
0: Dat je Rosa tegenkomt, zou je haar kunnen aanhalen? Of luistert ze naar haar naam?
3: Nou, ze luistert goed naar haar naam. Je zou haar ook ja, best kunnen aanhalen. Het is echt wel een mensenhondje.
0: Ja.
3: Dus dat vindt ze wel leuk. Alleen we weten eventjes niet, nu ze al zo'n 11 dagen vermist is, ja, hoe ze daarop zal reageren.
0: Nee, snap ik. Ja, en jullie hebben wel ook het bericht gekregen dat Rosa gezien is.
3: Ja, mogelijk gezien is. We hebben 2 mogelijke zichtmeldingen gehad. De laatste was dat ze zaterdag gezien zou zijn in of rond de brink van Dwingelo.
0: Ja, afgelopen zaterdag was dat.
3: Afgelopen zaterdag, dus bijna een week later.
0: Ja.
3: Ja, daar zijn we al aan het kijken geweest, aan het flyeren geweest. Zijn camerabeelden opgevraagd in hoop dat ze daarop staat. Maar eigenlijk ja, ontbreekt nog steeds ieder spoor.
0: Jullie hebben haar nog niet op die camerabeelden ook echt gezien, begrijp ik?
3: Nee, klopt, nee.
0: Oké. En jullie hebben dus deze flyer laten maken. En de vraag is eigenlijk ook hè, of zoveel mogelijk mensen die flyer ook misschien kunnen delen.
3: Ook dat. En hij is al heel erg massaal gedeeld. Op Facebook, WhatsApp-groepen. In de omgeving Bijlen, Bijster, Dwingelo, Stier, noem maar op. Wat meer naar de Zuidwesthoek, de Dwingelo-Ruinen, is die ook al massaal opgehangen. We hebben al heel veel hulp. Ja, maar toch, ja.
0: Ja.
3: Ze is nog onvindbaar.
0: En stel mensen zien Rosa lopen. Wat is dan het beste dat ze kunnen doen?
3: Nou, als het lukt, een foto maken.
0: Ja.
3: Ja, noteren of heel goed opletten welke kant ze opgaat en waar ze vandaan kwam.
0: Ja.
3: En toch heel graag bellen met een van de telefoonnummers die op de flyer staat.
0: Ja, en is er een telefoonnummer die je kunt delen met ons, dat wij hem ook kunnen noteren, mochten mensen dan ons bellen? Oh.
3: Ja, ik heb de flyer zelf zo even niet bij de hand.
0: Nou, wij hebben hem hier wel. Toch?
3: Ja,
0: ik kijk even naar Daphne. Daphne knikt. Volgens mij staan er ook telefoonnummers op, toch? Nee, er staan geen telefoonnummers op.
3: Oh,
0: hoor
3: nou, dan loop ik even naar beneden voor een flyer.
0: Ja, helemaal goed. Ja, want dat is misschien handig. Stel dat mensen nu luisteren en ze zien Rosa en ze weten niet zo goed meer hè, wat ze moeten doen. Dan kunnen ze ook even naar ons toe bellen. 0592-33-1188. En dan zorgen wij dat het dan weer op de juiste plek terechtkomt, die melding.
3: Ja, dat is helemaal goed.
0: Ja.
3: Ik moet even zeggen, je team Help is ook bij betrokken. Die helpen ook heel fanatiek mee zoeken en komen met allerlei plannen om Rosa maar te vinden.
0: Ja.
3: Dus ja, mocht ze gezien worden.
0: Ja.
3: Dus dat, ja, mensen moeten niet gaan proberen haar te vangen. Want het is toch het idee dat ze toch wel wat ja, schrikkig is nu omdat ze al zo lang weg is.
0: Ja, en je weet ook niet hoe ze er natuurlijk aan toe is. Dus misschien inderdaad beter om niet zelf te proberen om Rosa vast te gaan houden. Maar inderdaad toch zo snel mogelijk een, wat jij zei, een foto maken. En dus inderdaad even contact op gaan nemen.
3: Ja, en dan hoop ik de mensen ook kunnen zien of welke kant ze opgaat.
0: Precies.
3: En als ze dat kunnen vermelden, dat zou heel mooi zijn.
0: Ja. Is het jou gelukt om een telefoonnummer te vinden, Marjan?
3: Ja, ik heb het telefoonnummer van team Held.
0: Ja.
3: Dat is 06
0: ja.
3: 127
0: ja.
3: 34 mm-hmm. 022.
0: Oké, 06-127-34-022. En dan is dat een telefoonnummer van het team Held. En die kunnen ze dan bellen als ze Rosa zien lopen.
3: Ja.
0: Helemaal goed. Nou, Marjan, dank je wel dat je even aan de lijn wilde komen. Hou ons op de hoogte, zou ik zeggen. We hopen met z'n allen dat Rosa weer heel snel thuis komt.
3: Ja, nog even een laatste oproepje. Of mensen ook vooral misschien eventjes in schuurtjes en dergelijke willen kijken. Want daar kan ze natuurlijk ook ondergedoken zitten.
0: Ja, ja, en dan met name mensen in de omgeving van Bijlen, Dwingelo, waar ze dus afgelopen zaterdag mogelijk gezien is. Kijk alsjeblieft.
3: Maar hou het zoekgebied ook graag zo breed, zo groot mogelijk.
0: Precies.
3: Want voor hetzelfde geld is alweer een hele andere kant op gegaan.
0: Ja, je weet het niet. Het kan snel gaan.
3: Nee,
0: helemaal goed. Marjan, dank je wel en heel veel sterkte, hè?
3: Ja, dankjewel.
0: Doeg.
3: Doeg.

0: De Commodores waren dat. En de Night Shift.
1: De slingerplaat.
0: Ja, het is tijd voor de slingerplaat. En ik hoorde vanochtend jou en Wim het er ook al over hebben. Ja. Namelijk over deze beesten. Want, Daphne,
2: nou,
0: het is Wereldmuggendag.
2: Ja, het is voor elke dag wel iets, hè?
0: Ja, maar meestal snap ik het. Maar ja. Hierbij snap ik het niet. Want als er volgens mij één nutteloos beest ter wereld is, dan is het toch de mug.
2: Ja, maar zijn er echt nutteloze beesten?
0: Ja, de mug.
2: Ja, maar is dat echt zo?
0: Ja, de mug.
2: Oké. Okay.
0: Ja, tenminste, ja, ik weet het niet. Ik, misschien zie ik iets over het hoofd. Zijn ze ontzettend nuttig voor het een of het ander? Wie het weet, mag het me vooral vertellen. Zou ik zeggen, toch? Ja, ik weet het niet. Want ze brengen ziektes over, je krijgt er jeuk van. Ik kan niet echt iets noemen.
2: Ja, het is voedsel.
0: Voedsel?
2: Voor vogels, vleermuizen en vissen. En hun larven maken stilstaand water schoon door bacteriën te eten. Kijk, zo houden ze de natuur in balans.
0: Ja, dan zijn ze toch nog wel nuttig. Ja. Dan neem ik nu mijn woorden terug en dan zijn het toch nuttige diertjes.
2: Ja, the more you know.
0: Ja, maar ze zijn wel hartstikke vervelend als je ze in je slaapkamer hebt zitten. Ik heb ook altijd, dan hoor je hem en dan ga je er naar op zoek en dan kan je hem niet vinden. Ken je dat?
2: Nee, dat is onmogelijk.
0: Ja, echt nooit. En dan denk je, nou, dan zal die wel weer weggevlogen zijn. Dan ga je weer slapen en de volgende dag word je onder de muggenbulten wakker. Ik heb er nu eentje achter op mijn hak. Ik zei het al even tegen je, hele leuke plek om een muggenbult te hebben.
2: Ja, dat voel je de hele tijd, hè?
0: Ja, die schoen die schuurt er steeds langs. Daar word ik helemaal gek van. Maar wat wel heel erg leuk is dat we hebben gedacht van, nou, hier kunnen we vast en zeker wel iets mee op muzikaal vlak.
2: Ja, tuurlijk.
0: En dat kunnen we ook, want we zoeken vandaag helemaal liedjes die hierbij horen, bij dat onderwerp, die muggen. Je mag natuurlijk een liedje insturen zoals Ugge, Ugge, Ugge, het stikt hier van de muggen.
2: Nou, die komt ook net binnen.
0: Nou, dat is toevallig.
2: Dank, Ria.
0: Dankjewel, Ria. Dan nemen we die alvast mee. Maar je mag ook liedjes over vliegen, over zoomen, fly natuurlijk in het Engels. Ja. Of in elke andere creatieve taal die je maar kan bedenken. En vlieg kan ook in de breedste zin van het woord, toch? Hoeft niet per se over het diertje, de vlieg, te gaan.
2: Nee, natuurlijk niet.
0: Nee.
2: Nee hoor.
0: Nou, heb je een leuke suggestie, dan zou ik zeggen, laat het ons vooral weten. 0592-33-1188. Jij steekt je vinger op.
2: Ja, we hebben al iemand aan de lijn.
0: We hebben iemand aan de lijn. Ik ga eens even kijken. Wie heb ik aan de lijn? Hallo.
3: Mooi, met Jelmer.
0: Hey Jelmer, hallo. Hoi. Jij belt altijd trouw, Jelmer. Nu heb je ook weer een leuke.
3: Ja, zeker. En hij is ook nog een beetje bekend van jullie, namelijk bij de trektocht. Muggen hier, muggen daar, van Gebroeders Koop.
0: Ja, muggen hier, muggen daar. Ja, we draaiden hem heel vaak, hè, tijdens de trektocht.
3: Ja, klopt. Ja,
0: daar hadden we ook allemaal last van, die muggen in dat stilstaande water.
3: Ja.
0: Ja, ben jij een muggenhapje? Want de een is natuurlijk gevoeliger voor muggen, beter dan voor de ander.
3: Ik heb er deze zomer nog geen last van gehad. Maar heb het ook niet opgezocht. Dus,
0: jij hebt dus wel horren en zo en jij smeert.
3: Ja.
0: Oh, wat goed.
3: En gewoon niet gaan wandelen en niet gaan kamperen. Ik denk dat dat ook al heel veel helpt.
0: Ja, ja, dat scheelt ook. En dat heb je ook heel verstandig niet gedaan.
3: Nee, klopt.
0: Helemaal goed, hè. Jelmer, dank je wel. En een fijne dag, hè.
3: Ja, hetzelfde.
0: Dank je, doeg. Nou, Daphne, we zoeken liedjes die iets met die mug te maken heeft. Stuur ze dus maar door als je een leuke hebt. 0592-33-11-88. Gaan we naar de baseballs. Dit is Umbrella.

0: Historie en toekomst komen samen op de Tabak Classic GP Assen. Ervaar legendarische Formule 1-bolides van de Master F1 Legends, klassieke racewagens en authentieke Grand Prix-motoren op het TT-circuit. Van 28 tot en met 30 augustus tijdens de Tabak Classic GP Assen. Kijk voor meer info en tickets op tabakclassicgp.com. Where classic meets future.
1: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
2: Kurk 24.
1: Kurk24.nl.
3: Deze week bij Marktkauf Meppen. 10% korting op 2 artikelen naar keuze. Haal de coupon bij de servicebalie.
4: Crossroads, het jaarlijkse muziekfestival in de Nieuwe Kolk in Assen. Op zaterdag 26 september. De beste blues, soul en rock'n'roll artiesten uit binnen- en buitenland. Waaronder Rudy Foster, Jeffrey Halford en de Healers, Erwin Java, Roel Spanjers en Tim Knol. En een ode aan Harry Musquet en QB and the Blizzard. Kijk op crossroadsfest.nl. Crossroads, discover the blues, explore beyond.
5: Het is 13:30, we gaan naar het laatste nieuws uit Drenthe met Daphne Blanke.
6: Goedemiddag. De proef met medische dronevluchten tussen de ziekenhuizen van Isala in Meppel en Zwolle is in het afgelopen jaar zo waardevol gebleken dat de pilot verder gaat. Tussen de twee ziekenhuizen zijn al ruim 800 dronevluchten uitgevoerd, waarbij de drones onder meer bloedmonsters, gekoelde medicatie en paracetamol vervoerden. Uiteindelijk moet de pilot bijdragen aan het opzetten van een medisch dronenetwerk in heel Nederland. De verdachte van meerdere explosies in Assen blijft langer in voorarrest. De 18-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats wordt door de politie verdacht van betrokkenheid bij 1 of meerdere explosies aan de Klaverstraat en de Entingenstraat in Assen de afgelopen weken. Dankzij camerabeelden kwam het opsporingsteam de verdachte op het spoor. Hij zit in beperkingen en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. En misschien heb je ze al gezien of gehoord, laagvliegende Apache-helikopters boven Drenthe. Die hebben alles te maken met de oefening Centaur Hammer van Defensie. Kapitein Stein vertelt over het doel van deze oefening.
7: We zijn eigenlijk bezig om gesimuleerde gronddoelen gesimuleerd zijn uit te schakelen met de helikopter. En dat doen we dus op verschillende locaties. En dat proberen we zo'n realistisch mogelijk scenario neer te zetten. Ja, om uiteindelijk de helikoptervliegers zo goed mogelijk te kunnen voorbereiden en te trainen op een mogelijke inzet.
6: Je kan de helikopters vandaag en morgen nog zien en horen. Volgende week maandag en dinsdag merk je er minder van, want dan wordt geoefend op de Marnewaard. En daarna is de oefening ook afgelopen. Voor meer nieuws uit Drenthe ga je naar onze website rtvdrenthe.nl en de app.
5: Daphne, dankjewel. En dan aan het weer in Drenthe. Gert Voerman.
8: Vanmiddag is af en toe zon, er zijn ook stapelwolken en verspreid over de provincie vallen enkele regen- en onweersbuien. Soms met kleine hagel en ook wat windvlagen. En er staat een matige zuidwestenwind met maximaal van 19 tot 20 graden. En vannacht wordt het een stuk droger bij een graad of 12.

0: 588 euro inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
1: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
0: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
2: Nu bij Velderhof. 650 euro inruilkorting.
3: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
4: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
5: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestsellerauteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
6: Anouk in de middag.

0: Het zijn de Pet Shop Boys samen met Dusty Springfield. What have I done to deserve this?
1: De slingerplaat.
0: Nou, what have you done to deserve this? Nou, het is heel simpel. Gewoon lekker luisteren naar Radio Drenthe. En dan hoor je allemaal leuke muziek voorbij komen. En natuurlijk al die leuke suggesties die binnenkomen in de slingerplaat. Die dus weer alles te maken heeft met een verschrikkelijk dier. Ja, die vreselijke muggen, hè. Oh joh, zou dit geluid maar de hele nacht om je heen hebben.
2: Ja, verschrikkelijk.
0: Word je helemaal
2: gek. Ik heb er nog niet heel veel last van, maar ik moet even afkloppen, denk ik.
0: Ja, want nu ga je zeggen dat je er geen last van hebt. En dan even vanavond ben je aan de beurt, denk ik. Nou ja, ik ook eigenlijk nog niet zo heel veel. Behalve dus die ene op mijn hak. Maar goed, op zoek dus naar liedjes die iets te maken hebben met de muggen. Of iets wat vliegt. Mag gewoon allemaal eigenlijk. Als eerste hadden we natuurlijk Jelmer aan de telefoon. En die zei, ja, wat dacht je van dat liedje wat jullie heel vaak in de trektocht ook gebruikten. Die van de Gebroeders Co. Ja, dat is deze. Muggen.

0: van jeuk. Oh. Maar helemaal goed, die Elmer staat genoteerd. Hij kwam meerdere keren binnen. Gaat natuurlijk gewoon op dat rad. Zometeen even voor 2 uur. Dan ga jij daar een slinger aan geven, Daphne.
1: Ja, zin in.
0: Ik ben heel benieuwd wat voor jeuklied we dan te horen gaan krijgen.
1: Nou, maar er staan ook hele mooie suggesties in de lijst, hoor. Nu al.
0: Ja, wat volgende? Ja.
1: Alina en Jan kwamen daarmee. Paul de Leeuw en Vlieg met me mee.
0: Ja, mooi.
2: Vliegen met me mee. Ja, de regen nog heen. Maar ik denk alleen aan jou. Vliegen met me mee. Ja, de regen nog heen.
0: En ik had ook Rudy aan de lijn, die had hetzelfde. Die zei ook van, ja, deze van Paul de Leeuw. Nou, ja, hartstikke mooi, hij staat erop. Door naar de suggestie van onder andere van Roelie, van Ria, van Iris. En ze komen allemaal met deze van vader Abraham.

0: Romana een stukje rijden.
1: Wow.
0: Zangerines, ugge, ugge, ugge. Oeter, oeter, oeter met Romana op de scooter.
1: Dat is precies hetzelfde, inderdaad. Ik zie dat het daar vandaan komt.
0: Maar leuk, staat genoteerd. Nog eentje dan?
1: Ja, Jewel Akins en Birds and the Bees.
0: Zeker.
1: Onder andere Roelie kwam ermee. Let me tell you about the birds and the bees and the flowers and the trees. Weer even een hele andere kant op.
0: Ja, maar het vliegt wel.
1: Ja, zeker.
0: Ik ben trouwens laatst gestoken door een bij.
1: Oh,
0: een bij.
1: Deed het heel veel pijn?
0: Nee, niet een... Ja, dat deed echt heel veel pijn.
1: Oh,
0: ja, ik kan wel zeggen van niet, maar een bijensteek doet hartstikke pijn.
1: Mm.
0: Maar het was mijn eigen schuld, want ik ging de bosjes waar die in zat, ging ik bijknippen. En toen dacht die bij, wat doe jij nou? En nou ja, toen had ik hem al te pakken. Dus ik heb daar wel flink last van gehad.
1: Nee.
0: Ja. Waar je niet doorgestoken kan worden, maar wat wel ontzettend mooie diertjes zijn om te zien. En ze zijn ook heel erg nuttig. Dat is het volgende dier. En Hanny en Geke, die dachten allemaal aan deze suggestie.

0: goed gevonden. Hij staat erbij, gaat mee op het rad. Peter dan, die kwam ook wel met een toepasselijke. Het heeft niet zoveel te maken met dingen die vliegen, met dieren die vliegen. Maar wel met wat die mug doet, namelijk dat prikken. Luister maar.
1: Meester, prikken mee. Meester, prikken mee.
0: Ja, je voelt het bijna.
2: Ja. Jij al helemaal met die beeld op je hak.
0: Nou, hij staat erbij, Peter. Dankjewel. Nog eentje doen?
2: Ja, deze van Ronald. Die vond ik echt heel erg leuk. Al een tijdje niet meer gehoord, maar Old City en Fireflies.
3: You would not believe your eyes if 10 million fireflies lit up the world as I fell asleep.
0: Oh, en Fireflies, dat zijn ook echt mooie diertjes, hè?
2: Ja, dat zijn wel leuke.
0: Dat maken ook niet dit geluid, volgens mij, toch?
2: Nee.
0: Ik ga wel mooi naar kijken, naar vuurvliegjes.
2: Ja, prachtig.
0: Die prikken volgens mij ook niet. Maar dat weet ik niet helemaal zeker. Heb je nog een leuke suggestie? Dan heb je nog 5 minuten om hem die door te geven. 0592 33 11 88.

0: Het is de allernieuwste van Yves Berendsen. Je heet Misschien is het tijd.
1: Nou, de klopt. Slingerplaat.
0: Het is inderdaad tijd. Tijd voor de slingerplaat. Want we gaan zo meteen richting die 2 uur. En ik wil natuurlijk wel nog even helemaal lekker een plaatje kunnen draaien helemaal, Daphne.
2: Nou, dan ga ik ook alvast draaien, maar dan...
0: Want we zoeken vandaag naar liedjes die iets met vliegen te maken heeft. En dat heeft alles te maken met het, de dag van vandaag. Het is namelijk Wereldmuggendag.
2: Ja.
0: Ja, vreselijk. Die steekbeesten en die pensioenbeesten.
2: Dat geluidje ook.
0: Het geluid alleen al. Hierna nooit meer. En allerlei soorten vliegen. Dat was allemaal goed, hè. Alle beestjes die vliegen, die mocht je gewoon doorgeven. En dat hebben jullie ook allemaal gedaan. Dank daarvoor. Allemaal hele leuke suggesties binnengekomen. Ik zou zeggen, Daphne, take it away. En slinger maar eens even flink in dat ras.
2: Yes.
0: Daar gaan we. Oh, dat kun jij heel goed. Heb je vaker gedaan. Ik zie het.
2: Ja, ik vind het ook elke keer weer hartstikke leuk.
0: Oh, trouwens, heel even. Jelmer, die we aan de telefoon hadden en die als eerste belde, die zei, ik wil heel graag de letter M als mijn liedje, zeg maar, gedraaid wordt. Dus bij deze, de M, als die nu komt, is het voor Jelmer?
2: Nou, het is precies tegenovergesteld eigenlijk.
0: Oh.
2: Het is de W.
0: De W. Sorry, Jelmer. Niet muggen hier, muggen daar. Het wordt dus een ander liedje. Heb jij het lijstje?
2: Even kijken, hoor. Het is wel een hele mooie.
0: Oh.
2: Ja, die komt van Gerard.
0: En dan denk ik dat ik het al weet.
2: Oh, vertel.
0: Is het toevallig Janis Ian met Fly Too High?
2: Nou, dat klopt helemaal.
0: Nou, hartstikke goed. Gaan we die draaien? Dank allemaal voor het meedoen en voor al die leuke suggesties die er binnen zijn gekomen. Dit is hem geworden, de suggestie van Gerard. Dus Janis Ian en Fly Too High.

0: Had Coevorden een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Coevorden. Museumcoevorden.nl.
1: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
2: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
1: Je eerste huis begint met een helder gesprek. ASN Bank en Heller en Heller helpen starters met inzicht, overzicht en hypotheekadvies. Kijk op hellerenheller.nl.
3: Dit is Radio Drenthe, met het nieuws van 2 uur.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De drie Nederlanders die om het leven kwamen bij een zwaar verkeersongeluk in de Amerikaanse staat Ohio waren daar voor een trekkertrekwedstrijd. Dat zegt de vrouw van de man die achter het stuur zat van het busje dat werd geramd door een vrachtwagen. Twee mannen van 55 en een man van 44 overleden ter plekke. Vier anderen raakten gewond, onder wie de bestuurder. Zijn vrouw zegt dat haar man al jaren naar de grootste trekkertrekwedstrijd ter wereld wilde. Een 53-jarige man uit Apeldoorn is opgepakt voor een verkrachting van ruim 30 jaar geleden. De politie kwam hem op het spoor dankzij DNA-onderzoek. In 1993 werd een vrouw in haar woning in Apeldoorn...

0: persoon door een man bedreigd met een mes en verkracht. Er werd nooit iemand aangehouden, maar een DNA-spoor bleef bewaard. Een cold case team besloot een verwantschapsonderzoek te doen en kwam bij de verdachte terecht. Zijn DNA komt overeen met het spoor uit 1993. Sinds 2 jaar geldt er geen verjaringstermijn meer voor verkrachtingen. Een bij toeval ontdekte goudader in een dorpje in Kenia heeft 10.000 mensen naar die plek gelokt. Ze hopen daar een goudklomp te vinden in de hoop een betere toekomst op te bouwen. In het dorpje is geen sanitair en amper schoon water. Daarom wordt er gewaarschuwd voor een humanitaire crisis. Een ruimtemissie om een belangrijke telescoop te redden is mislukt. Ruimtevaartorganisatie NASA lanceerde een andere satelliet die de telescoop moest vastgrijpen en terugbrengen in de juiste baan. Nu blijkt dat de reddingssatelliet onbestuurbaar is geraakt. Het ziet er naar uit dat zowel de ruimtetelescoop als de reddingssatelliet binnenkort zullen verbranden in de atmosfeer. De reddingsmissie kostte €20 miljoen, zegt NASA. Het weer. In het hele land komen buien voor, soms met onweer en hagel. Tussendoor schijnt af en toe de zon en het wordt ongeveer 21 graden. Morgen opnieuw regenachtig en dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
2: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
4: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
4: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Radio Drenthe.
7: Anouk in de middag met Marita Slip.

zijn de zonnige klanken van Los Lobos op Radio Drenthe en La Bamba. En van de zonnige klanken van Los Lobos naar de mooie klanken van Leon Moorman. Dit is Hier in het Oosten.

0: Simon & Garfunkel en Homeward Bound. Even helemaal afluisteren. Mooi. Daphne.
1: Ja.
0: Net hadden we het over muggen in de slingerplaat. Hè? Toen kregen we al zo'n verschrikkelijke jeuk. Ik dacht van, nou, ik kijk eens eventjes op internet of er nog iets nieuws bijgekomen is. En ik zie ineens een kop. Het aantal giftige valse wolfspinnen in 4 jaar tijd vertienvoudigd.
1: Ugh.
0: Wolfspinnen, dat zijn joekels van beesten. Ben jij bang voor spinnen? Nou,
1: ja, ik heb net even wat foto's opgezocht, word ik niet blij van.
0: Nee.
1: Meteen kippenvel.
0: En deze schijnt heel heftig te zijn. Deze die komt steeds vaker voor in Nederland. Jij weet hoe vaak, hè?
1: Ja, in een jaar tijd is deze meer dan 6000 keer gezien.
0: Oh, in Nederland?
1: Ja.
0: En hij is groot?
1: Ja.
0: Hij is wel zo groot als je hand, denk ik.
1: Ja, dat weet ik eigenlijk niet hoe groot hij is.
0: Maar deze valt aan. De meeste spinnen die kruipen weg. Hè, als ze in de gaten hebben dat er een mens in de omgeving is. Dan denken ze, ja, dikke doei, mij niet bellen. Ik ga er vandoor. Ja. Deze denkt, ik ga jou pakken. Ja, en deze die valt dus aan. En hij is volgens mij ook best wel giftig. Hij heeft namelijk, let op, sterke kaken waarmee hij de huid kan doorboren.
1: Nou, ik word hier niet heel blij van.
0: Een beet van de wolfspin is giftig en kan verschillende symptomen hebben. Het kan heel heftig zijn, staat hier, als je allergisch bent. Voor de meeste mensen is de beet niet gevaarlijk. Oh. Maar toch, hij kan wel flink pijn doen, want het is te vergelijken met een wespen- of bijensteek. Nou, die weet ik dan weer.
1: Ja, dat vertelde je net, dat best wel pijn doet.
0: Ja, dat is een hele, hele pittige pijn. De reden dat hij vaker in Nederland voorkomt, heel simpel. Het is de klimaatverandering. Het wordt hier gewoon een fijner klimaat voor het beestje om te kunnen overleven.
1: Ah.
0: Ja, hij rukt op naar het noorden. Jij weet hoe vaak ze gezien zijn. 6000 keer.
1: Ja, bah. Ik heb nog even opgezocht ook hoe groot die zijn. Een valse wolfspin heeft een lichaamslengte van 10 tot 19 centimeter.
0: 10 tot 19 centimeter. Dat is best wel een enorm
1: dier. Ja, daar word ik echt niet blij van.
0: Hij kan trouwens goed overleven in warme en droge plekken. Zoals in huizen. Gewoon bij je in huis. Dus ik beeld het je even in, hè?
1: Och, nee, dank je.
0: Oké. Het kan dus gewoon bij jou in huis zijn, Daphne.
1: Oh, dank je wel hiervoor. Lekker slapen vanavond.
0: Lekker slapen vanavond. Is het niet doordat je door de muggen wakker wordt gehouden? Dan misschien wel door het idee dat er een valse wolfspin bij jou in de kamer zit. Ga er dus niet achteraan, hè? Als je hem ziet, zeggen de experts, laat hem met rust, ga op de loop. Maar ga niet met een stokje in een prik of zo, want dan valt hij aan.
1: Oeh.
0: Goed?
1: Ja, oké.
0: Afgesproken?
1: Nee, ja, dat is
0: Gauw door.

Amerika op Radio Drenthe en The Border. Straks na 2:30 ga ik bellen met een nieuw muzikaal talent. Hij is heel groot op social media, maar hij kan ook hartstikke goed zingen. En hij heeft een nieuwe single uit. Zometeen in Drenthetainment, dan hoor je alles over hem, leer je hem beter kennen. En zometeen natuurlijk om 2:30 eerst het laatste nieuws uit Drenthe met Daphne en het weer. Eerst is hier Alex Warren en Fever Dream.

0: Deze week bij Marktkauf Meppen 10% korting op 2 artikelen naar keuze. Haal de coupon bij de servicebalie.
1: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haarstijlen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
2: Crossroads, het jaarlijkse muziekfestival in de Nieuwe Kolk in Assen. Op zaterdag 26 september. De beste blues, soul en rock'n'roll artiesten uit binnen- en buitenland. Waaronder Rudy Foster, Jeffrey Halford en de Healers, Erwin Java, Roel Spanjers en Tim Knol. En een ode aan Harry Musquet en QB and the Blizzard. Kijk op crossroadsfest.nl. Crossroads, discover the blues, explore beyond.
1: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
3: De Mobifit aan huisservice. Probeer de scootmobielen en sta-opstoelen gewoon bij u thuis. Onze adviseurs komen graag bij u langs. Maak snel een afspraak. Mobifit.nl.
4: 2:30 geweest. We gaan gauw naar Daphne voor het laatste nieuws uit Drenthe.
5: Goedemiddag. In een woonboerderij aan de Alteveer in Hogeveen is vanmiddag brand uitgebroken. De kunststofachtergevel van de woning staat volledig in brand. Meerdere brandweereenheden zijn ter plaatse om het vuur te doven. Vanwege de rookwolken is de brand te zien in de wijde omgeving. De bewoners en de hond konden de woning op tijd verlaten, zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio Drenthe. De brand is nog niet onder controle. Volgens het Openbaar Ministerie zijn nog 3 personen overleden door middelen van Funcaps, een medicijnwebsite die gevestigd was in Assen. En daarmee komt het totaal aantal slachtoffers op 21 personen. De 3 verdachten zouden vanaf juli 2020 online zonder de juiste vergunningen geneesmiddelen hebben verkocht, zoals slaap- en kalmeringsmiddelen. Ze zouden kopers daarbij onvoldoende hebben gewezen op de risico's van het slikken van de middelen. 2 van de 3 verdachten werden in april al veroordeeld tot 3 jaar cel voor dezelfde soort verdenkingen in België. En de Duitse grenscontroles zijn met 6 maanden verlengd, ondanks de waarschuwing van de Eems-Dollard-regio eerder deze maand over de gevolgen ervan. De vaste controleposten, zoals op de A37 bij Zwarte Meer, zorgen al lange tijd voor grote overlast. Lange files, gevaarlijke situaties en veel sluipverkeer door omliggende dorpen. Ook oordeelde een Duitse rechter eerder al dat de maatregel in strijd is met het Schengen-verdrag. De Duitse regering is tegen die uitspraak in hoger beroep gegaan en zet de inspecties voorlopig door. Met de verlenging van 6 maanden duren de controles tot tenminste half maart 2027. En de proef met medische dronevluchten tussen de ziekenhuizen van Isala in Meppel en Zwolle is in het afgelopen jaar zo waardevol gebleken dat de pilot verder gaat. Tussen de 2 ziekenhuizen zijn al ruim 800 dronevluchten uitgevoerd, waarbij de drones onder meer bloedmonsters, gekoelde medicatie en paracetamol vervoerden. Uiteindelijk moet de pilot bijdragen aan het opzetten van een medisch dronenetwerk in heel Nederland. Voor meer nieuws uit de provincie ga naar rtvdrenthe.nl en de app.
4: Daphne, dankjewel. En dan gaan we naar het weer in Drenthe. Gert Voerman.
6: Vanmiddag is af en toe zon, dus ook stapelwolken. En verspreid over de provincie vallen enkele regen- en onweersbuien. Soms met kleine hagel en ook wat windvlagen. En er staat een matige zuidwestenwind met maximaal van 19 tot 20 graden. En vannacht wordt het een stuk droger bij een graad of 12.
7: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
8: Ik mag graag tuinieren.
9: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
10: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
11: Ik niet.
7: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
12: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
7: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
12: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
13: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
14: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
15: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
11: een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
16: Hallo, eet smakelijk voor straks.
11: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
17: Leren mediteren? Zen.nl.
11: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
18: Leren mediteren? Zen.nl.

0: 26 september.
1: In de Nieuwe Kolk in Assen.
0: Genieten van de beste bluesmuziek.
2: Als bluesprovincie moet Drenthe de blues koesteren. Ook tijdens het Crossroads Festival.
1: Good food en good music op 3 podia tijdens het Crossroads Festival.
0: En jij kan erbij zijn.
1: Luister volgende week. Speel mee. En maak kans op 2 vrijkaarten.
0: Kijk voor details op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.
2: Groeten uit Gollo, Johan Derksen.
3: Well, this car is automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why, it's greased lightning.
4: Greased

uit die musical Grease natuurlijk. Grease Lightning, John Travolta was dat. Zometeen bel ik met een jongen die heel druk is, want hij moet met iedereen op de foto tegenwoordig. Kijken of hij nog tijd voor mij kan vrijmaken, want hij zingt een behoorlijke moppie hoor. Ruben Lubbers heb ik het over. Zometeen ga ik hem bellen. We gaan eerst op reis. Dit is Voyage Voyage.

0: Desireless was dat. En Voyage, Voyage. Ben je er klaar voor?
1: Ho, ho, ho, ho. Hoe staat het ervoor in Showbizland? Het wel en wee van de sterren hoor je in Drenthe Entertainment.
0: Ja, hij heeft meer dan 100.000 volgers op TikTok. En ik heb gehoord dat hij op de Meppeldagen de dames van zich af moest slaan. We gaan eens even kijken hoe dat zit. Ruben Ludders, goedemiddag.
2: Een hele goede middag.
0: Ja, dat is toch zo, of niet?
2: Ja, nou, ja, is dat zo? Ja, nou, het viel nog mee hoor, maar ik snap wat er gezegd wordt. Maar nee, de vrouwen die doen altijd hartstikke leuk mee.
0: Ja, nou, ik hoorde, Ruben moest heel veel op de foto.
2: Ja, klopt. Ja, ja. Maar vind ik hartstikke leuk ook, hè, natuurlijk.
0: Toch, ja.
2: Ja, veel op de foto, maar ja, dat is wel om een goede positieve reden natuurlijk.
0: Ja, hey, Ruben Ludders, ik heb jou aan de lijn. Ik moet wel heel eerlijk zeggen, Ruben, voordat ik zeg maar jouw liedje hoorde en ik informatie erbij doornam, moet ik wel eerlijk zeggen dat ik nog niet zo bekend met jou was.
2: Nou, dat geeft helemaal niet. Dan hebben we elkaar nu ontmoet.
0: Zo is het. Aangenaam. Maar ik begrijp, jij bent hartstikke druk. Want je stond ook inderdaad op de Meppeldagen, wat ik al zei. Je bent heel erg op social media veel te zien. Want hoe is dat allemaal begonnen voor jou?
2: Ja, hoe is het allemaal begonnen? Ik denk dat het allemaal begonnen is met eigenlijk voor de grap gewoon een beetje filmpjes plaatsen en gewoon laten zien ja, wat ik leuk vond. Ik deed het echt helemaal niet voor volgers of wat dan ook. En nee. Nu nog steeds niet. Maar het is zo mooi om te zien. Ik was gewoon lekker aan het zingen en dat werd heel goed opgepakt. En nou, toen dook ik de studio in. Ja. Dus heb ik eigen liedjes uitgebracht. Heb ik 2 jaar geleden met Marco Schuimmaker in Uit Kogelredon gestaan.
0: Ja.
2: Nou, en ja, dat is natuurlijk een droom die uitkwam als jongen. Dus nu zijn we lekker timmeren aan een hele mooie toekomst.
0: En hoe is dat dan voor jou? Want je bent nu 2 jaar verder. Ik zei het al, de dames die hingen toch wel lekker om je heen. Hoe is dat dan voor jou dat je dan nu zo herkend wordt en ze willen allemaal met je op de foto?
2: Ja, hoe is dat? Als allereerst natuurlijk superleuk, maar ook wel heel erg best wel bijzonder en vooral wennen hoor. Want ja. Ik denk, kijk, ik heb mijzelf tot op de dag van vandaag nog steeds gezien als een normaal persoon, net zoveel als ieder ander, zeg maar.
0: Ja.
2: Maar als ik daarin een voorbeeldfunctie kan zijn en gewoon kan laten zien van, volg je dromen, volg je hart, doe wat je leuk vindt. En als mensen dat dan leuk vinden, ja, dat is toch wel heel erg mooi. Dus ik ben er wel enorm dankbaar voor en ik geniet er elke dag van.
0: Ja, en dat is eigenlijk ook precies jouw verhaal, wat jij ook al zei. Je gaat het eigenlijk gewoon voor de grap een beetje doen, hè, van die filmpjes maken online. En het wordt opgepakt en voor je het weet sta je gewoon overal op het podium met je liedjes.
2: Ja. Ja, ja, ja. Het is heel erg bijzonder. Ik bedoel van zingen in de badkamer naar zingen op grote podia waar ik heb mogen staan al. Ja. En we zijn druk bezig. Veel boekingen natuurlijk. Dus veel optreden door het hele land. Druk bezig met nieuwe muziek. Binnenkort weer nieuwe muziek. En nu mijn nieuwe single Samen Niet Alleen natuurlijk.
0: Ja. Ja, die is dus inderdaad nu uit. En je zei het al, je nieuwe single Samen Niet Alleen. Waar gaat die over?
2: Ja, de titel zegt het natuurlijk al een beetje als Samen Niet Alleen. Ik vind dat er zoveel dingen in de wereld zijn. Negativiteit, vervelende dingen. En ik ben eigenlijk altijd een positieve jongen. En ik sta positief in het leven met een grote brede glimlach sta ik elke ochtend op. En ik wil graag ik wil het graag samen doen. Ik wil het graag samen met mijn volgers doen, met mijn fans, de mensen die het leuk vinden.
0: Ja.
2: En dat gevoel van saamhorigheid, dat wil ik gewoon heel graag meegeven aan iedereen. En ik denk dat dat ook wel goed te gebruiken valt in de wereld waar we in leven af en toe.
0: Ja.
2: Dus laat me maar gewoon lekker mezelf zijn en laat iedereen die mijn reis wil volgen, laten we dit lekker samen doen.
0: Ja, laat iedereen zijn waarde en lekker met elkaar omarmen elkaar en doe het met elkaar, toch?
2: Juist, precies.
0: Ja, ja, mooie boodschap, Ruben. Goed gekozen. Waar gaan wij jou nog tegenkomen? Want je zei het al, ja, ik word geboekt, ik ben heel druk. Dus waar kunnen we jou zien?
2: Ja, waar kunnen jullie mij zien? 4 oktober, Mega Piratenfestijn weer.
0: Ja?
2: In Oldenbroek, dus daar heb ik ook super veel zin in. En ik heb nog een aantal boekingen staan. Zowel verjaardag als privéfeesten natuurlijk. Nog andere mooie dingen Ik vind het soms heel lastig om op te noemen, maar het is van Drenthe tot Groningen, van Groningen tot Friesland tot Maastricht. Het is ongelooflijk, maar ik zou zeker zeggen, volg me op de socials, hou alles in de gaten, want dan kunnen we het allemaal samen doen en kunnen jullie zien waar ik sta.
0: Ja, hartstikke goed. We houden je goed in de gaten, Ruben. En weet je wat we gaan doen? We gaan hem nu gewoon draaien, jouw nieuwe single, goed?
2: Hartstikke leuk, dankjewel.
0: Hey, dankjewel en heel veel succes, hè?
2: Oké, dankjewel.
0: Hoi, hoi. Ik begon me

Samen niet alleen. Het is dus de nieuwe single van Ruben Ludders. En je hoorde het al. Ruben kom je gewoon overal tegen, hoor, de komende maanden. Hartstikke leuk. Het zit erop voor mij. Het is bijna 3 uur. Zometeen heel veel plezier bij Studio Steenbergen met mijn collega René. Wat mij betreft een hele fijne middag.

0: Met het warme weer wil ik het binnen in huis wel een beetje koel houden. Met de rolluiken, screens en knikarmschermen van Bouwmarkt Schoonhoort hol ik de warmte buiten de deur. En als je het wilt, gemonteerd door een eigen klusteam. Bouwmarkt Schoonhoort, Nerrimaas.
1: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
2: Aan tafel!
3: Zo.
4: Wat kun je toch altijd lekker koken, oma?
3: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
4: Heb je een nieuwe vriend, oma?
3: Nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
5: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
1: Kom naar de woonwinkel met de grootste keus in traprenovatie. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
6: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
7: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
8: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor alle kustprovincies vanwege onweersbuien die overtrekken. Die kunnen gepaard gaan met veel neerslag in korte tijd, windstoten en hagel. Het verkeer kan daar last van hebben en ook buitenactiviteiten moeten rekening houden met het weer. Boven zee zijn ook waterhozen gezien. Daarbij kunnen lokaal zware windstoten voorkomen. Een missie om een belangrijke telescoop in de ruimte te redden is mislukt. Het gaat om de SWIFT-telescoop, die meer dan 20 jaar onderzoek deed naar gammastralen. In de loop van de jaren verloor hij steeds meer hoogte en daarom lanceerde ruimtevaartorganisatie NASA een andere satelliet die de telescoop moest vastgrijpen en terugbrengen in de juiste baan. Nu blijkt dat de reddingssatelliet onbestuurbaar is geraakt. Het ziet er naar uit dat zowel de ruimtetelescoop als de reddingssatelliet binnenkort zal verbranden in de atmosfeer. De reddingsmissie kostte 20 miljoen euro, zegt NASA. Een klein dorpje in het westen van Kenia wordt overspoeld door goudzoekers. Er is onlangs per toeval een goudader ontdekt en daar zijn meer dan 10.000 mensen op afgekomen.

0: De lokale autoriteiten waarschuwen voor een humanitaire crisis. Er is nauwelijks schoon drinkwater en geen sanitair. Ook drinken de mensen volop illegaal gestookte alcohol en gebruiken ze drugs. Autoriteiten maken zich ook zorgen over het grote aantal jonge kinderen onder de goudzoekers. De ziekenhuizen in Zwolle en Meppel gaan door met hun proef om medicijnen en bloedmonsters heen en weer te brengen met drones. Afgelopen jaar heeft er 800 keer zo'n drone gevlogen. Dat ging altijd goed, ook als er iets gekoeld moest worden. Vanaf nu wordt er geëxperimenteerd met andere soorten medicijnen en monsters voor laboratoria. Het weer dan, niet overal code geel, maar wel in het hele land kans op buien. Soms met hagel en onweer. Tussendoor schijnt af en toe de zon en het wordt ongeveer 21 graden. Morgen is het regenachtig en dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, eet smakelijk voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
4: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
5: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
6: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
7: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
6: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
7: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
8: Pas je eindelijk het perfecte

0: altijd het juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Radio Drenthe.
2: 60s en 70s. Met René Steenbergen.

0: Freddie Mercury had zin om een eerbetoon te maken aan Elvis Presley. Nou, dat werd dit liedje, dus je zou kunnen zeggen dat is behoorlijk goed gelukt. Crazy Little Thing Called Love van Queen.
1: Studio Steenbergen.
2: 60s en 70s.
1: Met René Steenbergen.
0: Ja, zo rocken rollen wij lekker dit jaren 60 en 70 uurtje in. Hè? Zo is de toon meteen een beetje gezet. Hartstikke leuk, hè? De sfeer is meteen daar. Hopelijk komt het een beetje over op de radio. Goedemiddag allemaal, van harte welkom. Fijn dat je weer van de partij bent. Nou, je hoort het misschien een beetje, mijn neus zit een beetje vol. Er schijnt iets in de lucht te hangen, dus kijk uit en let een beetje op de vitamintjes. Misschien ontsnap je er dan net aan. Nou goed, het is in ieder geval goed genoeg voor een uurtje jaren 60 en 70 klassiekers hoor. Daar red ik me heus wel mee, want als ik zie wat er zoal op mijn stapeltje ligt, nou, dan komt dat best weer voor elkaar tussen nu en 4 uur. Ik heb bijvoorbeeld deze van de Detroit Emeralds bij me.

0: Verder gaan we ook weer terug in de top 40 geschiedenis. Exact 60 jaar geleden, om precies te zijn. De top 40 van deze dag in 1966. We gaan aan het eind van het uur de jukebox weer tevoorschijn toveren. En een beetje voorpret, ja, ook vandaag weer hoor, voor onze eindejaarslijst. De Drentse Duizend.
1: Hey,

0: Het zijn de Detroit Emeralds en Feel the Need. En ook nog Brown Eyed Girl van Van Morrison. Op de seconde 3:15. En dat is een prachtige tijd om de archieven weer eens even in te duiken. En daarin zie ik staan dat het op deze dag in 1964 is dat Shirley Bassey samen met het orkest van John Barry de titelsong opneemt voor de Bondfilm Goldfinger.
1: Goldfinger. He's the man with the Midas touch.
0: Ja, die James Bond film Goldfinger die gaat een maand later in Londen in première. Voor de derde keer speelt Sean Connery de rol van geheimagent 007. En de West-Duitse acteur Gert Frobe speelt zijn rivaal Goldfinger. Het duurt nog tot april 65 voordat de single van Shirley Bassey binnenkomt in onze top 40. En die komt dan op de vijfde plaats. Dus een behoorlijke hit. En Hang On Sloopy van de Amerikaanse groep The McCoys is op deze dag in 1965 de eerste single die in Europa door platenmaatschappij Immediate Records wordt uitgebracht.

die platenmaatschappij Immediate Records. Die is opgericht door Andrew Oldham. Dat is dan weer de manager van de Rolling Stones. Dan zijn de lijntjes natuurlijk kort. Het is namelijk zo dat Mick Jagger en Keith Richards talloze liedjes schrijven voor de artiesten van het label. Bijvoorbeeld Out of Time van Chris Farlow.

De dan 21-jarige Jimmy Page, later gitarist bij Led Zeppelin, is een belangrijke man voor het label. Hij produceert en arrangeert talloze singles waarop hij zelf ook meespeelt. Financieel gaat het echter slecht met Immediate Records. Na 84 singles is het in februari 1970 afgelopen met het platenlabel. In de 4,5 jaar van zijn bestaan halen 24 singles van het label de Britse hitparade, waarvan 9 de top 10. Dus een beetje magertjes. Ja, had ik het net al eventjes over de Rolling Stones. In Engeland komt op deze dag in 1965 I Can't Get No Satisfaction uit.

0: en vreemd genoeg is Satisfaction in Nederland al 2 weken voor Engeland uitgebracht. In onze top 40 komt hij binnen op nummer 4. Binnenkomen op nummer 4, je hoort het goed. En daarna staat hij 4 weken lang op nummer 2, achter Help van de Beatles. Maar eind augustus, dan krijgen de Stones het voor elkaar. Dan bereiken ze de nummer 1 en blijven daar 5 weken staan. En dan naar deze dag in 1966, dan bereikt deze plaat van de Troggs de nummer 1 in de Nederlandse top 40. I want to spend my With a Girl Like You is geschreven door de zanger van de groep, Rick Presley. En dat is trouwens geen familie van. Nou, nu ik trouwens dat stukje zo net gehoord heb, heb ik eigenlijk wel zin om die helemaal te gaan draaien. Nou, ga dat zo doen. Maar eerst nog even naar deze dag in 1977. Het is een bijzondere dag in de ruimtevaart, want dan wordt de Voyager 2 gelanceerd. En de zonde krijgt, net als zijn voorganger, de Voyager 1, je raadt het al, een audio- en videoplaat mee, met onder andere de groeten van president Jimmy Carter, muziek van Ludwig van Beethoven, muziek van Louis Armstrong. En ja, mochten er nou eventuele Marsmannetjes tevoorschijn komen die dat hele pakket opduikelen, doet de NASA er ook een bouwpakket bij van een draaitafel met instructies. En als je dat dan allemaal aan de gang hebt, dan hoor je dit.
1: Oitenes poteste gairete. Eirenikos prosfilos elelithamen filoi.
2: Paz e felicidade a todos.
3: Godwai homa. Zuk godwai.
4: Adonish Lushulmu.
5: Hello from the children of planet Earth.
0: Ja, ik denk dat die Marsmannetjes zich daar wel mee zouden redden. Ik ga er een oud top 40 blaadje bij trekken. En dat is vandaag het top 40 overzicht van 60 jaar terug. Oftewel de top 40 van 20 augustus 1966. Nou, net liet ik al een heel klein stukje horen. Ook eigenlijk een beetje jammer dat het maar een klein stukje was. Dus zometeen hoor je hem helemaal. With a Girl Like You van The Troggs. Daarvoor, zo'n plaat waar je lekkere discussies over kunt voeren. Is het nou leuk? Is het nou diepzinnig? Of is het helemaal niks? Nou, worden nog steeds hele familievetens over uitgevochten. De Beatles met Yellow Submarine. En eerst, de eerste in de rij van 3. Die komt van Los Bravos. Dit is Black is Black.

0: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
1: Wat was ik onzeker over mijn haarverlies? Gelukkig kwam ik in contact met Creativo Care in Emmen. Ze namen alle tijd. En wat ben ik blij met het resultaat. Het ziet er niet alleen mooi en natuurlijk uit. Mijn haarwerk zit ook nog eens comfortabel. Maak een vrijblijvende afspraak via creativocare.nl.
2: Historie en toekomst komen samen op de Tabak Classic GP Assen. Ervaar legendarische Formule 1-bolides van de Master F1 Legends, klassieke racewagens en authentieke Grand Prix-motoren op het TT-circuit. Van 28 tot en met 30 augustus tijdens de Tabak Classic GP Assen. Kijk voor meer info en tickets op tabakclassicgp.com. Where classic meets future.
3: Veilig en zelfstandig op pad, dat kan. Met de comfortabele scootmobielen van Mobifit rijdt u zorgeloos. Kom langs in onze showrooms of kijk op mobifit.nl.
4: Het is zo goed als 3:30. Hier is het Drentse nieuws. In een woonboerderij aan Alteveer in Hogeveen is vanmiddag brand uitgebroken. De kunststof achtergevel van de woning staat volledig in brand. Meerdere brandweereenheden zijn ter plaatse om het vuur te doven. De brand is nog niet onder controle. Volgens het Openbaar Ministerie zijn nog 3 personen overleden door middelen van Funcaps, een medicijnwebsite die gevestigd was in Assen. Daarmee komt het totaal aantal slachtoffers op 21 personen. 2 van de 3 verdachten werden in april al veroordeeld tot 3 jaar cel voor dezelfde soort verdenkingen in België. En de proef met medische dronevluchten tussen de ziekenhuizen van Isala in Meppel en Zwolle is in het afgelopen jaar zo waardevol gebleken dat de pilot verder gaat. Tussen de 2 ziekenhuizen zijn al ruim 800 dronevluchten uitgevoerd, waarbij de drones onder meer bloedmonsters, gekoelde medicatie en paracetamol vervoerden. Wil je daar meer over weten of wil je nog veel meer nieuws lezen? Dan kun je terecht op rtvdrenthe.nl en ook in de app. En dan het weer, Gert Voerman.
5: Vanmiddag is af en toe zon, maar er zijn ook stapelwolken en verspreid over de provincie vallen enkele regen- en onweersbuien. Soms met kleine hagel en ook wat windvlagen. En er staat een matige zuidwestenwind met maximaal van 19 tot 20 graden. En vannacht wordt het een stuk droger bij een graad of 12.
6: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu. Overal verkrijgbaar.
7: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maak bereikbaar.
8: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Mam?
9: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
7: TKE trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
9: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
10: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
11: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
10: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
11: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
12: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.

0: 2 vrijkaarten.
1: Kijk voor details op rtvdrenthe.nl/winnen.
0: Radio Drenthe.
1: Altijd in de buurt.

0: Daryl Hall en John Oates en Rich Girl. Daarvoor nog de Bee Gees en New York Mining Disaster 1941, zoals het officieel heet. En je hoorde ook nog Candy Staten en Young Hearts Run Free.
1: De Drentse Doezend.
2: Geur en deur Drenthe.
3: Het beste van de Drentse Doezend.
0: Laten we weer eens een klein spotje richten op onze eindejaarslijst. De Drentse Doezend, want nou ja, laten we eerlijk zijn. Zo heel gek lang duurt het niet meer. Dan gaan we daar weer alweer volop mee bezig. Dan kun je denken, ach, het is toch alleen maar die laatste week van het jaar? Nee, in november hebben we de stemweek natuurlijk alweer. En die is misschien wel net zo belangrijk als die lijst zelf. Want die lijst zelf wordt samengesteld aan de hand van jullie lijstjes. De lijstjes die jullie weer hopelijk in grote getalen gaan inleveren. Medio november is dat al. Dus kan helemaal niet zoveel kwaad om daar nu alvast een beetje over na te gaan denken. Ik wil niet zeggen dat je meteen al met je schriftje en je pen klaar moet gaan zitten. Maar zoals ik dat altijd graag zeg, zet het alvast een beetje in de week in je achterhoofd. Hè? Dat kan nooit kwaad. Dat je nu alvast wat, ja, wat ideetjes krijgt. En dan maak je uiteindelijk medio november je definitieve selectie. Die stuur je dan naar ons toe. En aan de hand van al die lijstjes die we dan hopelijk weer binnenkrijgen, maken we de 2026-editie op van de lijst Veur en Deur Drenthe. Benieuwd hoe die dit jaar weer gaat klinken. Nou, ik heb er voor nu eens eventjes een grote naam uitgehaald. Bob Dylan. Eens even kijken hoe het met zijn klassiekers zit in die lijst. Om precies te zijn met Blowing in the Wind. Een van zijn allerbekendste liedjes. Nou, stond er in 2022 best wel hoog in. Op nummer 105. Nou, 105 van de 1000 plekjes. Dat is keurig. Helaas ging het het jaar daarna een beetje minder. Toen gleed hij onderuit. Na 382, het jaar daarna werd het nog gekker. Toen verdween hij uit de lijst. Nou, wat daar nou de reden voor is? Geen idee. Ja, niet genoeg stemmen. Dat is de logische verklaring. Maar de afgelopen editie 2025, ja, dat is dan weer gek aan zo'n lijst, was hij ineens weer terug op 331. Nou, gaan we ome Bob dit jaar ook tegenkomen? Dat horen we allemaal aan het eind van het jaar, om precies te zijn tussen kerst en oud en nieuw. Maar ja, laat dit eventueel een beetje inspiratie voor je zijn. Dit is Blowing in the Wind.

ik hoorde dollars alweer klinken als ik dit liedje opzet. De Wall Street Shuffle van 10cc en ook nog Bob Dylan met Blowing in the Wind. En dat brengt de tijd al bijna weer op de vaste dagelijkse jukebox-tijd. Twee klassiekers die ik daar zo uit ga halen. Welke twee klassiekers dat zijn, hoor je na deze van The Monkees.

muziek uit 1967 van The Monkees en A Little Bit Me, A Little Bit You. Ja, ik zei het net al, hè, de jukebox, die gaan we er weer bij halen. En daar haal ik twee liedjes uit die iets te maken hebben met 20 augustus. Twee geboortedagen vandaag. Twee legendarische geboortedagen, zou je kunnen zeggen. Op deze dag in 1949... is Phil Lynott geboren. Phil Lynott, de grote man achter Thin Lizzy. Natuurlijk sowieso een goede reden om Thin Lizzy weer eens even van stal te halen. Hij overleed in 1986. En het is in 1942, op deze dag, de geboortedag van soulster Isaac Hayes. Hij overleed in 2008. Nou, ik ga het muntje in de jukebox gooien, dan ga ik deze twee grootheden tevoorschijn toveren. Zoals gezegd, Isaac Hayes, die hoor je zo meteen met Theme from Shaft. Maar eerst gaat de naald op de plaat voor The Boys Are Back in Town. Hier is Thin Lizzy.

0: Deze week bij Marktkauf Meppen. 10% korting op 2 artikelen naar keuze. Haal de coupon bij de servicebalie.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
2: Joehoe!
1: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
3: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
4: Zwaagstra.
5: In Hogeveen.
6: Altijd al willen weten hoe de inwoners van Drenthe vroeger hebben gewoond en geleefd? Breng dan eens een bezoek aan Openluchtmuseum Ellert en Brammert in Schoonoord. Hier vind je een diversiteit aan objecten uit vroeger tijden, zoals een tolhuis, een schooltje, een caféboerderij, een kerkje, een smederij en een gevangenis. Een leuk dagje uit voor jong en oud. Tot ziens in Schoonoord.
7: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
8: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
9: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand in de Belgische Ardennen is grotendeels onder controle. Dat hebben de regionale autoriteiten bekendgemaakt. Als het weer zo blijft, zal de brand zich ook niet verder verspreiden. Aan de oostkant van het gebied, in de Hoge Venen, zijn brandweerlieden nog bezig de brand in te dammen. Aan de westkant is dat al gelukt. Blushelikopters en vliegtuigen.

0: vliegtuigen van verschillende Europese landen blijven nog tot zondag in België, voor het geval ze weer nodig zijn. De Duitse brandweer, die was komen helpen, gaat morgen weer naar huis. Een vastgoedbaas in China moet levenslang de gevangenis in voor fraude, omkoping en verduistering. De 67-jarige WK Jan bouwde zijn vastgoedimperium Evergrande op door lening op lening te stapelen. 5 jaar geleden ging de projectontwikkelaar failliet en kwam China in een vastgoedcrisis terecht. Naast de oprichter zijn nog 56 mensen veroordeeld. De 3 Nederlanders die om het leven kwamen bij een zwaar verkeersongeluk in de Amerikaanse staat Ohio waren daar voor een trekkerwedstrijd. Dat zegt de vrouw van de bestuurder van het busje dat werd geramd door een vrachtwagen. 2 mannen van 55 en een man van 44 overleden ter plekke. 4 anderen raakten gewond, onder wie de bestuurder uit Markelo. Volgens zijn vrouw wilde hij al jaren naar de grootste trekkertrekwedstrijd ter wereld. De Isala-ziekenhuizen in Zwolle en Meppel gaan door met hun proef om medicijnen en bloedmonsters heen en weer te brengen met drones. Afgelopen jaar heeft er 800 keer zo'n drone gevlogen. Het ging vrijwel altijd goed, ook als er iets gekoeld moest worden. Vanaf nu wordt er ook geëxperimenteerd met andere soorten medicijnen en monsters voor laboratoria. Het weer. In het hele land komen buien voor, soms met onweer en hagel. Daarvoor geldt code geel in de noordelijke helft van het land, behalve in Flevoland. Tussendoor schijnt af en toe de zon en het wordt ongeveer 21 graden. Ook vanavond nog buien. Vannacht is het in het binnenland droog, met temperaturen rond 13 graden. En ook morgen buien, en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
2: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
1: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Hey, Remo!
4: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
5: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
8: Dat zomerse gevoel. Energiek, helder en opgeladen. Terug naar binnen. Achter je scherm is dat gevoel snel weer weg. Sunbooster brengt je dat gevoel terug. Met nabij infrarood licht. Zonlicht dat binnenshuis ontbreekt. Meer energie, scherpere focus en een betere stemming. Kijk op sunbooster.nl.
7: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
9: Radio Drenthe.
10: Studio Steenbergen. Met René Steenbergen.

0: Het leek me wel een aardig liedje, zo in de week dat de scholen weer zijn begonnen. Even een stukje grammatica met de Jackson 5 en ABC.
1: Studio Steenbergen.
2: Met René Steenbergen.
0: Ja, of grammatica, spelling is het dan eigenlijk meer, hè? 9 minuten over 4, deel 2 van dit radioprogramma, waarin we verderop in dit uur weer dat bijzondere muziekspel gaan spelen, waarbij een bijzonder leuk muziekspel te winnen is. Ik leg je dat straks allemaal uit. Maar goed, alles op zijn tijd. Eerst eens even de andere zaken.
1: Studio Steenbergen.
3: Dierennieuws.
0: Ja, want in vogelpark Avifauna in Alphen aan de Rijn, daar zijn deze week 4 zeldzame papegaaien uit hun ei gekropen. Zijn de zogenaamde geelvleugel-Amazones. Nou, ze zijn er in dat park hartstikke blij mee, want ze doen daar mee aan een speciaal internationaal project om die bijzondere vogelsoort terug te brengen naar Aruba, waar ze vaak als huisdier werden gehouden. Nou, onze collega van RTW West, die wil het allemaal wel eens even graag zien, maar hij mocht niet te dichtbij komen.
4: Er is een geslaagd broedpaartje, er zijn 4 jongen. Gaat het goed met ze? We mogen daar niet bij, ze moeten echt rust hebben, omdat het moet slagen, dit project.
5: Ja, dat klopt. We hebben 2 koppels achter de schermen, zoals we dat dan noemen, waar geen publiek komt. En een van die 2 koppels die heeft op dit moment 4 jongen. Alleen onze dierverzorgers komen daar.
4: Het zijn een beetje ader- en haagvogels. Ze zijn groen met geel. En er zitten hier nog meer papegaaien, dus je hoort af en toe wat dat ze meepraten.
0: Ja, nou ja, meepraten. Als dit is wat ik denk dat het is, dan denk ik dat die populatie binnenkort wel weer een beetje op orde is. Het is dus de bedoeling dat die vogels binnenkort weer gezellig rondvliegen op Aruba. En er zijn meerdere vogelparken over de hele wereld die aan dat project meedoen. Mooi. Ja, en dan dit. De een droomt misschien van een carrière als brandweerman of als chef-kok. De ander die wil graag autocoureur worden of topvoetballer. Nou, de 68-jarige Richie die heeft al 22 jaar een hele bijzondere droombaan. Hij zingt en trommelt en dat doet hij in het centrum van Breda.
6: Kleine was je, grote was je, stoffen in je wasmachine. Laat me lekker draaien.
7: Ik heb in de laboratorium gewerkt, van 10 jaar of zo. Bij mijn laatste opdrachtgever. Toen ik klaar was met die opdracht, hebben ze iemand aangenomen die met lagere opleiding, of een goedkoper, en toen dacht ik, bij bekijk het maar.
0: Ja, nou ja, Richie is hartstikke gelukkig dus. En op een goede dag, dan pakt hij zomaar even een eurotje of 40, 50 mee. Nou, dat is hartstikke leuk meegenomen. Maar zelf voelt hij zich vooral rijk door, je raadt het al, de muziek. Ah, nou, wel mooi hè, dat je kunt gaan doen wat je altijd al gewild hebt. Oftewel, je droombaan. En wat ik net al zei, ja, voor de een is dat Formule 1-coureur. En voor de ander is dat bijvoorbeeld...
8: Ik zou wel badmeester willen zijn. Met een mooi wit pak. En met een fluitje. En dan de hele dag op zijn hoge stoel zitten wachten tot er iemand verdrinkt. Ik zou zwemles geven aan mooie meiden, weet ik. Hey. En als dat zwembad dan leeg is, hè? Iedereen is naar huis. Dan moet jij eens rijden. Moeten jullie eens rijden? Moet je dan een paar baantjes zwemmen? Dan ging ik een paar baantjes zwemmen, dat weet ik wel. Oh, dan gaat dat met de pakken uit, jongen. De fluitje gaat af. En dan ga ik in water in, jongen. En dan ga ik zwemmen, zeg. Oelalalalala. Alles slagen. Zo kou, zo. Schoon slagen achterover, zo. En als ik bijvoorbeeld naar het strand zou gaan, dan zou ik mijn witte pak en mijn fluitje gewoon meenemen. En een oogje in het zeil houden. Want badmeester ben je 24 uur per dag. En overal. Het is een roeping.
1: Altijd in de buurt. Studio Steenberg.

0: Zij heet Feline, ze komt uit Rotterdam. Hij heet Melle, komt uit Leiden. En samen hebben ze dit liedje net gemaakt. Feline en Melle en Remember Us.
1: Op Chuck.
2: Met Remco Wilkens.
0: Ja, en hij komt uit Assen, maar staat op dit moment in de feestelijke toestand in Hogeveen, Remco, hè? De Lester Pullendag.
3: Ja. Ja, mooi. Goedemiddag. Ja,
0: oh, Remco.
3: Pullendag.
0: Remco. En als...
3: Ja.
0: Nou klinkt het alsof er een enorme stortbui achter jou neerplant. En dat zou ook best kunnen als ik naar de andere plek in Drenthe kijk. Bijvoorbeeld in Emmen of Assen is dat behoorlijk tekeer gegaan. Maar jij staat bij fonteinen en dat klettert er behoorlijk doorheen.
3: Oh, maar is dat niet gezellig?
0: Nou, ik hoor jou bijna niet. Dus ik kan een paar stapjes opzij doen.
3: Ja, dat wordt minder, ja. Ja, nou ja, dan moeten we even wat dichter naar de camera. Kom, want bij mij is die Mark Schonewille. En die is, ja, die is van de Pullendagen natuurlijk. En ja, het bijzondere is, zo'n Pullendagen. Ja, Mark, hoe is dat bevallen dit jaar?
4: Heel goed, inderdaad, heel bijzonder. 7 Pullendagen. Normaal gezien hebben we er eigenlijk altijd 6, hè, ieder jaar. De afgelopen jaren hebben we dat altijd gehad. En nu zijn we overgestapt naar 7. Had voornamelijk ook even te maken met de vakanties natuurlijk. Die zijn behoorlijk gespreid door het land. Ja. En we zeiden als nieuw jong bestuur, zeiden we, laten we het gewoon proberen. Ja. En kijken wat het ons brengt, die 7e Pullendag.
3: Ja, nou ben ik er even overheen lopen net, hè. En dat viel mij eigenlijk niet tegen. Het is best wel drak toch, voor zo'n 7e Pullendag.
4: Ja, dus de eerste geluiden zijn ook super positief, hoor. Dus ik sluit zeker niet uit dat we dit wellicht in de toekomst ook gaan vervolgen. Evaluaties moeten natuurlijk nog wel plaatsvinden. Maar je ziet gewoon dat de campings en in de omgeving zitten gewoon nog gewoon goed vol. En ja, mensen willen erop uit, die willen wat leuks gaan doen. Maar ja, en wat is dan leuker om even over een braderie te struinen in een stad als Hogeveen?
3: En als we nou eens terugkijken op het totaal aan Pullendagen, hè, het was aardig warm van de zomer. Is dat dan schadelijk voor zo'n markt?
4: Nou, kijk, als het op een gegeven moment 30 plus gaat, 30 plus graden wordt, op een gegeven moment, kijk, dan gaan we wel echt de warmte in, zeg maar. Dus vorige week was zo'n moment, dat was wel iets te warm. En dan merk je dat een binnenstad ook wel iets terugloopt. Maar daaromheen, als het tussen de 20 en 30 graden is, is het gewoon prima te doen. En dat hebben we wel gemerkt, dat we echt hele goede pullendagen hebben gehad dit jaar.
3: Ja, en kun je dan ook zeggen dat vandaag haast al beter is dan vorige week?
4: Nou, als ik even naar onze eigen bedrijven kijk, dan kan ik wel stellen dat we echt vorige week hebben overtroffen wat dat betreft. Dus voor ons betreft hebben we echt een hele mooie 7e Pullendag gehad. En ja, op een warme dag blijven mensen misschien wat langer plakken voor een borreltje of dat soort dingen. Maar voor vandaag was het gewoon heel goed. Ja.
3: Nou was ik nog nooit op zo'n Pullendag West, hè. En ik loop zo eens eroverheen. Ik dacht, er komt geen eind aan eigenlijk. Dat is best wel lang.
4: Ja, ja, we hebben, dat is eigenlijk ook een beetje de unique selling point van Hogeveen, hè. Ruime, brede straat, ja. Mooie parkeergelegenheden. Dus we hebben een hele strategische locatie wat dat betreft. En dat is een braderie, ja, die past daar perfect in.
3: Ja, maar je kunt wel lange straten hebben, dan moet je maar nog veel voor kraam krijgen.
4: Ja, ja, we moeten maar nog zien te vullen. Ja. Nou ja, dat lukt ook heel goed. Sterker nog, de afgelopen Pullendagen hadden we eigenlijk het nog groter, met een nog grotere kinderrommelmarkt. Waarin we, durf ik haast wel te zeggen, de grootste kinderrommelmarkt van Noord-Nederland hebben gehad. Dus ja, we zijn gewoon hartstikke goed bezig als Hogeveen, al zeg ik het zelf.
3: Ja, en er schiet ook voor iedereen wel wat tussen, hè?
4: Ja, voor ieder wat wils, hè. Dus van jong tot oud, ja, voor elke laag in de maatschappij doen we iets. Dus dat is ook heel mooi, denk ik, dat we voor iedereen bereikbaar zijn. Vrij toegankelijk. Dus het is, denk ik, voor de hele maatschappij breed. En ja, een welkom ervaring om hier te zijn.
3: Ja, en hoe zet de toekomst er dan uit van die Pullendagen?
4: Nou, wat ik zeg, dit biedt denk ik wel perspectief om dit vast te houden. We zijn op dit moment voor volgend jaar alweer druk aan de gang. Ik denk dat we daar wel echt een hele mooie primeur voor hebben. Die hou ik nog even vast. Maar daar komen we wel even voor terug bij jullie langs om dat nog eens even verder uit te rollen. Maar nee, wij zijn heel positief gestemd daarover. Dus.
3: Het is wel een hele feestelijke primeur.
4: Het wordt waarschijnlijk wel een hele feestelijke primeur, ja. Dus we laten wel een tipje van de sluier zien. Maar alleen maar positief.
3: Ja. Nou, goed. René, goeie geluiden hier uit het Hogeveen.
0: Ja. Ja. Ik hoor het, ja. Dat is geen donderbui. In andere plekken in Drenthe is dat op dit moment hier en daar wel een beetje zo. Maar in Hogeveen is het dus 1,5 feest. Nou, ben je er nog naartoe? Dan heb je nog zo'n 1,5 uur. En dan is het gebeurd met de Pullendagen 2026. Remco, dankjewel.
2: Heb jij ook een tip voor Op Chuck? Mail hem naar opchuck@rtvdrenthe.nl.

0: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
1: Bij BTN De Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis bron voor goedboeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goedboeren.
2: Zo, wat heb ik weer heerlijk geslapen.
3: Ja. Dat moeten onze buren en familie ook echt eens proberen.
2: Ja, iedereen slaapt lekker op een bed van Dekker.
4: Lekker slapen, Dekker slapen.
5: Dekkerslapen.nl.
6: Carwash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
5: Maak nu een afspraak voor een persoonlijk slaapadvies.
4: Lekker slapen.
5: Dekkerslapen.nl.
6: Altijd wassen met korting met onze waspas. Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
7: Bijna 16:30. Hier zijn de belangrijkste punten uit het Drentse nieuws. De brand in de woonboerderij aan Alteveer in Hogeveen die is inmiddels onder controle. Rond 14:30 vanmiddag brak daar een brand uit. En hardloper Nick Smit uit Assen die gaat Nederland vertegenwoordigen in de Europese Atletencommissie. En hij behoort daarmee tot de 8 atleten die de komende 4 jaar de Europese atleten vertegenwoordigen. En in Drenthe geldt tot tenminste 6 uur vanavond code geel. Volgens het KNMI is er kans op onweersbuien met mogelijk veel regen in korte tijd, zware windstoten en ook hagel. Nou, nog meer weer. Hier is Gert Voerman.
8: Vanmiddag is af en toe zon, er zijn ook stapelwolken en verspreid over de provincie vallen enkele regen- en onweersbuien. Soms met kleine hagel en ook wat windvlagen. En er staat een matige zuidwestenwind met maximaal van 19 tot 20 graden. En vannacht wordt het een stuk droger bij een graad of 12.
9: Mensen vragen me vaak, hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk. Het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
10: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
9: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
11: Je hebt minder last van een droge huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
12: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
13: Hey, Remo!
11: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
14: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
15: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
14: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
15: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.

zomerse klanken van Bob Marley en de Wailers en Get Up, Stand Up. En ook nog Eric Clapton daarvoor met Forever Man. 4:58 geweest. Het is weer tijd om uit te gaan delen. Tenminste, dat hoop ik. We gaan het spelletje weer spelen. Remember the Music, waarmee je dat ontzettend leuke muziekspel kunt winnen. Hè? Met die kaartjes en die dobbelstenen. Je kent het allemaal wel. Voor een eindeloze avond een spelplezier. Hartstikke leuk. Ik heb er weer een kaartje uitgehaald. Daar staan een aantal hints op, die ga ik zo meteen aan je voorlezen. En als je de QR-code op het kaartje leest, dan krijg je ook nog een stukje muziek te horen van de artiest die we vandaag zoeken. Nou ja, artiest. Vandaag is het een band. En ik denk dat het wel te doen is. We zijn vandaag op zoek naar een Haagse groep. Met, ja, dan staat hier op het kaartje staat de naam van deze dame. Maar dan wordt het wel heel erg makkelijk. Ik kan je wel vertellen, een band met een zangeres die zeer onlangs is overleden. En deze band maakte vooral in de jaren 70 symfonische nummers. Dat is hint 1. Hint 2, de band werd oorspronkelijk geleid door die zangeres. Dus weer, hè, met die naam die ik niet ga noemen. Ze werd ook het gezicht van de groep. Het was nogal een verleidelijke verschijning, dat kunnen we wel zeggen. Andere leden waren onder andere Chris Koorts op gitaar, Bert Ruiter op de basgitaar. Daar trouwden ze later ook mee trouwens. En Ton van der Klei op het drumstel. Nou, dan heb je in ieder geval wat andere namen. Dat zou misschien een belletje doen rinkelen hier en daar. Bekend album van deze band is getiteld Atlantis. En als je de QR-code leest, dan krijg je dit te horen. Oh, dat is wel een intro waarvan je zegt dat staat beneden. Nou, ik vind het ook wel genoeg. Fragmentjes lang zat. Hier moet je het mee doen. Welke band zoeken we? 0592-331188. Dat is het nummer dat je kunt gebruiken voor een ouderwets telefoontje. En een appje sturen. Dat werkt eigenlijk net zo makkelijk. We gaan de lijnen opengooien. En ik wens je er heel veel succes mee.

0: Zingende echtparen, hè? Womack en Womack met Teardrops. En daarvoor nog Nina Bailey en Consolation Prize. Consolation Prize, dat betekent zoiets als troostprijs. Nou, daar doen wij het niet voor, hoor. We gaan hier alleen maar voor de hoofdprijs. In dat spelletje met dat leuke muziekspel. Betsy, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Hoi Betsy, waar bel je vandaan?
1: Uit Assen.
0: Uit Assen. Oh,
1: dichtbij.
0: Heb je nog een beetje noodweer op dak gehad vanmiddag?
1: Ja, behoorlijk.
0: Ja, het ging echt even flink tekeer, begreep ik.
1: Nou, dat kwam er flink uitvallen.
0: Ja,
1: en zo.
0: Ik hoorde dat tussen de middag ook al. Toen zat ik nog thuis in Hogeveen en daar was niks aan de hand. Dat is best wel gek hoe dat af en toe gaat.
1: Oh, ja, zeker. Ja,
0: typisch, ja. Nou, dat houdt het ook allemaal weer een beetje gevarieerd, zo is het ook. En het ergste leed lijkt op zich wel geleden, al schijnt het nog wel een uurtje code geel te zijn. Dus
1: hoef de deur niet meer uit.
0: Dat wilde ik net zeggen. Ik wilde net zeggen, als dat niet meer hoeft, dan... Dus lekker bij de radio blijven. Ja. Hey, die aanwijzingen van dat spelletje dat ik had. Ja, een Haagse groep met een onlangs overleden zangeres. Die band maakte vooral in de jaren 70 furore met symfonische muziek. Nou, die dame was ook meteen de bandleider. En een bekend album van ze is Atlantis. En als je de QR-code op het kaartje leest, dan hoor je dit. Ja. Da-da-da-da. Een beetje een instinkertje was het wel, maar waar ben jij op uitgekomen, Betsy?
1: Op Earth and Fire. Ja!
0: Heb je enig idee
1: wat... Ja, gewoon niet missen, hè?
0: Nou, heb je enig idee wat de instinker zou kunnen zijn?
1: Nee.
0: Heel veel mensen dachten ook dat het Shocking Blue moest zijn.
1: Ja. Maar die zangeres is al langer geleden.
0: Je zegt al een jaar of 20, 25 al wel, denk ik, hè, Mariska Veres.
1: Ja, dat denk ik
0: maar
1: wel.
0: Maar ik snap wel dat je daar snel aan denkt als je het hebt over een Haagse band met een zangeres. Dan snap ik wel dat je aan Shocking Blue denkt. En misschien nogal pijnlijk, misschien bedoelden ze Earth and Fire ook wel. Alleen kwamen ze net op de verkeerde naam. Dat kan ook nog, hè? Dat kan ook nog best zo geweest zijn. Maar ja, Earth and Fire met Johnny Kaagman. Een maandje geleden overleden, helaas, ja. Ja. En wat een geweldige muziek hebben ze gemaakt. Hey, wij gaan jou dat hartstikke leuke muziekspel zo snel mogelijk toesturen, Betsy.
1: Ja, leuk.
0: Dus veel plezier daarmee. En leuk dat je meedeed.
1: Ja, dankjewel.
0: Hey, fijne avond alvast, hè.
1: Ja, hetzelfde.
0: Dag Betsy, doeg. Hoi, hoi.

Ja, leuk dit, hè? Alex Warren en Jelly Roll en Bloodline. Daarvoor nog Memories van Earth and Fire. De band die we zochten in dat spelletje. Nou, het bleek uiteindelijk toch weer niet zo heel moeilijk te zijn. Betsy uit Assen was een van de velen met het goede antwoord. En ik kreeg dat spel zo snel mogelijk toegestuurd. Morgen spelen we weer een rondje, dus dat wordt hartstikke leuk. Maar dat is van late zorg. Dat is pas de dag van morgen. Voor nu hebben we nog één uurtje op de klok staan voor wat betreft dit radioprogramma. En zometeen gaan we, ja, in deze zomerperiode doen we dat de hele maand al, weer een legendarische augustusmaand bij de kop pakken. Zometeen de spotlights op augustus 1974 na vijven.

0: Aanstaande vrijdag om 8 uur speelt FC Emmen thuis tegen Jong AZ op de Oude Meerdijk. De eerste twee competitiewedstrijden zijn gewonnen. FC Emmen is goed begonnen aan het seizoen. Zorg dat je erbij bent en beleef het mee op de Oude Meerdijk.
1: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haar stylen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
2: Deze week bij Marktkauf Meppen. 10% korting op 2 artikelen naar keuze. Haal de coupon bij de servicebalie.
1: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
3: Koel in de zomer, warm in de winter. Met de juiste airco van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
4: Klaar voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Heller Regiobank en JMS Techniek.
5: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
6: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Rotterdam zijn 3 mensen opgepakt nadat gisteren een dode man werd gevonden in zijn appartement in Rotterdam. De verdachten zijn een man van 33 en 2 vrouwen van 27 en 40 jaar. Het lichaam van de man werd gistermiddag gevonden in de woontoren Het Statendam in het centrum van de stad. Een bekende had alarm geslagen omdat hij of zij geen contact met de man van 38 kon krijgen. Volgens nog onbevestigde berichten werden de 3 verdachten afgelopen nacht in een auto klemgereden door de politie en toen gearresteerd. Een jongen van 17 die een explosief liet afgaan bij een gebouw op de Amsterdamse Zuidas is veroordeeld tot 5,5 maand jeugddetentie. Het grootste deel daarvan voorwaardelijk. Hij hoeft niet meer de cel in. De explosie was in maart en was onderdeel van een reeks aanslagen op Amerikaanse en Joodse doelwitten. De jongen bekende dat hij het explosief liet afgaan en zei dat hij dat deed voor geld. De mogelijke opdrachtgever zit vast in de VS. Die man wordt verdacht van het coördineren van 18 aanslagen. De natuurbrand in de Belgische Ardennen is grotendeels onder controle. Dat hebben de regionale autoriteiten bekendgemaakt. Als het weer zo blijft, dan zal de brand zich ook niet verder verspreiden. Aan de oostkant van het gebied in de Hoge Venen zijn brandweerlieden nog druk bezig de brand in te dammen. Aan de westkant is dat al gelukt. Blushelikopters en vliegtuigen van verschillende Europese landen blijven nog tot zondag in België. KNMI waarschuwt in meerdere provincies in het noorden en oosten van het land vanwege onweersbuien die overtrekken. Die kunnen gepaard gaan met veel neerslag in korte tijd. Windstoten en hagel. Het verkeer kan daar last van hebben en ook buitenactiviteiten moeten rekening houden met het weer. Net buiten Dokkum is een fietser zwaar gewond geraakt bij een blikseminslag. Het weer. In het hele land komen buien voor, soms met onweer en hagel. Tussendoor schijnt af en toe de zon en het is ongeveer 21 graden. Vannacht in het binnenland droog en temperaturen rond 13 graden. En ook morgen buien en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
8: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
9: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
10: Leren mediteren? Zen.nl.
11: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen.

0: Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
1: Leren mediteren? Zen.nl.
0: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
3: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
2: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
3: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
4: Radio Drenthe.
5: Studio Steenbergen. Met René Steenbergen.

0: Augustusuurtje, hè? Ja, bij deze Ring Ring van ABBA.
1: Studio Steenbergen.
2: Met René Steenbergen.
0: Of nou ja, eigenlijk, als ik het echt officieel moet doen... Ring Ring van Björn en Benny en Anna en Frida. Want zo heten ze toen nog. En ja, en heb je het over dit legendarische Zweedse viertal... dan gaat het ook bijna altijd over het Songfestival... hè, en hun winst in 1974 met Waterloo. Maar wist je dat dit liedje eigenlijk ook een Songfestivalliedje is? Want een jaar voor Waterloo deed de groep mee aan de nationale voorronde in Zweden... met dit liedje, Ring Ring. Nou, toen eindigden ze op de derde plaats... en gingen ze dus niet door naar het Eurovisie Songfestival, naar de finale. En daar baalden ze zo van dat ze besloten om een jaar later revanche te nemen. Nou, dat deden ze dus met Waterloo en ja, de rest is geschiedenis, hè. Ja, 1973, daar draait het allemaal om tot 6 uur. De zomer van dat jaar, augustus van dat jaar. Nou, die zomer die verloopt mooi, warm, opvallend zonnig. Meteorologisch gezien is het de beste zomer sinds 1959. Er zijn geen extreme hittegolven met temperaturen ver boven de 30. Het weerbeeld wordt gekenmerkt door langdurige stabiliteit... flink wat zonuren en een aanzienlijke droogte. Nou, de komende uur onderzoeken we of de muziek toen ook een beetje zonnig was. En ja, we willen natuurlijk ook wat weten... wat was er zo al aan de hand in de wereld in augustus 73. Kortom, ik zou lekker de radio aanhouden. Oftewel, dat is meteen een mooi bruggetje... naar dit liedje van Long Tall Ernie and the Shakers. Turn your radio on.

had hij zijn eigen museum hier in Nederland. Demis Roussos. Nou, het is ook niet zo vreemd dat hij hier een museum had, want zijn successen die waren groot hier, hoor. Zoals deze bijvoorbeeld. Goodbye, my love, goodbye. Stond in augustus, in de zomerperiode van 1973. 12 weken in de top 40, waarvan 6 weken in de top 10. Nou, niet alleen een hit in Nederland trouwens, maar ook in vele andere landen in Europa. En Demis nam daarom zelfs versies op in het Spaans, in het Tsjechisch en ook in het Duits. Nou, die Duitse versie...

Ja, klinkt toch net weer een beetje anders, hè? Nou, over Duitse muziek gesproken, die is ook volop te vinden in de top 40 lijsten van augustus 1973. 5 Duitse platen komen er die maand voorbij in onze hitparade. En deze, die heeft van die 5 het meeste succes. Freddy Breck staat 4 weken nummer 1 met Rote Rozen.

eerder dit uur draaide ik al Long Tall Ernie and the Shakers met Turn Your Radio On. En ja, dit is eigenlijk ook weer een loflied, hè? Op het fraaie medium waar je nu naar zit te luisteren. Yesterday Once More van The Carpenters. Richard Carpenter die schreef het en het schijnt dat hij het zelf zijn beste nummer ooit vindt. Nou, dit was dan uiteraard de singleversie, maar eigenlijk is de albumuitvoering nog veel interessanter. Want op die LP, waar dit vanaf komt, Now and Then, duurt Yesterday Once More 18 minuten. Beslaat de hele B-kant. En dat is dan in een medley-vorm. En die bestaat dan, ja, naast de titelnummer uit een aantal covers van nummers uit de jaren 60, van bijvoorbeeld The Beach Boys en The Crystals. En die worden dan gespeeld op een manier waardoor het een beetje lijkt alsof je naar een radiozender luistert. Er komt ook steeds een DJ tussendoor. Nou, deze singleversie die je net hoorde is in augustus 1973 in elk geval een dikke hit hier in Nederland. Die staat dan 3 weken in de top 10 van de top 40. Nou, dan eens even kijken naar de Nederlandstalige muziek in de top 40 in die maand, augustus 73. Nou, dat Nederlandstalige gehalte, dat valt met 5 platen in onze moerstaal misschien toch wel een klein beetje tegen. De meest succesvolle, dat is deze van de Godfather van de Nederpop. Hier is Peter Koelewijn en Angeline.

0: comfortabel en verantwoord zitten is maatwerk. Mobifit zorgt voor optimale ondersteuning, gecombineerd met modern design. Sta op stoelen waarin u heerlijk kunt ontspannen en die het bewegen gemakkelijker maken. Mobifit. Weet hoe het zit.
1: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
2: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
1: Je eerste huis begint met een helder gesprek. ASN Bank en Heller en Heller helpen starters met inzicht, overzicht en hypotheekadvies. Kijk op hellerenheller.nl.
3: Bloemmode helpt graag met een verrassend grote keuze in damesmode van bekende modemerken als Nucus, Paramique, Geisha, Monari en Street One. Met advies op maat en de juiste kleding voor een extra blij gevoel. Kom naar Bloemmode en laat je inspireren. Je vindt ons in Drachten, Leeuwarden en Sneek of in Assen bij Warenhuis van der Veen. Shop ook eenvoudig online op bloemmode.nl. Bloem maakt je blij.
4: Deze week bij Marktkaufmeppen 10% korting op 2 artikelen naar keuze. Haal de coupon bij de servicebalie.
5: Het is op de seconde 5:30. Mooie tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws. De uitspraken van burgemeester Marcel Thijssen van de gemeente Tinalo gisteren tijdens het boerenprotest in Drenthe zorgen voor zowel positieve als negatieve reacties. Terwijl Thijssen de boeren in Vries toesprak, haalde hij uit naar het kabinet. En dat deed hij onder meer met de uitspraak: het woord beleid heeft niet voor niets dezelfde letters als het woord debiel. Zanger Henk Weygaard is na zijn hartoperatie terug in Emmen. En zijn herstel gaat zo goed dat hij terug mocht naar het Schepenziekenhuis. Dat laat zijn woordvoerder weten. En in Drenthe geldt tot tenminste 6 uur vanavond code geel. Volgens het KNMI is er kans op onweersbuien met mogelijk veel regen in korte tijd, zware windstoten en zelfs hagel. Ja, dat kan het KNMI allemaal wel roepen. Maar ja, wij bellen natuurlijk de echte experts. Gert Hoeman, goeiedag.
6: Kijk eens, ja, nee. Wat wil je nog zeggen? Hè?
5: Ja, ja, nee, maar wij willen natuurlijk wel even specifiek weten wat het allemaal voor Drenthe gaat betekenen.
6: Ja, ik denk, er zijn een aantal stevige buien gevallen vanmiddag.
5: Ja, en ook heel gevarieerd, Gert, hè? Want ik had het er eerder vanmiddag met de prijswinnaren over. Die zat in Assen. Daar ging het tussen de middag behoorlijk tekeer. Toen zat ik nog thuis en ik had gewoon een zonnetje in Hoogeveen.
6: Ja, ja, de precieze samenvatting zoals vandaag was echt een mix van zon en wolken. De ene plek weinig neerslag, de Kiel bijvoorbeeld 0,2 over de hele dag. Maar bijvoorbeeld in Paterswolde viel 15 mm. In Assen, Diepstrotten 21, Diever 11, Wijster 2. Dus het verschilt echt van plek tot plek. En als je nu naar de radar kijkt, van dit moment is een groot deel van Drenthe droog. Alleen in het zuidwesten van Drenthe, zeg maar omgeving Meppel, daar komen weer wat nieuwe buien op zetten. Boven het noordwesten van Overijssel is het hier en daar ook onweer. Die buien trekken ook naar het noordoosten toe. Maar de trend vanavond en zeker de komende nacht is dat het aantal buien gaat afnemen. Vannacht nog een enkele bui. Koelt af zo'n 11 tot 14 graden. En morgen voor een deel hetzelfde. Dat wil zeggen, 's ochtends weer die mix van wolken en een paar opklaringen. Ik denk dat de wolken wel overheersen. Dan gaan die buien wat sneller ontstaan, denk ik, zo in de loop van de ochtend. Misschien zit er nog een klap onweer bij. Het zou kunnen. Niet zoals vandaag. Maar op enkele plekken is het mogelijk. Maar juist in de middag lijkt het allemaal weer wat droger te worden. Wat sneller dan vandaag. Met temperaturen van 19, maximaal 20 graden. Met een matige wind die van zuidwest naar het noordwesten gaat ruimen.
5: Kijk, en de iets langere termijn?
6: Zaterdag noordwestenwind, een paar buien, gemiddeld zo'n 19 graden. Een frisse dag, relatief gezien natuurlijk. Zondag wat meer zon, denk ik. In ieder geval een graadje warmer, 20 misschien lokaal, 21 graden. En dinsdag en woensdag gaat die wind weer tijdelijk naar het oosten toe. Warmt het weer op. En woensdag zou het zo 24, misschien heel lokaal wel weer ergens 25 graden kunnen worden.
5: Ik heb zelfs geluiden gehoord, maar ja, ik vertrouw alleen maar jou, dat weet je. Ik hoorde vanmiddag ergens op de Grote Mensenradio iemand zeggen dat het misschien nog wel een keer weer richting 30 gaat op de iets langere termijn.
6: Ja, wat je ziet in de zogenaamde weerpluim is dat woensdag en donderdag die verstroming zuid-zuid-zuidoost gaat worden. En dan komt er nog wat warmere lucht binnen. Dan het zou kunnen, maar je ziet ook in diezelfde pluim dat de onzekerheid vrij groot is. Maar ja, warm en onstabiel wordt het waarschijnlijk voor een groot deel van volgende week wel.
5: Alles op zijn tijd. Gert, dankjewel.
6: Alles op zijn tijd.
5: Fijne avond.
6: Okay.
5: Hoi.
6: Hetzelfde.
7: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah! Mam?
8: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
9: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
8: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
9: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
10: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
11: Wat een goed plan.
10: NRV. Wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
11: Of Florence en de ruïnes van Pompeji?
10: NRV. Of misschien Lissabon en de Algarve? NRV. Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
12: Hey Raymond!
13: Je draagt bij aan een beter milieu met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
10: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
12: Hey Raymond!
13: Ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
14: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
15: Met een elektrische rolstoel van Mobivit kiest u voor meer gemak, mobiliteit en zelfstandigheid. Thuis en onderweg. Kom langs of ga naar mobivit.nl.
4: Deze week bij Marktkaufmeppen. 10% korting op 2 artikelen naar keuze. Haal de coupon bij de service.

0: romantisch dit, hè? Sheriff Dean en Do You Love Me? Algerijns-Franse zanger trouwens. Hij schrijft het liedje zelf als een duet tussen twee geliefden die aan elkaar vragen of ze van elkaar houden en elkaar nodig hebben, waarop telkens een positief antwoord gegeven wordt. En de zangeres op dit nummer, dat is lange tijd een mysterie. Die wordt verder ook niet op de hoes van de plaat vermeld. Maar later wordt duidelijk dat het hier om de Belgische studiozangeres Evelien de Hazen gaat. Do You Love Me wordt een van de grootste hits van het jaar 1973... met 1 week op nummer 3, 6 weken nummer 2 en 4 weken nummer 1 in de top 40. Ja, augustus 1973, daar zijn we mee bezig. Hè. Hoe klonk de muziek toen? Wat was er zoal te doen in de wereld? Nou, laten we eens even kijken naar de wereld van film. Want we gaan in de zomer van 1973 massaal naar de bioscoop. Nou ja, bijvoorbeeld naar de Poseidon Adventure met Gene Hackman en Shelley Winters. Dat is een rampenfilm over een kapseizend schip. Er is ook de legendarische film Turks Fruit. Die kennen we allemaal, hè? De film met Rutger Hauer en Monique van der Ven. En de 8e James Bond film verschijnt en dat is Live and Let Die.
1: Roger Moore is James Bond 007 in Ian Fleming's Live and Let Die. James Bond is back, and wherever he drops in, it can mean only one thing.
2: Trouble!
1: This is the Bond adventure with more excitement, more action, more danger, and more. Much more. Roger Moore as James Bond 007.
0: Mooi altijd, hè, die James Bond films. Nou, minstens zo belangrijk als de Bond film zelf, dat is natuurlijk de titelsong. Dat is natuurlijk toch wel een soort van bucketlist dingetje in de artiestenwereld. Nou, voor Live and Let Die valt de eer te beurt aan Paul McCartney met zijn band Wings.

uur had ik het al over de 5 Duitsstalige platen die voorbij kwamen in de top 40 lijsten van augustus 73. Ja, toen hoorde je al Freddy Breck met Rote Rozen en dit waren Cindy und Bert met Immer wieder Sonntags. En andere Duitse artiesten die in die maand met een plaat in de top 40 staan, dat zijn Jürgen Markus met Ein Festival der Liebe, Vicky Leandros met Saint-Tropez en Christian Anders met Duke Hörst zu mir.

is de onvervalste boogie-woogie van Jim Croce met Bad Bad Leroy Brown. Hij schrijft het voor zijn album Life and Times. Het liedje gaat over een lange man uit Chicago die door zijn lengte, houding en neiging om gewapend rond te lopen een bepaalde reputatie gekregen heeft die hem nogal gewild maakt bij de vrouwen en gevreesd door de mannen. Uiteindelijk raakt Leroy Brown betrokken in een gevecht in een bar met een jaloerse echtgenoot. Nou, vooral in Amerika wordt dit een joekel van een hit. Het wordt na Tie a Yellow Ribbon Round the Old Oak Tree van Tony Orlando en Dawn de nummer 2 in de jaarlijst over 1973 van het Amerikaanse Billboard. En later neemt zelfs de grote Frank Sinatra er nog een versie van op.

die is nog bombastischer, hè, met zo'n heel orkest erachter. Ook mooi. Ja, dat dus voor wat betreft Bad Bad Leroy Brown. En zo langzaam maar zeker kruipen we richting 6 uur... en gaan we zo meteen horen wat dan toch in vredesnaam de allergrootste hit was in augustus 1973. Nou, dat hoor je zo meteen, maar eerst heb ik nog net even tijd voor een van de Nederlandstalige platen uit de lijst. En dat is dit mooie deuntje van Dimitri van Toren. Hey, kom aan. Hey.

lijkt ook wel of het steeds harder gaat, hè? Ja. Het is een van de 5 Nederlandstalige platen die in augustus 1973 voorbij komt in de top 40 lijsten. Hey, kom aan, van Dimitri van Toren. Een liedje dat op dat moment trouwens al 6 jaar oud is. Dat dan weer wel. Ja. Nou, wat zijn dan die andere Nederlandstalige liedjes in de lijsten van augustus? Nou, eerder dit uur hoorde je al Angelina, een blonde seksmachine van Peter Koelewijn. Ria Valk, die staat er ook in, met Moeder, ik ben zo bang. Daar zat Peter Koelewijn trouwens ook achter. En dan zijn er nog 2 andere Nederlandstalige liedjes die die maand in de top 40 voorbij komen. Bijvoorbeeld Jij weet toch wel wat liefde is van Corrie Konings en Bella Italia van Imca Marina. Nou, die administratie ook weer op orde. En kunnen we echt naar de grootste hit in augustus 1973. Precies 53 jaar geleden. Dat is een bijzondere, want het komt niet zo vaak voor dat een instrumentale plaat op nummer 1 terechtkomt. En in dit geval is het helemaal bijzonder, want ruim 4 jaar daarvoor, begin 1969, is het ook al een dikke hit. En dat komt omdat de platenmaatschappij in 1973 een serie zogenaamde oldies opnieuw uitbrengt. En totaal onverwacht rent heel Nederland opnieuw naar de platenzaak voor deze klassieker van Fleetwood Mac, want daar gaat het over. Ze zijn dan nog een traditionele bluesband en maken dan nog hele andere muziek dan wat ze een paar jaar later gaan maken, als Lindsey Buckingham en Stevie Nicks bij de groep komen. Albatross is totaal iets anders. Het is een bluesy gitaarinstrumental van Peter Green. En het nummer moet het geruis van de zee verbeelden. Alsof je in een bootje zit terwijl er een albatros boven je vliegt. Nou, Nederland zwijmelt in augustus 1973 massaal weg bij deze prachtige, dromerige plaat. Nou, daar gaan we het uurtje mee afsluiten. Maar niet voordat ik je verteld heb dat we morgen ook weer een oude augustus in het zonnetje gaan zetten. Morgen alle aandacht voor augustus 1984. Dus onthoud dat vast. Maar voor nu dus, de grote hit in augustus 73. Fleetwood Mac en Albatross. Ik wens je een mooie avond.

0: je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
1: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
0: Kom naar de woonwinkel met de grootste keuze in laminaat en PVC-vloeren. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
2: Aanstaande vrijdag om 8 uur speelt FC Emmen thuis tegen Jong AZ op de Oude Meerdijk. De eerste twee competitiewedstrijden zijn gewonnen. FC Emmen is goed begonnen aan het seizoen. Zorg dat je erbij bent en beleef het mee op de Oude Meerdijk.
3: Ervaar thuis luxe en comfort met de zonwering, kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
4: Deze week bij Marktkaf Meppen. 10% korting op 2 artikelen naar keuze. Haal de coupon bij de servicebalie.
5: Dit is Radio Drenthe, met het nieuws van 6 uur.
6: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het asielzoekerscentrum in Balk in Friesland blijft nog 3 jaar open. Dat hebben het ministerie van Justitie en Veiligheid en het COA besloten. Het AZC in Balk ging 10 jaar geleden open voor een periode van 5 jaar. Die periode werd daarna een paar keer verlengd. In oktober van dit jaar zou het AZC definitief dichtgaan. Maar omdat er niet genoeg alternatieve opvangplekken zijn, is dat volgens het COA niet haalbaar. De gemeente De Frieske Marren, waar Balk onder valt, is teleurgesteld en zegt juridische stappen voor te bereiden. Roemenië heeft een zeedrone vernietigd. Die was opgedoken bij een Roemeens booreiland op de Zwarte Zee. Volgens Roemenië was het een drone uit Rusland. De drijvende kleine maritieme drone was geladen met explosieven. De Roemeense president spreekt van onverantwoordelijke acties van de zijde van Rusland. Roemenië heeft vaak te maken met drones uit de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Deze werden ook al eerder gevonden bij hetzelfde booreiland waarop honderden mensen werken. Het samenscholingsverbod in het centrum van Almere blijft nog ruim een jaar van kracht. Burgemeester Hein van der Loo zegt dat het helpt om de overlast terug te dringen. Hij stelde het samenscholingsverbod eind februari in omdat de overlast van vooral groepen jongeren zou toenemen. Van der Loo sprak over overlast door drugshandel, intimidatie van voorbijgangers en vechtpartijen die via sociale media werden georganiseerd. De politie heeft 3 mensen opgepakt nadat gisteren een dode man was gevonden in zijn appartement in Rotterdam. De verdachten zijn een man van 33 en 2 vrouwen van 27 en 40 jaar. Het lichaam van de man werd gistermiddag gevonden in een woontoren in het centrum van Rotterdam. Een bekende had alarm geslagen omdat die geen contact met de man van 38 had kunnen krijgen. Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd. Volgens nog onbevestigde berichten werden er 3 verdachten afgelopen nacht in een auto klemgereden en daarna gearresteerd. Het weer, vanavond nog buien, vannacht in het binnenland droog en temperaturen rond 13 graden. Ook morgen buien en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
7: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je...

0: Studio24.nl.
1: Hey Tess.
2: Hey, leef je weer een beetje na gisteren?
1: Het gaat. Maar luister dan, er staan volle wijnglazen op de meest random plekken. In mijn nachtkastje, achter het douchegordijn.
2: Yo, heb je al in je bananenplant gekeken?
1: Ja, daar ook. Hoe weet jij dat nou?
2: Ja, ik zei nog, ik ben Bob, want ik zou die meiden thuis brengen. Maar jij was zo druk rondjes aan het uitdelen, dus ik heb mijne voor je bewaard. Nou, Maid, succes met opruimen. En check je airfryer nog even.
3: Top! Jij blijft Bob.
4: Zonnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar sunwering en rolloen.
5: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
6: Reis weer met Golden eSIM.
7: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand Reis Specialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
5: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
6: Reis weer met Golden eSIM.
7: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
8: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
9: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
10: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Radio Drenthe.
2: Muziek voor volwassenen.
1: Met Johan Derksen.

Jos Thompson uit Wisconsin was songwriter voor Jason Aldean, Blake Shelton, Brad Paisley, Morgan Wallen en Darius Rucker. In 2009 begon hij zijn eigen nummers ook zelf op te nemen en intussen heeft hij 7 hits in Amerika. Dit is overigens geen compositie van Jos Thompson. Love of the Common People.

Joss Thompson, Love of the Common People. Jesse Coulter uit Arizona trouwde in 1961 met de beroemde gitarist Duane Eddy. En in die periode nam ze singles op onder haar eigen naam, Miriam Johnson. In 1968 trouwde ze met Waylon Jennings. En vanaf dat moment was Jesse Coulter haar artiestennaam. Ze heeft 14 hits in Amerika. Jesse Coulter, Mama.

Jessie Coulter, Mama. Jewel Kirshen uit Utah begon op te treden in de koffiehouses in San Diego. En daar werd ze ontdekt door Atlantic Records. Haar vader had een eigen tv-show bij Discovery Channel, Alaska, The Last Frontier. En ze heeft de relatie met haar moeder volledig gebroken en haar moeder ook ontslagen als manager nadat haar moeder miljoenen dollars verduisterde. Ze heeft intussen 23 hits, waaronder 6 nummer 1 hits in Amerika. Jewel, Dreaming My Dreams With You.

Jewel, Dreaming My Dreams With You. Wyatt McCubbin, dat is een singer-songwriter uit Ohio. Hij begon als voorprogramma voor George Jones en Merle Haggard. Hij schreef intussen nummers voor Lou Combs, Zac Top en Tracy Lawrence. En momenteel toert hij met Zac Top door Amerika en Canada. Wyatt McCubbin, A Long Time Ago.

Wyatt McCubbin, A Long Time Ago. Lori Morgan uit Nashville heeft een bewogen leven achter de rug. Ze was getrouwd met countryzanger Keith Whitley, die zich dooddronk. Ze is tevens de ex-vrouw van John Randell en Sammy Kershaw, maar deze twee heren maakten zich schuldig aan huiselijk geweld. En ze nam daarna duetten op met Frank Sinatra, Tammy Wynette, Dolly Parton, Andy Williams en Pam Tillis. Lori Morgan, Don't Worry Baby.

Laurie Morgan, Don't Worry Baby. James House is een singer-songwriter uit Sacramento en hij bedacht een leuke naam voor zijn band. Hij heet James House en zijn band heet dan ook The House Band. Hij schreef nummers voor Diamond Rio, Dwight Yoakam, Martina McBride, Steve Holy, Steve Azar en The Mavericks. En hij heeft intussen 11 hits in Amerika. James House, Little Juice Coupe.

James House, Little Juice Coop. Junior Brown, dat is de gitarist uit Arizona. Hij was jarenlang de begeleider van Billy Joe Spears en hij speelde daarna jaren in Asleep at the Wheel. Dit is een opname met de Beach Boys van Junior Brown, 409.

Junior Brown, 409. Duck Supernaw, dat is een singer-songwriter uit Texas, en zijn moeder nam hem als kind al mee naar concerten van George Jones en Gene Watson. Later maakte hij deel uit van de band Texas Steel en tegenwoordig is hij singer-songwriter voor RCA Records. De man heeft 11 hits in Amerika. Duck Supernaw, Long Tall Texan.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: The Very Best of Brad Paisley is het album van deze week. En Brad Paisley is getrouwd met de actrice Kimberly Williams uit de film Father of the Bride. En hij is een sportfanaat. Hij is fan van de American Football Club, de Cleveland Browns, en van de honkbalclub, de Los Angeles Dodgers. Brad Paisley, Who Needs Pictures?

Brad Paisley. Who needs pictures? Sawyer Brown, dat is een band uit Florida met zanger Mark Miller en gitarist Bobby Randell. En het is de voormalige begeleidingsband van de zanger Don King. En het is geen lullig bandje, want ze hebben 51 hits in Amerika, waaronder 7 nummer 1 hits. Sawyer Brown, I Get Around. Round.

Soil Brown, I Get Around. Toby Keith uit Oklahoma overleed in 2024 op 62-jarige leeftijd. Hij had 42 top 10 hits in Amerika en 33 nummer 1 hits. En hij bezat restaurants in Pittsburgh, Las Vegas, Kansas City, Cincinnati en Denver. Toby Keith, be true to your school.

Toby Keith, Be True to Your School. Ricky van Shelton uit Virginia begon als nachtclubzanger, maar hij werd ontdekt door CBS Records. Intussen heeft hij 27 hits voor 113 nummer 1 hits in Amerika. Maar in 2006 stopte hij met optreden om meer aandacht te kunnen besteden aan zijn gezin. Hij werkt nu thuis als kunstschilder en hij schrijft kinderboeken. Ricky van Shelton. Fun, fun, fun.

Ricky van Shelton. Fun, fun, fun. T. Graham Brown, dat is een rockzanger uit Georgia. Hij werd groot in Nashville als zanger van TV-commercials, onder meer van McDonald's, Disneyland, Budweiser, Coors, Coca-Cola, Dodge Trucks, Ford, Dr. Pepper, Kentucky Fried Chicken en Taco Bell. Maar hij heeft ook 24 hits, waaronder 3 nummer 1 hits in Amerika. T. Graham Brown, Help Me Rhonda.

T. Graham Brown, Help Me Rhonda. Willie Nelson uit Texas is een volksheld in Amerika. Hij leverde 170 albums af. Hij heeft 137 hits, waaronder 34 nummer 1 hits. En hij is nog als gast te horen op albums van Waylon Jennings, Emmylou Harris, Ernest Tubb, Ray Charles, Neil Young, David Allen Coe, Frank Sinatra, Buckwheat Sidico, Ted Benoit, Tanya Tucker, Carl Perkins en U2. Willie Nelson, The Warmth of the Sun.

Willie Nelson, The Warmth of the Sun. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen. Louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Colin Ray uit Arkansas, dat is de zoon van zangeres Lois Ray. En zij stond in het voorprogramma van Jerry Lee Lewis, Elvis Presley, Johnny Cash en Carl Perkins. Colin Ray heeft intussen 35 hits, waaronder 7 nummer 1 hits in Amerika. Colin Ray, Sloop John B.

0: in Emmen. Ze namen alle tijd. En wat ben ik blij met het resultaat. Het ziet er niet alleen mooi en natuurlijk uit. Mijn haarwerk zit ook nog eens comfortabel. Maak een vrijblijvende afspraak via creativocare.nl.
1: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra-terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
2: Wie was je aan de beurt?
3: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
2: Get it!
4: Voor die 2

0: Speelbewust 18 plus.
1: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
2: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
4: Social deal, beauty deals, take one en actie, Bo!
5: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
4: Sorry Bo, het is beauty.
5: Oh ja, en waarom staat er dan boti? Social deal. Deals die je niet mag missen.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
7: Dit is Radio Drenthe. Met het nieuws van 7 uur.
8: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het asielzoekerscentrum in Balk in Friesland blijft nog 3 jaar open. Dat hebben het ministerie van Justitie en Veiligheid en het COA besloten. Het AZC zou in oktober van dit jaar definitief dichtgaan. Maar omdat er niet genoeg alternatieve opvangplekken zijn, is dat volgens het COA niet haalbaar. De gemeente De Friese Marren, waar Balk onder valt, is teleurgesteld en zegt juridische stappen voor te bereiden. Het samenscholingsverbod in het centrum van Almere blijft nog ruim 1 jaar van kracht. Burgemeester Hein van der Loo zegt dat het helpt de overlast terug te dringen. Hij stelde het samenscholingsverbod eind februari in omdat de overlast zou toenemen. Volgens Van der Loo wordt overlast door verschillende groepen veroorzaakt.
9: Dat zijn jongere, oudere mensen, mensen die met drugs in aanraking zijn. En het varieert ook. Dus het is niet aanwijsbaar 1 groep mensen. Het is echt een grote diversiteit aan mensen die hier de oorzaak van zijn.
8: Deskundigen zijn kritisch over de maatregel. Ze noemen het een paardenmiddel. Roemenië heeft een zeedrone vernietigd. Die was opgedoken bij een Roemeens booreiland op de Zwarte Zee. Volgens Roemenië was het een drone uit Rusland. De drijvende kleine maritieme drone was geladen met explosieven. De Roemeense president spreekt van onverantwoordelijke acties van de zijde van Rusland. Roemenië heeft vaak te maken met drones uit de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De Belgische brandweer heeft een zeldzame korhoenhaan gered uit het gebied in de Hoge Venen dat volledig door de brand is verwoest. Het dier is overgebracht naar een opvangcentrum. Het korhoen is een ernstig bedreigde vogelsoort in België. Via een herintroductieprogramma probeert men het dier al enkele jaren opnieuw een vaste plek te geven in de Belgische natuur. Maar door de natuurbrand is het leefgebied van de korhoenders zwaar aangetast. 13 vogels droegen hun GPS-zenders en van de helft van hen ontbreekt nog elk spoor. Het weer. Het KNMI waarschuwt in het noorden en oosten van het land voor onweersbuien met kans op veel regen. Vanavond nog buien, vannacht in het binnenland droog en dan temperaturen rond de 13 graden. Ook morgen buien en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
7: Radio Drenthe.
10: De avond van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Ziekenhuizen pakken het onderzoek naar medische missers niet altijd goed aan, zegt de inspectie Gezondheidszorg tegen Nieuwsuur. Volgens de toezichthouder kijken ziekenhuizen te veel naar de individuele zorgverleners die een fout zouden hebben gemaakt en te weinig naar de omstandigheden die leiden tot die fout. Daardoor neemt de kans op fouten al jaren niet af. In Nederland worden jaarlijks ongeveer 11.000 medische missers gemeld. De politie heeft 3 mensen opgepakt vanwege de vondst van een dode man in zijn appartement in Rotterdam. De verdachten zijn een man en 2 vrouwen. Het slachtoffer was een man van 38 jaar. Zijn lichaam werd gistermiddag gevonden. Een bekende had alarm geslagen omdat hij geen contact met de man kon krijgen. Aan de Universiteit van Amsterdam is een computermodel ontwikkeld dat kan voorspellen wie een probleemgokker wordt. Casino's kunnen het model gebruiken om gokverslavingen te voorkomen. Datawetenschapper Charles Delot legt uit wat de risicofactoren zijn.
2: Wij zien gewoon dat vaak 's nachts inzetten veel meer inzetten over tijd, dat bijvoorbeeld wel indicatoren zijn voor mogelijk problematisch gokgedrag.
1: Casino's kunnen dit computermodel gratis gebruiken via de kansspelautoriteit. Een rechtbank in Namen in België heeft een man veroordeeld tot 17 jaar cel voor poging tot moord op zijn buurman. De man was ervan overtuigd dat de buurman zijn stiefzoon had misbruikt. Hij lokte de buurman vorig jaar juli naar zijn huis en heeft hem toen tot bloedens toe geschopt en geslagen. De zaak maakt veel los in Wallonië. Veel mensen staan achter de dader. Toen de man zijn celstraf hoorde, werd er geroepen en geschreeuwd in de rechtbank. En ook buiten kwamen mensen hun steun betuigen. Het weer, vanavond nog wat buien, in het noorden met kans op onweer. Vannacht alleen nog aan de kust wat neerslag. Morgen opnieuw geregeld buien met lokaal onweer. En dan wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
3: De avond van Drenthe.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. In het centrum van Almere blijft het samenscholingsverbod nog ruim een jaar van kracht. Het verbod werd ingesteld vanwege drugshandel, vechtpartijen en intimidatie van voorbijgangers, vooral door groepen jongeren. Burgemeester Van der Loo van Almere zegt dat het samenscholingsverbod effectief is. Deskundigen zijn kritisch over de maatregel. Ze noemen het een paardenmiddel. Het asielzoekerscentrum in Balk in Friesland blijft nog 3 jaar open. Dat hebben het ministerie van Justitie en Veiligheid en het COA besloten. Het AZC in Balk ging 10 jaar geleden open voor een periode van 5 jaar. En dat werd daarna een paar keer verlengd. In oktober van dit jaar zou het AZC definitief dichtgaan. Maar omdat er niet genoeg alternatieve opvangplekken zijn, is dat volgens het COA niet haalbaar. Ziekenhuizen pakken het onderzoek naar medische missers niet altijd goed aan, zegt de inspectie Gezondheidszorg tegen Nieuwsuur. Er wordt te veel gekeken naar de fouten van artsen en verpleegkundigen en te weinig naar de omstandigheden die tot die fouten hebben geleid. En daardoor neemt de kans op fouten al jaren niet echt af. In Nederland worden jaarlijks ongeveer 11.000 medische missers gemeld. Een rechtbank in Namen in België heeft een man veroordeeld tot 17 jaar cel voor poging tot moord op zijn buurman. De man was ervan overtuigd dat de buurman zijn stiefzoontje had misbruikt. Hij mishandelde de buurman tot hij bijna dood was. De zaak maakt veel los in Wallonië. Veel mensen staan achter de dader. Deze vrouw vindt 17 jaar cel bijvoorbeeld een veel te hoge straf.
2: Voilà, une peine minimale, vraiment une réduction de peine, mais 17 ans, c'est lamentable.
1: Het slachtoffer ligt nog in het ziekenhuis en kan niet praten of zelfstandig eten. Het weer, vanavond nog wat buien, in het noorden met kans op onweer. Vannacht alleen nog aan de kust wat neerslag. Morgen opnieuw geregeld buien met lokaal onweer. En dan wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
3: De avond van Drenthe.

0: Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk staat dat het onacceptabel is dat Israël biedingen opent voor een bouwplan van 3400 woningen. Als het plan in bezet Palestijns gebied doorgaat, dan wordt de westelijke Jordaanoever in tweeën gedeeld. Servië heeft hulp gekregen vanuit Rusland om een grote bosbrand te bestrijden. Een Russisch blusvliegtuig vloog gisteravond over Bulgarije het land binnen, ondanks dat EU-sancties dat verbieden. Bulgarije liet het toe, maar het leidde tot kritiek van de Bulgaarse oppositie, zegt correspondent Thijs Kettenis.
1: Die zegt bijvoorbeeld dat Rusland dit blusvliegtuig ook kan gebruiken voor spionage. En dat bekend is dat Servië en Rusland ook samenwerken op het gebied van inlichtingen. Dus daar is wel degelijk kritiek op.
0: Servië onderhoudt goede banden met Rusland en heeft geen gebruik gemaakt van Europese hulp. Ziekenhuizen pakken het onderzoek naar medische missers niet altijd goed aan, zegt de inspectie Gezondheidszorg tegen Nieuwsuur. Er wordt te veel gekeken naar de fouten van artsen en verpleegkundigen en te weinig naar de omstandigheden die tot die fout hebben geleid. De gemeente De Frieske Marren denkt na over juridische stappen nu een AZC en het dorp Balk tegen de afspraken in langer open blijft. Volgens het COA kan de opvang niet dicht vanwege een oplopend tekort aan opvangplekken. Burgemeester Stoel van De Frieske Marren reageert.
2: Dus ik heb niet de illusie dat we op korte termijn een oplossing hebben waarbij het AZC in Balk niet meer nodig is. Desalniettemin, we hebben wel een afspraak met het COA. Ze hebben daar een taak om dat wel na te streven.
0: De opvang in Balk zou in oktober definitief sluiten, maar blijft nu nog 3 jaar open. Het weer, vannacht wordt het niet kouder dan 13 graden. Morgenochtend schijnt af en toe de zon, maar al snel komen er vanuit het noordwesten weer buien onze kant op. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Radio Drenthe.
4: De avond van Drenthe.

0: op 2 vrijkaarten.
1: Kijk voor details op rtvdrenthe.nl/winnen.
0: Radio Drenthe.
1: Altijd in de buurt. Groeten.

go. It ain't no country club either.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Ziekenhuizen pakken het onderzoek naar medische missers niet altijd goed aan. Dat zegt de inspectie Gezondheidszorg tegen Nieuwsuur. Volgens de toezichthouder kijken ziekenhuizen te veel naar de individuele zorgverleners die een fout zouden hebben gemaakt, en te weinig naar omstandigheden die tot die fout zouden hebben geleid. Daardoor neemt de kans op fouten al jaren niet af. In Nederland worden jaarlijks ongeveer 11.000 medische missers gemeld. Bijna 1800 hebben ernstige gevolgen, zoals een verkeerd been dat is geamputeerd. Nederland en enkele andere landen veroordelen het besluit van Israël om door te gaan met een illegaal bouwproject op de bezette westelijke Jordaan-oever. In een verklaring van onder meer Nederland, Duitsland, Frankrijk en het VK staat dat het onacceptabel is dat Israël biedingen opent voor een bouwplan van 3400 woningen. Als het plan in bezet Palestijns gebied doorgaat, wordt de westelijke Jordaan-oever in tweeën gedeeld. De landen zeggen dat Israël zo een twee-staten-oplossing ondermijnt. Op een rivier in het noordwesten van Nigeria is een boot omgeslagen en gezonken. Lokale autoriteiten zeggen dat er zeker 47 mensen zijn verdronken, onder wie veel kinderen. Er waren zeker 80 mensen aan boord. Vermoedelijk was het schip veel te vol. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax goede zaken gedaan. In Zwitserland werd Sion met 4-2 verslagen. FC Twente was minder succesvol. Thuis in Enschede was FC Karabach uit Azerbeidzjan met 1-0 te sterk. De terugwedstrijden zijn volgende week. De winnaars plaatsen zich voor de groepsfase van het toernooi. Voor de verliezers zit het Europese avontuur erop. Het weer, vooral in de noordelijke helft nog buien. Geleidelijk alleen nog aan de kust neerslag. Minima vannacht rond 13 graden. Morgenochtend af en toe zon, maar al snel vanuit het noordwesten buien. Met een matige noordwestenwind wordt het rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

daarheen. Ik zou het een droge vliegen en heb het nog meer zin. Het is net of huis van Mansholt, hier boven dieke woord. En mengelmaus van zuid en zuid, dat is wat meer rood.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In de zoektocht naar een vermiste man in Flevoland zijn de botten gevonden van iemand anders. De politie was eerder deze maand in een bos bij Dronten aan het zoeken naar een man die al ruim 2 jaar wordt vermist. Op de plek waar zijn telefoon voor het laatst een signaal had afgegeven. Er werden botten gevonden, maar uit onderzoek blijkt dat die niet van hem zijn. Van wie wel is onduidelijk. Er is nog geen DNA-match gevonden. De zoektocht naar de man uit Dronten gaat door. Vermoedelijk is hij door een misdrijf om het leven gekomen. In juni werd een verdachte aangehouden. Overhangende takken op de A50 bij Wolfhezen zullen nog zeker 2 weken tot files leiden. Voordat ze kunnen worden gesnoeid, moet er volgens de regels eerst een ecoloog naar kijken. En daarna kost het nog tijd om voor het snoeiwerk wegafzettingen te regelen. Tot die tijd mag de spitsstrook op de A50 niet open, omdat de takken in het zicht hangen van de verkeerscamera's. Door de afsluiting staan er, ondanks de vakantieperiode, dagelijks files bij Wolfhezen. Het Amerikaanse vliegtuigschip George Washington is vanuit Japan in het Midden-Oosten aangekomen. Daardoor kan een ander vliegtuigschip, de Abraham Lincoln, na bijna 9 maanden op zee eindelijk naar huis. De 5000 bemanningsleden daarvan zijn uitgeput. Sommigen zijn er mentaal slecht aan toe. Ze waren voor 4 à 5 maanden op missie gegaan, maar door de oorlog tegen Iran werd dat 2 keer zo lang. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax in Zwitserland met 4-2 gewonnen van Sion. FC Twente verloor thuis met 1-0 van FC Karabach uit Azerbeidzjan. De returns zijn volgende week. Wie wordt uitgeschakeld speelt komend seizoen geen Europees voetbal. Het weer, geleidelijk alleen nog aan de kust neerslag, minimaal vannacht rond 13 graden. In de ochtend af en toe zon, maar al snel vanuit het noordwesten buien bij zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De gemeente Fryske Marre bereidt juridische stappen voor om het AZC in Balk volgens afspraak op 1 oktober te laten sluiten. Het ministerie van Justitie en het COA willen het opvangcentrum 3 jaar langer openhouden, hebben ze gisteren aan de gemeente laten weten. Het is niet gelukt een andere plek te vinden voor de 300 bewoners. De gemeente noemt dat teleurstellend en frustrerend en wil daarom sluiting afdwingen. Een AZC met 300 plaatsen is overigens precies de taakstelling die Fryske Marre heeft volgens de spreidingswet. Op een rivier in het noordwesten van Nigeria is een boot omgeslagen en gezonken. Lokale autoriteiten zeggen dat er zeker 47 mensen zijn verdronken, onder wie veel kinderen. Er waren zeker

0: landen heeft de VS zulke afspraken gemaakt. In zijn verkiezingscampagne had president Trump de grootste deportatieoperatie ooit beloofd. Het hardhandig oppakken van migranten door de immigratiedienst ICE leidt sindsdien tot veel protest. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax goede zaken gedaan. In Zwitserland werd Sion met 4-2 verslagen. FC Twente was minder succesvol. Thuis in Enschede was FC Karabach uit Azerbeidzjan met 1-0 te sterk. De terugwedstrijden zijn volgende week. De winnaars plaatsen zich voor de groepsfase van het toernooi. Voor de verliezers zit het Europese avontuur erop. Het weer. Vannacht aan de kust nog wat buien. Minima tussen 11 en 15 graden. Morgen trekken opnieuw buien over het land. Tussendoor schijnt ook de zon bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Drenthe.
2: De Nacht van Drenthe.

We got news.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 2 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De speedboot die 2 weken geleden kapseisde bij het Vrijheidsbeeld in New York had te veel passagiers aan boord, 13 in plaats van 9. Ook overtrad de schipper allerlei veiligheidsregels, zeggen de aanklagers. De 46-jarige man uit El Salvador is nu opgepakt door de immigratiedienst ICE omdat hij illegaal in de VS woont. Hij zal worden berecht voor roekeloos gedrag en moet een eventuele celstraf uitzitten. Daarna wordt hij het land uitgezet. De speedboot kapseisde in een scherpe bocht. Een vrouw en haar baby kwamen om het leven. Europese landen veroordelen het besluit van Israël om een illegaal bouwplan op de westelijke Jordaan-oever door te zetten. Israël is gestart met de aanbesteding voor de eerste 1200 huizen ten oosten van Jeruzalem. Door de bouw wordt het Palestijnse deel van de westelijke Jordaan-oever feitelijk in tweeën geknipt. Dat ondermijnt de mogelijkheid voor een Palestijnse staat, staat in een verklaring van Duitsland, Frankrijk, Italië, het Verenigd Koninkrijk, Nederland en ook Canada. De Israëlische minister Smotrich heeft gezegd dat dat ook precies de bedoeling is. In de zoektocht naar een vermiste man in Flevoland zijn de botten gevonden van iemand anders.